0: isang versuk. One love man. Want in bari kan father creator man gewoon volip. Gewoon samen na dance refi. Maar holy pa fosse en fight aguan. En daarom na a heer basic principle voor Rastafari. Dat na one love. Ja man, together. Umoro tranga.
1: And we also smart. No hear me out. If thing,
0: en if je abonneert aan voor vier, we feliciteren hier bij Makande Unifier zo boem vooral de one in de zieke inrecht en we wensen de beterschap toe. En if je abonneert in een familie, we condoleren hier bij en we wensen je veel sterkte toe.

0: Wash the Tears, Water van Grams Morgan.
1: We keep on fighting and fighting.
0: Ja man, een breken na twijfel de in you. Pus in pus in Eva da vader regio a anu. Want de fouru de fisi, de man dat na supermarkt, de man no a winkri, de man a money ma, de man e kisi. Dus what about you? In a light, in a image and lightness.

0: Ike Salomon and David.
1: I really wanna know right.
0: Material Man van Gregory Isaacs. En daarvoor hebben we genieten voor Isa and One Journey. Reggae music.

0: Nim FM. You just can't live in that negative way. So make way for the positive day. Vrijdagavond, 9 uur, wit bra. Wasansa langa, no ka sweetie. En wasansa sweetie, no ka langa. The Reggae Jam on Nim FM. FM.
1: Hey, hey, hey, hey. Hey, hey, hey.
0: Dit is Nim FM 91.7 en nimfmsu.com. Mogen wij u allen welkom heten tot een nieuwe dag. Vandaag, zaterdag.
2: Ben jij klaar voor de volgende stap in security? Bij InProser bieden we plaatsingsmogelijkheden voor security officers vanaf 25 jaar. Gemotiveerde starters die het vak willen leren. Professionals die verder carrière willen maken door middel van specialisatie of een leidinggevende functie. En middelmanagers die de visies helpen aansturen. Wat staat daar tegenover? Een professionele organisatie die diensten biedt aan het topsegment van bedrijven en organisaties op A1 toplocaties. Met een sterk team en een aantrekkelijke pensioen. Hoogwaardige opleidingen en een salaris en voorwaarden waar je op vooruit gaat. Wij onderscheiden ons met ISO-certificeringen en de Blue Wave Platinum Badge. Stuur ons een privébericht op 74-5x2 voor meer informatie of kom persoonlijk langs aan de Virola Straat 4. InProser, Safety Through Innovation.
0: 91.7.

0: bent in Svitisra Nang te horen. Heb je net aangeschakeld, welkom erbij. Luister jij via het internet, dan doe je dat op www.limfmsu.com. Is het zaterdag en luister jij naar de herhaling van dit programma, dan zeg ik goedemiddag. De hele week door horen jullie de recap van de top 10 op Lim. Maar voordat wij van start gaan met de lijst van deze week, doe ik toch even een recap van onze top 10 van de vorige week.
1: The station with the best music. Best music.
2: I love the music.
0: De vorige week stond op nummer 10, Let's Rewind van Nico en Vince. Die kwam nieuw binnen. Op nummer 9 hadden we Blessed and Alive van Rude Boy en Sarkodie. Op nummer 8 kwam ook nieuw binnen, Lobby Baka van Kenny B en Benjamin Faya. Op nummer 7 stond Tyla met That Girl. Michiko van DJ Goya stond op nummer 6. Op nummer 5 Coca Buddy van Frenna, Odile en Wizkid. Op nummer 4 stond Psycho met Doe Normaal. Op nummer 3 Brady van Enver. Op nummer 2 stond Pareltje met Crazy For You. En onze nummer 1 van de vorige week was Sankofa met Ma Van Pa. Yes, lieve luisteraars, dat was onze top 10 van de vorige week. Nou, wil jij weten wie deze week eruit is, wie nieuw op de lijst is, of als wij een nieuwe nummer 1 hebben? Blijf gewoon lekker luisteren. Your systems are offline.

0: Radio.
1: Laten we nu lekker genieten van alle mooie hits hier op Lim. Just sit back, relax and enjoy the music.
2: Number one means you're always on top. Your number one radio.
1: We hebben genoeg gebabbeld. Ik denk dat het nu echt tijd is om te beginnen met de top 10 van deze week. Nou, deze gasten komen helemaal van plekje nummer 5. Dat wil zeggen dat ze maar liefst 5 plekken achteruit gaan. Deze week op nummer 10, Frenna Odile en

0: number one means you're always on top. Your number one radio.
1: Dat is onze nummer 10 van deze week. Coca Buddy van Frenna, Odile en Wizkid. Nico en Vince gaan deze week een plekje vooruit. Ze kwamen nieuw binnen op nummer 10 de vorige week. Deze week staan zij op nummer 9 met Let's Rewind. Let's

0: Dat is onze nummer 9 van deze week. Let's Rewind van Nico en Vince. Nou, ook Rootboy en Sarkodie gaan deze week een plekje vooruit. De vorige week op nummer 9, deze week op nummer 8 met Blessed and Alive.
1: What else? You know what time it is.
2: Coming up.
1: Open the big palm bidding.

0: The music just feels so good. You're on to number one.
1: Dat is onze nummer 8 van deze week. Blessed and Alive van Rootboy en Sarkodi. Dit lied kwam de vorige week nieuw binnen op nummer 8. Deze week een plekje vooruit voor Kenny B en Benjamin Faya. Ze staan op nummer 7 met Lobby Baka.

0: interessantste nummer 7 van deze week, Lobby Baka van Kenny B en Benjamin Faya.
1: The music just feels so good. You're on the number one.
0: Je bent nog steeds lekker afgestemd op Lim FM 91.7 en je luistert nog steeds naar de Phenomenal Top 10. We zijn intussen beland bij plek nummer 6. Tyla gaat deze week een plekje vooruit. De vorige week stond ze op nummer 7, deze week op nummer 6 met That Girl.

Dat is onze nummer 6 van deze week. That Girl van Tyla. Nou, Pareltje stond 1 week op nummer 1. Toen werd ze verslagen en stond ze op nummer 2. Deze week gaat ze 3 plekken achteruit en staat op nummer 5 met Crazy For You.

Dat is onze nummer 5 van deze week. Crazy for You van Pareltje. Mi Chico van DJ Goya maakt 2 mooie sprongen vooruit. Van de vorige week nog op nummer 6. Deze week op nummer 4.

0: The music just feels so good. You're on the number one.
1: Dat is onze nummer 4 van deze week. Michiko van DJ Goya. Lieve luisteraars, we zijn intussen beland bij de top 3. Maar voordat ik jullie laat weten welke liedjes dat zijn, herhaal ik even snel wat wij tot nu toe gehad hebben. Op nummer 10 hebben we Frenna Odile en Wizkid met Coca Body. Op nummer 9 Let's Rewind van Nico en Vince. Op nummer 8 Blessed and Alive van Rootboy en Sarkodi. Op nummer 7 Kenny B en Benjamin Faya met Lobby Baka. Op nummer 6 staat Tyla met That Girl. Op nummer 5 hebben we Crazy For You van Pareltje. En onze nummer 4 van deze week Michiko van DJ Goya. Dan gaan we lekker verder met de nummer 3 van deze week. Nou, Psycho gaat deze week een plekje vooruit. De vorige week op nummer 4, deze week op nummer 3 met Doe Normaal.
2: Nummer 3.

Dat is onze nummer 3 van deze week. Doe Normaal van Psycho. Zo, wie hebben we deze week op nummer 2? Nou, en we stonden vorige week op nummer 3. Hij gaat een mooie plek vooruit en staat deze week op nummer 2 met Brady.

0: hit music belongs here on your number one station.
1: Dat is onze nummer 2 van deze week, Brady van Enver. Lieve luisteraars van Lim FM, het moment is aangebroken waarbij ik jullie moet vertellen wie wij deze week op nummer 1 hebben. Ik denk

0: Phenomenal Top 10 Sankofa met Ma van Pa.
1: The number one tune this week.
2: Het meest afgedraaid, gehoord en beluisterd. Number one on Limb on Peterborough.
3: Number one.
4: Number one.

0: call you on social, babe.
1: Dat is onze nummer 1 van deze week voor de tweede week. Sankofa met Ma van Pa. We hebben geen nieuwe liedjes op de lijst deze week. Dat wil zeggen dat er ook geen enkel lied uit de lijst is. Zo, dat was het voor deze gloednieuwe aflevering van de Phenomenal Top 10. Ik hoop dat jullie net als ik weer ontzettend hebben genoten van deze mooie en toffe hits hier op Lim. Heb je deze aflevering gemist? Geen nood, je kan nog altijd naar de herhaling luisteren vanavond om 12 uur. Lukt dat je niet, dan kan je dat morgen om 1 uur doen. Have an amazing weekend, guys. Wees AUB voorzichtig, vooral in het verkeer.

0: number one tune this week.
1: Het meest afgedraaid, gehoord en beluisterd. Number one on Lim, unbeatable. Number one.
2: Number one.

0: You're on social, babe.
1: Lim. FM.
2: Rustig, dikke rustig, my drie. Rustig, rustig. Omwika, man. Oh, in omwika. Waar omwika, man? Ruwaka dabe. Ai, go. Hey, dik alasan. Kugwe snel, dik alasan. Hey, wakti. Muku wanda kudabe. Oke, Arkino, taye bek. Wat ik mee? Ja, want daar wat voor maak ik aan. Ben jij minimaal 25 jaar en heb je aantoonbare werkervaring als security officer? Wil je het vak leren en ben je gedisciplineerd genoeg om wel op tijd te komen? Zit je al in het vak en denk je, hé, ik kan meer dan alleen bij de poort staan? Geweldig! Wij van Improser NV bieden specialisaties en doorgroeimogelijkheden naar leidinggevende functies. En voor de echte regelaars zoeken wij de middelmanagers die meerdere divisies kunnen aansturen zonder stress, maar met overzicht. Wat krijg je van ons? Een professionele organisatie die werkt voor het topsegment van bedrijven en instellingen. A1 toplocaties, hoogwaardige opleidingen, een aantrekkelijke pensioenregeling, een team waarin iedereen telt, een salaris en secundaire voorwaarden waar je niet stil van wordt. Verder zijn we ook ISO gecertificeerd. Improser NV, safety through innovation. Mama San, goede eerlijk. Ik heb de bewaking voor Improser NV. Ik ben van Jagba.

0: Zegen.
1: Tangi masrakado fu diu diu piking a okasi disi fu charna bosko pukong en a bosko putak so in het rechtsaal van het geweten wordt

Dit is Lim FM 91.7 en limfmsu.com. Mogen wij u allen welkom heten tot een nieuwe dag. Vandaag, zaterdag.

Geliefden, goedemorgen. Dit is het programma Word of God. En ik ben pastor Ingrid Kortstam, uw gastvrouw deze ochtend. We willen de Heer bedanken voor zijn liefde, voor zijn genade. Dat hij ons deze vroege ochtend wederom gegeven heeft genade. Om op te mogen staan. Om te mogen luisteren naar zijn stem. Maar bovenal dat de natuur zich ook mag uitspringen. Dat de natuur zich ook mag uitzingen. Als u goed luistert, dan hoort u op de achtergrond het gezang van de vogels. Ook zij zijn blij. Ook zij maken op hun eigen wijze, maken ze hun schepper groot. De schepper die hemel en aarde geschapen heeft, die u en mij geschapen heeft. De bomen, de bloemen, de bossen, de vogels, de vissen, de dieren. Het is een genade als we deze ochtend mogen opstaan in het land der levenden. Het is een genade, lieve mensen, dat de adem die de schepper aan ons gegeven heeft, dat we dat niet voor granted mogen nemen. Weet u, lieve mensen, als ik deze ochtend tot u spreek en tegen u mag zeggen, over u mag zingen, want u, o Heer, bent God de Allerhoogste, dan doe ik dat vanuit een hart van dankbaarheid. Vanuit een hart van besef van wie God is. En dat we het leven niet voor granted mogen nemen. Een paar dagen terug werd ik opgeschrikt. Toen ik 's morgens vroeg een van mijn buren zag kloppen op zijn huis. Op de ruiten. En ik dacht van, oh ja, het is oké. En om in de middaguren te moeten vernemen dat zijn vrouw was overleden. En men vond haar daar nadat de deur opengebroken werd en ze niet reageerde. Vond men haar daar. Gisteren werd ik wederom opgeschrikt vanwege het feit van het plotseling heen gaan van een gemeentelid. Een dierbaar gemeentelid. Weet u, lieve mensen, dagelijks worden we opgeschrikt als we kijken in de kranten. Dan zien we dat jonge levens weggerukt worden. We zien wederom een fenomeen van lijken die gevonden worden in huizen in staat van ontbinding. Of de lijken komen aandrijven of personen worden vermist. En we weten niet wat het lot van deze mensen is. Dit moet ons tot het besef brengen, lieve mensen. Dat zoals het woord zegt, we zijn als een adem. Een bloem dat plotseling prachtig staat in het volgende moment. Er niet meer is. Dit moet ons tot het besef brengen dat we ons bewust moeten zijn dat wij God, onze schepper, als de allerhoogste

hebben en tot ons wilt spreken. Laten we niet vergeten, lieve mensen, dat het kennen van de Heer het begin der wijsheid is en genadevol is. Laten we niet vergeten, lieve mensen, dat wanneer de grondslagen zijn vernield, wat kunnen we doen als rechtvaardigen? U bent toch een rechtvaardige? Laten we niet vergeten om dagelijks de motieven van onze harten te checken. Met welk motief doen we wat we doen, zeggen we wat we zeggen? Zijn we een deel van de hulp of zijn we een deel van het probleem? Lieve mensen, de tijd is kort. De tijd is kort. Maar Gods genade is eeuwig. Gods genade, lieve mensen, is zo hoog en zo groot de hemelen zijn boven de aarde. En hij zegt in zijn woord, hij doet onze zonden, zover het oosten van het westen is, de hemel en de aarde, doet hij onze zonden, onze ongerechtigheden. De zaken waarmee we met elkaar overhoop zitten, waardoor we niet met elkaar langs één deur kunnen gaan of elkaar verkeerd begrijpen, verkeerd bejegenen. Waar we elkander oordelen, veroordelen of met een kwaadwillige blik over de ander spreken. Die dingen doet hij weg. Maar hij wil dat wij tot het besef komen als mens dat hij God is. En dat hij over ons waakt. En dat hij naar ons luistert. Hij wil dat we hem op die eerste plaats zetten. Hij wil dat we hem erkennen als onze Heer en als onze God. Als het fundament bij u geschonden is, als het fundament bij u gebroken is, of als u misschien geen fundament heeft, waarvan u zegt, ik begin de ochtend met het erkennen van de Allerhoogste God. Ik begin de ochtend om hem eer en prijs te geven, opdat hij mijn paden recht kan maken, dan wil ik u bemoedigen deze ochtend. Pak de draad op. Als u naar mij luistert deze ochtend, zeg niet van ach, ze praat maar. Maar laten we al deze dingen die ik heb opgenoemd deze ochtend de revue laten passeren. En laten we onze dag beginnen met Christus Jezus. Hem die voor ons tot zonde gemaakt is, opdat wij zouden worden gerechtigheid God in hem. Opdat we met z'n allen kunnen zeggen, want u, o Heer, bent God de Allerhoogste. U bent zeer hoog verheven, boven alle wat lief. Zullen we onze hoofden buigen, lieve mensen? Vader, we willen u bedanken voor deze vroege ochtend. We willen u bedanken, Abba Vader, dat u ons, Heere mijn God, erbij bepaalt deze dag dat we u nodig hebben als mensheid, als persoon, als individu. Heere, dat we het zonder u niet kunnen maken. Heere, als we deze dag de straat op gaan of bezig zullen zijn met onze dagelijkse bezommeringen, mag het zijn, Heere, dat u woning maken in ons hart. En dat we het diepe besef mogen hebben dat u er bent. Dat u onze schepper bent en dat u ernaar verlangt om een relatie met ons te hebben. Vader, hier zijn wij deze ochtend.

0: als volk, als natie, als persoon. U kent ons allemaal. U weet precies wat er in ons hart omgaat en u weet precies wat onze gedachten zijn. U weet precies wat we deze dag zullen doen. Wat goed is en wat niet goed is. Maar daarom willen wij u bedanken dat uw Heilige Geest ons mag leiden, ons mag overtuigen. En dat ons geweten, Heer mijn God, niet afgestomd zal zijn, maar dat u door ons geweten tot ons wilt spreken. Spreken wanneer we een verkeerde beslissing zouden nemen of een verkeerde handeling zouden plegen, dat niet tot eer en God zullen strekken. Daarom, liefdevolle Vader, dank ik u dat ik zo deze ochtend de totale natie Suriname, ons volk, aan u mag opdragen. En in ieder die luistert, Heer, dat u bemoeienis heeft met zijn of haar leven. En dat we met z'n allen u toestaan om ons te leiden. We willen u bedanken voor uw zegen, voor uw bescherming, wetende dat u God bent. We eren en we prijzen u. En we danken u deze ochtend dat het uw genade is dat we wederom gezamenlijk voor uw aangezicht mochten komen. Dank u, Vader. Dank u wel, Heer. In Jezus' naam. Amen. Geliefden, ik wil u groeten. Ik ben pastor Ingrid Kortstam en ik zeg God bless you en tot de volgende week.
1: Then you go down to a little country in South America, on the tip of South America, right next to Curaçao, there's a little country called Suriname. And most of you see, that's why nobody said anything about that, because you've never heard of that place. You're like, Sur who? Suriname. And there they speak a language called Surinamese. I'm still getting a zero here. No, it's not registering. And when you go down to Suriname, you know, there's a

jij klaar voor de volgende stap in security? Bij InProser bieden we plaatsingsmogelijkheden voor security officers vanaf 25 jaar. Gemotiveerde starters die het vak willen leren. Professionals die verder carrière willen maken door middel van specialisatie of een leidinggevende functie. En middelmanagers die de visies helpen aansturen. Wat staat daar tegenover? Een professionele organisatie die diensten biedt aan het topsegment van bedrijven en organisaties op A1 toplocaties. Met een sterk team en een aantrekkelijke pensioenregeling. Hoogwaardige opleidingen en een salaris en voorwaarden waar je op vooruit gaat. Wij onderscheiden ons met ISO-certificeringen en de Blue Wave Platinum Badge. Stuur ons een privébericht op 74-5x2 voor meer informatie of kom persoonlijk langs aan de Virolastraat 4. InProster, Safety Through Innovation.

0: United Cement. Geproduceerd in Suriname. United Cement. The strength of the future. Verkrijgbaar in alle Koeldiepzing winkels.
1: De number one tune this week.
2: Het meest afgedraaid, gehoord en beluisterd. Number one on Limb, unbeatable. Number one.
3: Number one.

steeds op de eerste en derde zaterdagochtend van de maand op Lim Rechtop. Een programma met vragen, antwoorden en uiteenzettingen over uiteenlopende juridische vraagstukken, zoals de voor- en nadelen van trouwen in gemeenschap van goederen, het proces van erkenning, wat is een deurwaardersexploot, wat is de waarde van een testament, mag de politie uw rijbewijs in beslag nemen, heeft de vader het recht om de minderjarige kinderen te zien bij een scheiding met de moeder, dit alles en meer in Rechtop, zaterdagochtend, 10 uur op Lim FM 91.7 en limfmsu.com. Rechtop, op

0: samenzuinig. Water voor iedereen. Ook bedrijven kunnen een belangrijke bijdrage leveren aan het beschermen van onze drinkwatervoorraad. Controleer op lekkages, voorkom verspilling en kijk waar je waterverbruik kunt verminderen of water kunt recyclen. Samen zorgen we ervoor dat er water blijft voor iedereen. Samen zuinig. Water voor iedereen. Een boodschap van de SWM.
1: SWM. Lim FM, de andere radio.
2: The number one tune this week.
3: Het meest afgedraaid, gehoord en beluisterd. Number one on Lim, on Peterborough.
4: Number one.
5: Number one.

0: Rataan Optiek, Kankawastraat 9, telefoon 480-804. Bij ons bent u terecht voor brilmonturen, contactlenzen in alle vormen, lease- en zonnebrillen, gezondheidsmonturen enzovoorts enzovoorts. Rataan Optiek, snelle service, klantvriendelijkheid en kwaliteit op maat. Rataan Optiek, Kankawastraat 9, met 15 jaar professionele ervaring. Open van maandag tot vrijdag van 8 uur 's morgens tot 4:30 middags. Op de zaterdag van 8 uur 's morgens tot 1 uur 's middags. Rataan, de juiste kwaliteit voor het oog. Rataan, 480-804. By the way, de oogmetingen bij Rataan zijn gratis. Rataan.
1: Ben jij klaar voor de volgende stap in security? Bij InProZer bieden we plaatsingsmogelijkheden voor security officers vanaf 25 jaar. Gemotiveerde starters die het vak willen leren. Professionals die verder carrière willen maken door middel van specialisatie of een leidinggevende functie. En middelmanagers die de visies helpen aansturen. Wat staat daar tegenover? Een professionele organisatie die diensten biedt aan het topsegment van bedrijven en organisaties op A1 toplocaties. Met een sterk team en een aantrekkelijke pensioen. Hoogwaardige opleidingen en een salaris en voorwaarden waar je op vooruit gaat. Wij onderscheiden ons met ISO-certificeringen en de Blue Wave Platinum Badge. Stuur ons een privébericht op 74-5x2 voor meer informatie of kom persoonlijk langs aan de Virola Straat 4. InProZer, Safety Through Innovation.
2: Dag lieve mensen, mijn naam is Nisha Madaren en u luistert naar Lim FM.

Steeds op de eerste en derde zaterdagochtend van de maand op Lim, rechtop. Een programma met vragen, antwoorden en uiteenzettingen over uiteenlopende juridische vraagstukken. Zoals de voor- en nadelen van trouwen in gemeenschap van goederen, het proces van erkenning, wat is een deurwaardersexploot, wat is de waarde van een testament, mag de politie uw rijbewijs in beslag nemen, heeft de vader het recht om de minderjarige kinderen te zien bij een scheiding met de moeder, dit alles en meer in rechtop, zaterdagochtend 10 uur op Lim FM 91.7 en limfmsu.com. Rechtop.

0: Slim FM. Ja, omdat u het anders wil.
1: Je hebt een spiegel in je vaste nasie, bij je vast aan de vlucht. Ho!

0: United Cement. Geproduceerd in Suriname. United Cement. The strength of the future. Verkrijgbaar in alle Cool Dipsing winkels.
1: Bij restaurant Pauli, gevestigd aan de Kamerweijenstraat 23, bent u nog steeds terecht voor uw heerlijke maaltijden. Het menu van zaterdag 12 september snert met varkenspoot, pikante kip, pittige iwamalm en carbonade met friet. We zijn gevestigd in Oase aan de Kamerweijenstraat 23 en we zijn open van 12 tot 5 uur in de middag. Wilt u ons bereiken? Dat kan op 400-247. Takeout only. Restaurant Pauli bij Oase. Eet smakelijk!

0: Dag lieve mensen, mijn naam is Nisha Madaren en u luistert naar Lim FM.
1: Lim kan het team call. Small axe, you know. Talk we attack facts, pony tracks, you know. King Jack.

samensuinig. Water voor iedereen. Tijdens het afwassen hoeft de kraan niet voortdurend te blijven lopen. Gebruik een tijl en draai de kraan dicht wanneer je hem niet nodig hebt. Zo voorkom je onnodige verspilling. Samen zuinig. Water voor iedereen. Een boodschap van de SWM.

0: zap sa de dugo
1: Rota puna zite Tida waingo so Tamara waingo we
2: Steeds op de eerste en derde zaterdagochtend van de maand op Lim Rechtop Een programma met vragen, antwoorden en uiteenzettingen over uiteenlopende juridische vraagstukken. Zoals de voor- en nadelen van trouwen in gemeenschap van goederen, het proces van erkenning, wat is een deurwaardersexploot, wat is de waarde van een testament, mag de politie uw rijbewijs in beslag nemen, heeft de vader het recht om de minderjarige kinderen te zien bij een scheiding met de moeder, dit alles en meer in Rechtop, zaterdagochtend. 10 uur op Lim FM 91.7 en limfmsu.com. Rechtop.

0: one tune this week.
1: Het meest afgedraaid, gehoord en beluisterd. Number one on Lim on Peterborough. Number one.
2: Number one.

0: go. Samensuinig. Water voor iedereen. Tijdens het afwassen hoeft de kraan niet voortdurend te blijven lopen. Gebruik een tijl en draai de kraan dicht wanneer je hem niet nodig hebt. Zo voorkom je onnodige verspilling. Samenzuinig. Water voor iedereen. Een boodschap van de SWM.
1: United Cement, geproduceerd in Suriname. United Cement, the strength of the future. Verkrijgbaar in alle Kooldiepzing winkels.

Nieuw Draver, Ricardo's Eethuis, Café Barkjes, Paticola Gansroep en Botte Olijfveld, Rotterdam, Helen Kastelen. Voor info, bel 06.

0: jij klaar voor de volgende stap in security. Bij InProser bieden we plaatsingsmogelijkheden voor security officers vanaf 25 jaar. Gemotiveerde starters die het vak willen leren. Professionals die verder carrière willen maken door middel van specialisatie of een leidinggevende functie. En middelmanagers die de visies helpen aansturen. Wat staat daar tegenover? Een professionele organisatie die diensten biedt aan het topsegment van bedrijven en organisaties op A1 toplocaties. Met een sterk team en een aantrekkelijke pensioenregeling. Hoogwaardige opleidingen en een salaris en voorwaarden waar je op vooruit gaat. Wij onderscheiden ons met ISO-certificeringen en de Blue Wave Platinum Badge. Stuur ons een privébericht op 74-5x2 voor meer informatie of kom persoonlijk langs aan de Virola Straat 4. InProster, safety through innovation.
1: Nog plannen voor die grote aankoop deze vakantie? Goed nieuws! De DSB Special persoonlijke lening is verlengd. Profiteer tijdelijk van rentekorting op je persoonlijke lening. Leen tot 7 keer je bruto inkomen met een maximum van 500.000 SRD. Aanvragen? Uitsluitend via de PL-applicatie op www.dsb.sr. DSB. Mijn bank. Mijn manier van bankieren.
2: Bij restaurant Pauli, gevestigd aan de Kamerweijenestraat 23, bent u nog steeds terecht voor uw heerlijke maaltijden. Het menu van zaterdag 12 september snert met varkenspoot, pikante kip, pittige iwamalam en carbonade met friet. We zijn gevestigd in Oase aan de Kamerweijenestraat 23 en we zijn open van 12 tot 5 uur in de middag. Wilt u ons bereiken? Dat kan op 400-247. Takeout only. Restaurant Pauli bij Oase. Eet smakelijk.
3: Steeds op de eerste en derde zaterdagochtend van de maand op Lim. Rechtop. Een programma met vragen, antwoorden en uiteenzettingen over uiteenlopende juridische vraagstukken. Zoals de voor- en nadelen van trouwen in gemeenschap van goederen, het proces van erkenning, wat is een deurwaardersexploot, wat is de waarde van een testament, mag de politie uw rijbewijs in beslag nemen, heeft de vader het recht om de minderjarige kinderen te zien bij een scheiding met de moeder, dit alles en meer in Rechtop, zaterdagochtend, 10 uur op Lim FM 91.7 en limfmsu.com. Rechtop.

0: Goedemorgen, kijkers en luisteraars van Lim FM. Vanmorgen zijn we er weer met een nieuwe aflevering van het programma Rechtop. Het programma Rechtop is een maatschappelijk-juridisch programma waarbij wij vraagstukken aan de orde stellen om zodoende informatie tot u te brengen als samenleving, als luisteraar van Lim FM. Ik heet u nogmaals welkom als u naar de radio luistert of als u naar ons kijkt op Facebook. We zijn ook live op Facebook. En natuurlijk ook de mensen die via internet luisteren. Limfmsu.com. Vanmorgen hebben wij weer getracht om een deskundige in de studio te hebben en dat is gelukt. In de afleveringen die achter ons liggen hebben wij veelal gehoord van de jurist, van de advocaat, dat er ook een stap is naar de notaris. Wij hebben daarom gemeend om vanmorgen een notaris in de studio te hebben en dat is niemand anders dan mevrouw meester Anneke Shin-Alin. Meester Shin-Alin zal ons vandaag een beetje inleiden, een beetje vertellen, een beetje informeren. Een beetje zeg ik, maar ik denk dat we heel veel informatie zullen krijgen van meester Shin-Alin. Wanneer de notaris nou echt nodig is in ons, ik zal zeggen leven, in keuzes die we moeten maken, waar komt de notaris in? Meester Shin-Alin, ik wil u van harte welkom heten bij ons in de studio. We zijn heel erg blij dat u met ons bent en dat we van uw kennis, uw kunde, de informatie kunnen krijgen die wij nodig hebben. Welkom.
1: Nou, als eerst dank en natuurlijk ook welkom en prettig luisteren en kijken aan de luisteraars en kijkers van dit programma. En niet is het maar een genoegen om die informatie met u te delen van het wanneer en het waarom van een notaris.
0: Oké, dat is nou eigenlijk de bedoeling ook waarom we u hebben gevraagd, omdat wij veelal horen, ja dan komt de notaris in en dan komt de notaris in. Wat is eigenlijk het werk waarmee de notaris zich bezighoudt? Vanuit welke gebieden opereert de notaris?
1: Ja. Het begint dan al eerst met het feit van wat is een notaris. Nou, de notaris die is vooral als eerst een jurist. Mm-hmm. Dus iemand die rechten heeft gestudeerd. Het is een gespecialiseerde opleiding. Dat wil zeggen dat je in specifieke onderdelen van het recht wordt opgeleid. Omdat de wetgever heeft bepaald dat er voor een aantal zaken in het leven van de burgers een notaris noodzakelijk is. En dan zul je merken nadat de opleiding door de persoon is afgerond, het is een universitaire opleiding van 5 jaar ongeveer die je moet volgen. Vervolgens ben je notarieel jurist en dan ga je je stageperiode lopen. De stageperiode in Suriname is 4 jaar. Dat wil zeggen dat de kandidaat notaris, want dat ben je dan, die moet dan 4 jaar stage lopen bij een notaris en na die 4 jaren ben je benoembaar. Dat wil zeggen dat je benoemd kunt worden als notaris in Suriname. En op dit moment hebben we 43 notarissen. Zowel mannen als vrouwen. Dus het is een gemaleerde groep. Die moeten dan de taken die de wetgever heeft voorgeschreven dan gaan uitoefenen. En als we dan kijken naar de gebieden waarop een notaris bezig is, er zijn 3 rechtsgebieden die de notaris moet beheersen. Het eerste is het personen- en familierecht, ik zal het straks daar nader op ingaan. Ja. Het tweede is het onroerend goederenrecht, het registergoederenrecht. En het derde is het ondernemingsrecht. En het principe die geldt binnen het notariaat is all service. Dat wil zeggen dat iedere notaris alle 3 rechtsgebieden niet alleen moet beheersen, maar ook diensten daarin moet verlenen. Mm-hmm. Hoofdregel is dat je als notaris dus geen dienst mag weigeren. En ik zeg expliciete hoofdregel, omdat er soms situaties zijn waarbij je als notaris nee moet kunnen zeggen. Okay. Toch, als je duidelijk zou blijken van, hey, maar deze cliënt is eigenlijk bezig met witwassen. Of hij is bezig te frauderen. Of iemand komt met moesje naar de notaris. Kunt u een volmacht maken? Of moesje wil er huis op mijn naam staan, maar je ziet van, maar hoe lijkt het hier alsof iemand bezig is moesje te misbruiken? Dan mag je als notaris rustig zeggen, nee meneer of nee mevrouw, die zaak gaan we niet doen.
0: Oké.
1: Okay. Toch? Dus dat soort zaken. Mm-hmm. De notaris is er niet alleen om de akten te maken, maar de wetgever heeft gemeend om specifiek een groep personen aan te wijzen, omdat voorop staat die rechtszekerheid.
0: Ja.
1: Kan je burgers een stukje rechtszekerheid bieden als het gaat om bepaalde zaken in hun leven? Denk bijvoorbeeld, iemand zegt ik wil een stuk onroerend goed kopen. Het is de notaris die moet gaan toetsen. Is de verkoper wel eigenaar? Is hij bevoegd om te tekenen? Staat het huis op naam van de betreffende persoon? Zijn er geen problemen? Dat zijn zaken die de notaris moet onderzoeken voordat er überhaupt een akte wordt getekend bij de notaris. Maar ook als bijvoorbeeld iemand een testament komt maken. Hoe ben je benaderd als notaris? Toch komen regelmatig situaties tegen waarbij, ik zal maar zeggen, zoon belt.
0: Ja.
1: Of nicht belt. Ja, mijn moeder wil een testament maken. Dan moet je afvragen als notaris, wil moest je dat echt?
0: Ja.
1: Wordt ze niet gemanipuleerd? Toch, het wil niet zeggen dat kinderen dan slecht zijn. Mm-hmm. Want er zijn echt kinderen die echt hun ouders helpen met alles. Maar het is het eerste wat je leert als notaris. Spreek de persoon zelf. Toets of het echt de wil is. Het moment je merkt van, hey, hier is er een beetje sprake van druk. Dat betekent het op dat moment dat je moet weigeren om een dergelijke akte te tekenen.
0: Mm-hmm.
1: Toch, dus behalve van we tekenen akte omdat de wetgever het eist. Heeft de wetgever het specifiek gezet bij een bepaalde groep, omdat het de bedoeling is dat de notaris ook dat stukje rechtszekerheid gaat bieden. De inhoud van de akte moet kloppen, er moet getoetst worden of mensen daadwerkelijk willen tekenen,
0: mm-hmm.
1: Er moet getoetst worden of mensen begrijpen wat ze tekenen, want dat is belangrijker. Toch het niet dat iemand vandaag iets tekent en zegt, maar ja, notaris, ik heb niet begrepen dat het was.
0: Ja,
1: toch, dus ook dat is het stukje werk van de notaris. Dus vaak moeten we er soms om lachen als mensen

0: bedoelt u? Weet u, dadelijk denkt mevrouw dat ik vriend ben. Nee, omdat het hebben van voorkinderen is niet verkeerd.
1: Ja.
0: Maar die informatie is belangrijk om te weten, wat regel ik voor de cliënt?
1: Precies.
0: Toch? Als er geen voorkinderen zijn, is de inhoud van een testament soms anders dan wanneer er wel voorkinderen zijn. Dus je hebt die informatie nodig. Dus je zult merken dat notarissen ver vrij gaan in het stellen van vragen. Daartegenover staat ook dat we een zware geheimhoudingsplicht hebben.
1: Ja, inderdaad.
0: Dus het is ook een vertrouwensrelatie die je hebt met de notaris. Het is dus ook zo dat als bijvoorbeeld meneer komt om een testament te maken, of mevrouw komt, moet er een mevrouw zijn om een testament te maken, de notaris niet mag gaan bellen en zeggen van, mevrouw, uw man was vandaag hier hoor, heeft een testament gemaakt, heeft het veranderd, heeft het eruit gehaald. Dat mag niet.
1: Nee.
0: Ook al keer beide partijen.
1: Het mag niet.
0: Het mag niet. Toch? Dus je hebt een zware geheimhoudingsplicht. Dus we zeggen het ook altijd aan cliënten, als de vraag gesteld wordt, wees gewoon open en eerlijk in het beantwoorden van de vragen. Want dat, met die informatie moeten wij het juiste product voor je in elkaar gaan zetten. En het onthouden van informatie kan gewoon hele grote consequenties hebben.
1: Ja,
0: toch?
1: Ja.
0: Kom daar zo, ik zal zo dadelijk een voorbeeld geven aan de hand van de rechtsgebieden waarin we werken.
1: Mm-hmm.
0: Ik ga vertellen, anders zijn dus drie rechtsgebieden.
1: Ja.
0: Bij het personen- en familierecht, dat is wat ons als mensen treft. Toch? Sommige zaken, door mensen in de vorige uitzendingen, die zijn des advocaats.
1: Ja.
0: Toch? Er is een echtscheiding. Precies. Er moet een verzoek voor voogdij worden ingediend bij de rechter. Mm-hmm. Er moet voor alimentatie. Dat zijn geen zaken waarvoor je bij de notaris komt, toch? Maar waar je wel voor bij de notaris komt, is partijen zeggen we willen gaan trouwen. Dan is de vraag, willen ze in gemeenschap van goederen trouwen, willen ze huwelijkse voorwaarden? Dan moet je wel dat uitstapje naar de notaris, omdat de wetgever zegt, huwelijkse voorwaarden moet je bij een notariële akte maken. Mm. Waar je ook in het kader van personen- en familierecht bij de notaris komt, wanneer door omstandigheden dat huwelijk is geëindigd en partijen waren in gemeenschap van goederen, is er plotseling een boedel.
1: Ja.
0: Dus een man en vrouw. Maar wanneer het alleen gaat om de honden en de katten en de inboedel, hoef je niet naar de notaris. Toch, ik zeg mensen altijd, wat je zelf kan regelen, regel. Want mijn portemonnee wordt er blijven, niet die van u.
1: Mm-hmm.
0: Toch? Maar als er een huis is, dan moet er een akte van de notaris zijn. Nou, dat betekent dat je in het geval van de boedelscheiding
1: bij de notaris
0: terechtkomt. Dat is de huwelijkse voorwaarde, de boedelscheiding. In het kader van het personen- en familierecht, als het gaat om kinderen, voogdijvoorzieningen en dergelijke, die gaan via de rechter. Maar, en dat is iets wat veel Surinamers niet weten, veel ouders niet weten, dat je, als je minderjarige kinderen hebt, dat je bij het testament kunt vastleggen wie jij zou willen hebben als voogd, als je er als vader of moeder vandaag of morgen niet meer bent, en je kind is minderjarig en de wet niet alle regeling heeft.
1: Mm.
0: Ik zal een voorbeeld geven.
1: Ja.
0: Mama en papa zijn getrouwd. Dan zegt de wet simpel. Nou, u bent gehuwd. Mama en papa, u heeft beide het gezag over uw kinderen.
1: Ja.
0: Als papa er niet meer is, dan is het voor mama. Als mama er niet meer is, dan is het voor papa. Nou, dat is dan geregeld. Maar wat nu als mama en papa tegelijk wegvallen? Want ze zijn op vakantie gegaan en er is een ernstig ongeluk geweest en mama en papa zijn daar beide omgekomen. Dan heb je minderjarige kinderen over wie er geen gezag wordt uitgeoefend meer. Als je niets geregeld hebt, dan geeft de wet aan. Dan moet er een verzoek ingediend worden bij de rechter. Er komt bureau familierechtelijke zaken bij, etc. Dan wordt het op die manier afgehandeld.
1: Ja.
0: Mama en papa hadden bij de notaris een voogdijregeling kunnen treffen, waarin ze hadden aangegeven wat zij willen.
1: Hmm.
0: Of wie zij op een gegeven moment willen. Toch? Als degene die het gezag kreeg over het kind. In geval van overlijden. Dus dat is één zaak die ouders kunnen regelen.
1: Ja.
0: Nou, dan heb je de situatie. Papa en mama, we hebben het al aangegeven. Als één van de ouders wegvalt, is er een regeling.
1: Ja.
0: In de wet. Maar wat nu? Zoals we in Suriname heel veel alleenstaande moeders hebben.
1: Ja.
0: Dan betekent als één ouder wegvalt, dat er niet automatisch een andere ouder is die dat kan opvangen. En wat heel erg opvalt, is dat er heel weinig mensen hierover nadenken. Ook omdat we nog in de samenleving

0: We zijn vrij sociaal nog met elkaar. Toch, soms klagen we wel, er is geen sociale controle. En we worden steeds individueler in die samenleving.
1: Ja.
0: Maar het is toch nog een samenleving waarbij, je weet min of meer, weet je, als er wat gebeurt, oma let wel op.
1: Precies.
0: Er is altijd wel een lieve tante of een oom, weet je.
1: Ja.
0: En vanuit dat stukje sociaalheid vergeten we soms dat er juridische regels zijn.
1: Ja.
0: Toch? Laten we even de situatie. Mama is er plotseling weg te vallen. Minderjarig kind. En oma zegt van, maak je niet druk, kom bij mij. Ik let wel op je.
1: Ja.
0: Dat is prima, want dat wil zeggen, sociaal maatschappelijk is het kind opgevangen.
1: Mm-hmm.
0: Maar plotseling wordt kindje ziek en kindje moet een grote operatie ondergaan.
1: Mm.
0: Dan sta je te kijken, want oma heeft niet het wettelijk gezag. En kan dus niet tekenen.
1: Niet tekenen. Mm.
0: En dan is het van, oké, er is niet voorzien in het gezag. En dan moet men dan pas een verzoek gaan indienen bij de rechter.
1: Ja.
0: En voordat dat afgehandeld is, ben je weer een paar weken, maanden verder. En natuurlijk zal men het kind niet ziek laten blijven.
1: Ja.
0: Er zijn altijd natuurlijk noodmaatregelen, Bureau van Mirechten. Dus het wordt wel opgelost. Maar die wens die men zou hebben van, het moet oma zijn die het besluit neemt, of het moet tante zijn, doordat het niet juridisch op papier is vastgelegd, moet je via allerlei bochten omwegen, wat dus niet de bedoeling was van partijen.
1: Ja, ja. En dan is het niet meer zo, hoe noem je vanzelfsprekend dat oma
0: het is niet meer zo vanzelfsprekend dat oma dat wordt, want dan kan iedereen van
1: uitwijzen.
0: De familie kan komen en zeggen, ja, maar die oma en die andere oma zeg maar, ik wil ook,
1: ja.
0: En die ene vindt, ik wil ook,
1: ja,
0: dus dan krijg je dat stukje ook weer.
1: Ja.
0: Dus het is een stukje omslachtiger, om zaken te regelen, dus het is niet onmogelijk, laat maar dat voorop stellen.
1: Mm-hmm.
0: Dus het is niet zo dat iedereen nu in paniek moet raken van mijn god, maar
1: nee.
0: Het is wel iets om over na te denken, wat kan ik regelen, zodat er ook een stukje minder stress is.
1: Precies. Precies.
0: Van wat moet gedaan worden, wat is niet gedaan, et cetera. Dus het is gewoon goed dat mensen weten dat dat soort mogelijkheden bestaan.
1: Mm-hmm.
0: En daarover nadenken als alleenstaande ouders.
1: Maar ik denk dat het ook een stukje planning is, toch? Het gaat dan makkelijker. Want als bijvoorbeeld plotseling, net als wat u zegt, dat voorbeeld dat u aanhaalt. Mm-hmm. Een minderjarig kind moet medisch behandeld worden. En dan zaken geregeld moeten worden. Dan ga je in één keer ook wat financiën moeten ophoesten.
0: Klopt. Het financiële plaatje, want je moet in één keer...
1: En je was er niet op voorbereid, want je ging ervan uit van dit is het nou.
0: Het zit wel goed.
1: Ja.
0: En dan zie je dan plotseling de stress, de irritaties.
1: Ja, ja, ja.
0: Weet je, dus het zijn allemaal zaken waarvan ik zeg van, we moeten als samenleving, toch, wat beter onze mensen, hun rechten, toch gewoon hun basisrecht als burgers bijbrengen.
1: Mm-hmm.
0: Dan is, het is een taak van ons allen, het is een taak van de overheid,
1: mm-hmm.
0: toch, die is altijd primair. Als burger,
1: mm-hmm.
0: maar ook beroepsgroepen, maatschappelijke groeperingen, kerken.
1: Ja,
0: weet je, hou regelmatig bijeenkomsten of informatiesessies voor je mensen, zodat de burgers gewoon weten van, hey, dit zijn minimale rechten en verplichtingen die ik heb. Het zijn zaken die je kunt regelen, het zijn zaken die je kunt voorkomen.
1: Ja.
0: Maar als je altijd grote zaken waarvoor je echt wel die advocaat nodig hebt,
1: mm-hmm.
0: of waarvoor je echt wel plotseling die notaris en plotseling geld, dat is er altijd.
1: Ja.
0: Maar als je een aantal kleine zaken die je als burgers, als je over informatie beschikt, zelf kunt vastleggen en daarin kunt voorzien. En daar kunnen we met z'n allen als maatschappij, maatschappelijke organisaties een bijdrage leveren, zoals dit soort programma's, om die informatie naar burgers te brengen van, hey, be aware, dit zijn je mogelijkheden, dit zijn je rechten, dit zijn je verplichtingen.
1: Ja.
0: Dat is wat betreft het persoon- en familierecht. Je zult zien, de notaris doet de huwelijkse voorwaarden, de boedelscheiding bij echtscheiding. De notaris kan testamenten maken met voogdijregelingen. De notaris kan ook andersoortige testamenten maken.
1: Ja.
0: Toch? Dat is een situatie. Als man en vrouw getrouwd zijn, nou, dan ben je automatisch erfgenaam van elkaar.
1: Hmm.
0: Ook al ben je buiten gemeenschap van goederen getrouwd. Want mensen denken vaak, als ik huwelijkse voorwaarden heb, wat van mij is van mij, wat van jou is van jou.
1: Ja.
0: De code uitsluiting. Dan denken ze vaak, oké, wanneer ik dood ga, krijgt die vrouw niks. Dat is dus niet waar. Die vrouw kreeg niets uit het huwelijk. Maar wie is een van je eerste erfgenamen?
1: Die vrouw.
0: De gehuwde vrouw. Dus als je ook dat niet wil, moet je ook nog een testament maken naast die huwelijkse voorwaarden.
1: Okay.
0: Dat werkt niet automatisch. Maar dat zijn ook zaken waarvoor mensen moeten nadenken. Wat wil ik dat er gebeurt met mijn vermogen bij overlijden? Wil ik dat het volgens de wet gaat? Wil ik een andere regeling hebben? Wil ik een uitsluitingsclausule maken, dus dat het niet valt in de gemeenschap van goederen waarin een kind is gehuwd? Wil ik bijvoorbeeld een speciaal sieraad aan een specifiek nichtje of kind nalaten?
1: Ja, ja.
0: Als mensen geen kinderen hebben, Gaat het nog meer spelen van, als je er niet meer bent, moet alles naar je hele familie gaan? Of moet ik alleen naar die ene zus, of naar dat ene nichtje? Of stel dat je helemaal geen familie meer hebt. Die situaties heb je ook, toch? Misschien ben je, we noemen het de laatste der Mohikanen. Je bent nog de enige, je moeder is er niet meer, je vader is er niet meer. Je bent echt de laatste, nog.
1: Niemand.
0: Ja, wat moet er gebeuren? Moet het naar de staat?
1: Ah, ja.
0: Is er een bepaald goed doel aan wie het wil nalaten? Dat zijn dingen die je in een testament moet regelen.
1: Ja, ja.
0: Dat is ook daarvoor kom je bij de notaris. Als het een boedel is door erfrecht, want de persoon is overleden, er zijn 4 erfgenamen, dan zie je voor de boedelscheiding, de verklaring van erfrecht doe je bij de notaris, dat is het document, in geval van overlijden. Banken vragen erom.
1: Mm-hmm.
0: Het document waaruit blijkt wie de erfgenamen zijn en dus wie recht heeft op die boedel, op die nalatenschap. Nou, mensen zullen merken, als iemand komt te overlijden, dan ga je soms naar de bank. Toch, misschien heeft de overlieden nog geld op de bank, ja. Er moeten begrafeniskosten, er moeten zaken gedaan worden. Eerste wat de bank je gaat vragen, mevrouw, waar is uw verklaring van erfrecht?
1: Dat is bij de notaris.
0: Nou, die moet bij de notaris worden opgemaakt. En dan ga je plotseling horen, oké, maar heeft u een stamboom nodig? Dat haalt u bij CBB. Als de stamboom er is, gaat de notaris het erfgenameonderzoek verder doen. Dus een briefje ook nog naar de PG. PG, is er wel of geen testament van meneer of mevrouw? En dan komt die verklaring van erfrecht. Gaat de notaris de erfgename ook vragen, wilt u de boedel aanvaarden? Want misschien zegt u, ik wil niks met die boedel te maken hebben. Mm. Dat kan. Kan ook zeggen, dat is, ik wil wel aanvaarden, maar ik wil niet onbeperkt aansprakelijk zijn voor schulden.
1: Ja.
0: Dus dat zijn allemaal zaken die je met de notaris overlegt. En dan komt dat document die ze noemen de verklaring van erfrecht. En dan gaat de notaris constateren, meneer of mevrouw is overleden, was gehuwd of niet gehuwd, had wel of geen kinderen, er was wel of geen testament, dit staat in het testament. Met als conclusie, dit zijn de erfgenamen. Toch, of dit is de executeur, dus deze persoon is bevoegd om de zaken te regelen of naar de bank te gaan of is eigenaar daarvan.
1: En hoe lang duurt zo'n proces? Want ik neem aan als iemand is overleden en je zou eigenlijk dat geld dat nog op de bank zit van de persoon willen gebruiken om de begrafeniskosten te dekken, dan zou het wel een snel proces moeten zijn.
0: Nee, het proces is helaas niet zo snel.
1: Okay.
0: Het begint er al mee dat iedere nalatenschap is anders. Laat maar dat vooropstellen. Ja, ja. Soms heb je personen die alleen te maken hebben gehad met Suriname. Mm-hmm. Hier geboren, getogen, getrouwd, kinderen, overleden hier.
1: Ja.
0: Soms hebben we situaties waarbij mensen plotseling ook nog in het buitenland gewoond hebben. Dus heb je inlichtingenstaat vandaar nodig. Je hebt bewijs uit het buitenland dat er geen tijd is. Het varieert van geval tot geval. Als we het seks zouden houden op een Surinaamse situatie, dus alles Suriname, begint het er al mee dat wanneer het verzoek gedaan moet worden bij de PG om de bevestiging of er wel of geen testament, dat je niet eerder dan 6 weken na het overlijden bericht van de PG krijgt. Maar dat heeft een specifieke reden. In de wet is opgenomen dat als notarissen testamenten maken, elke eind van de maand moet iedere notaris een opgave doen aan de PG of er wel of geen testamenten bij de notaris zijn gemaakt. En zo ja, wie?
1: Oh, ja.
0: En dan wordt dat geregistreerd, noemen ze het testamentregister, wordt gehouden in Suriname bij het kantoor van de procureur-generaal. Dus iedere notaris moet elke maand melden. Dus braaf, eind van de maand zie je, iedere notaris maakt zijn lijstje, zijn briefje, wordt geüpload in het systeem en dan wordt ook hardcopy gestuurd naar de PG. Maar er is een termijn waarbinnen notarissen dat moeten doen. En met die termijn rekening houdende, kun je dus nooit eerder dan 6 weken na het overlijden.
1: Antwoord van de PG.
0: Juist.
1: Krijgen.
0: Want de PG zegt van ja, stel iemand is gisteren overleden. Mm-hmm. De notaris heeft tot
1: eind van de maand.
0: Tweede week van oktober tijd om in te dienen. Dus de PG gaat je niet eerder, want misschien zegt de PG, hier is geen testament. Maar die notaris zijn brief is nog niet binnen.
1: Ja. Ja.
0: Toch, en is het plaatsen, de persoon heeft geen testament, dan blijkt dat hij er wel één had.
1: Ja.
0: Dat gezegd hebbende, daar tegenover staat ook, dat als je begrafeniskosten moet betalen, het is misschien belangrijk dat burgers dat echt wel weten, als je begrafeniskosten moet betalen, de persoon had geen verzekering, maar er is wel geld op de bankrekening, dat de belanghebbende, degene die de begrafenissen regelen, de familie, wel een verzoek kan indienen bij de PG, die dan toestemming geeft
1: om die middelen,
0: dat die kosten door de bank worden vrijgegeven om te betalen. Dus het is niet zo van, ja, de PG zegt pas over 6 weken, dus dan moet je rustig zitten wachten over 6 weken en zien hoe je aan dat geld komt. Nee, burgers mogen het verzoek doen bij de PG en het wordt gehonoreerd. Dat weten wij uit de praktijk. Dus we adviseren mensen altijd van, kijk, als het echt dringend is, er is geen verzekering, er zijn geen erfrekening, jullie hebben niet de eigen middelen, maar je weet dat die erflater geld op de rekening had, stuur je verzoek. Ga langs bij het OM, richt je verzoek tot de PG en dan honoreren ze het en dan worden de kosten betaald.
1: Oké.
0: Okay. Dus die ruimte die is er
1: die
0: wel.
1: Ja, is er wel.
0: Dus het is goed dat als burgers dat weten, dat die mogelijkheid bestaat.
1: Oké. Okay. En dus dit is in het geval wanneer de erfgename eigenlijk het onderzoek moeten doen als er een testament is. Laten we zeggen de persoon die is komen te overlijden, heeft zijn of haar erfgename wel op de hoogte gesteld. Dit is mijn
0: dan
1: testament.
0: Nog. Dan de notaris is ook, dus, dat is ook een andere goeie. Ook al weet je dat er een testament is,
1: het proces
0: de PG
1: is.
0: Die moet die bevestiging geven dat dat het laatste testament is.
1: Ah.
0: Maar ik maak de laatste ongeval mee. Mm-hmm. De mensen die komen naar de notaris van, kijk, er is een testament.
1: Ja.
0: En dus ik op een gegeven moment van, nee, pas wanneer ik de bevestiging heb, want u heeft nu een exemplaar. Maar wie zegt me niet dat de persoon een dag voor het overleden ander heeft gemaakt, die u niet heeft.
1: Kan ook, ja.
0: Toch, dus vandaar dat we altijd het bericht moeten afwachten dat er wel of geen testament is gemaakt. In Suriname, laat me dat ook voorop stellen.
1: Mm-hmm.
0: Toch, je zult ook altijd zien dat de notaris in de verklaring van erfrecht voor zover hij heeft kunnen achterhalen. Maar het kan zijn dat iemand ergens in Timbuktania heeft gewoond, een testament daar heeft gewoond en die ga je echt niet kunnen achterhalen. Want misschien was het een onderhands testament of een testament op video die hier niet bekend is in Suriname. Dus het onderzoek is voor zover jij, en dat geeft de wet gelukkig wel, aan derden die daarop zijn afgegaan, de bescherming.
1: Ja,
0: dus je doet zo als notaris zo zorgvuldig mogelijk je onderzoek. Als je weet van er zijn registers, schrijf je die registers aan. Of het zo net al aan, soms hoef je te beperken tot Suriname, maar soms moet ook het testamentregister van Nederland aanschrijven.
1: Ja.
0: Toch? Die zijn sneller. Iemand is vandaag overleden, morgen kan je de testamentenbericht in Nederland, ja. Maar hun processen zijn ook sneller op elkaar afgestemd met overlijden, et cetera. Bij ons duurt het ook gewoon wat langer.
1: Mm-hmm.
0: Het is niet even niet anders. Maar voor echt heel noodzakelijke dingen, zul je altijd merken dat de PG kan inkomen, de rechter kan inkomen. Toch in noodsituaties, in spoedsituaties.
1: Ja.
0: Dus het is niet dat mensen helemaal zonder... dat mensen helemaal aan hun lot overgeleverd zijn.
1: Okay.
0: Dus dat zijn de processen waar de notaris dan bij komt. De verklaring van erfrecht. Het aanvaarden door de erfgenamen. De boedelscheiding.
1: Mm-hmm.
0: Toch, dus dat is min of meer een beetje het personen- en familierecht.
1: Ja,
0: waar
1: is...
0: de notaris taken en diensten heeft. In het kader van echtscheiding zie je dat mensen soms komen voor het echtscheidingsconvenant. Soms doen ze het via de advocaat. Soms doen ze het via de notaris. Maar dat ze de afspraken beginnen vast te leggen. En dat is gewoon voor wat betreft het personen- en familierecht waar je als notaris bij bent betrokken. Dat is één rechtsgebied.
1: Zo.
0: Toch?
1: Oké.
0: Okay. En dan heb je het rechtsgebied van het vastgoed.
1: Ja.
0: Registergoederenrecht noemen we dat. Dat is alles wat te maken heeft met huizen, grond, percelen. Toch, onze wetgever heeft geëist dat als je een woning op naam wil hebben, dat dat via de notaris moet.
1: Ja.
0: Dus dat wil zeggen dat iedereen die een huis koopt, die op naam gesteld moet worden, de akte van levering, ik maak expliciet het onderscheid tussen de koopovereenkomst en de akte van levering. De koopovereenkomst is wanneer we de afspraak maken.
1: Mm-hmm.
0: Ik verkoop aan jou mijn huis voor 10.000 euro.
1: Ja.
0: En jij zegt akkoord, dan hebben we een koopovereenkomst. Moet wel schriftelijk tegenwoordig hoor.
1: Mm-hmm.
0: Dat is vanaf 1 mei 2025 verplicht. Koopovereenkomsten van onroerend goed moeten schriftelijk. Nou, dan wordt afspraak gemaakt, maar ben je daarmee al eigenaar? Nee, stap 2. We gaan vervolgens naar de notaris en dan gaat de notaris een akte van levering maken waarin jij zegt op basis van die koopovereenkomst die we gisteren hebben gesloten, of soms is het zelfs 3 dagen bedenktermijn, maar op basis van de overeenkomst die we hebben gesloten, draag ik die woning aan je over en jij aanvaardt van mij die woning. En die akte wordt ingeschreven bij GLIS en dan pas ben je eigenaar.
1: Oh.
0: Dus de koopovereenkomst legt alleen de afspraken vast dat jij recht hebt op die woning. En ik heb recht op de koopsom.
1: Ja.
0: En de akte bij de notaris, die legt recht vast dat ik ook daadwerkelijk
1: de eigenaar
0: die woning aan je geeft en dat jij mij daadwerkelijk betaalt en het wordt afgerond door de inschrijving bij Glis. Je bent pas eigenaar wanneer het in de registers bij Glis is ingeschreven. En dan krijg je ook een uittreksel. Dan ga je vanaf dat moment zien. Heden staat bij Glis als eigenaar. Dan zie je de naam van de nieuwe eigenaar. De dag waarop de akte is getekend. Tijdstip waarop de akte is getekend. Dus dat moet via de notaris.
1: Mm.
0: De hypotheekakte moet via de notaris.
1: Mm-hmm.
0: Toch, sommige mensen nemen een woning met een lening van de bank. Daar niets verkeerds mee. Maar de bank die gaat natuurlijk niet zeggen van nou, u heeft prachtige bruine ogen, neem het geld hier. Die wil zekerheid. Dus wat zegt de bank? Mevrouw, ik vind het prima, maar op uw perceel ga ik dan een hypotheek vestigen, zodat als u niet betaalt, ik uw huis naar de veiling kan, op de veiling kan gooien, om mijn geld terug te krijgen. Toch? Ook de veiling gaat via de notaris. Mensen hebben soms dat ze vruchtgebruik willen vestigen. Toch, misschien staat het perceel op naam van papa en mama. Ze hebben zoiets van, weet je, ik wil het huis alvast op naam zetten van de kinderen, maar ik wil wel vruchtgebruik houden.
1: Ja.
0: Dat moet allemaal via de notaris.
1: Mm.
0: Dus als het gaat om registergoederen, dan zie je dat de notaris daar altijd bij betrokken is. Of het nu gaat om de aankoop, vestigen van erfpacht, vestigen van vruchtgebruik, overdracht van woning, schenking van onroerend goed. Dat gaat allemaal verplicht via de notaris. De koopovereenkomst hoeft niet verplicht via de notaris, maar soms vragen mensen wel de assistentie van de notaris.
1: Ja.
0: Omdat de notaris dan direct alles voor ze uitzoekt.
1: Ja, ja.
0: Dat is het registergoederen rechtsgebied. En dan krijg je het gebied van het ondernemingsrecht.
1: Mm-hmm.
0: Toch, als je eenmanszaak wil hebben, nou, dan heb je de notaris niet nodig. Althans, je mag advies gaan vragen, maar je hebt geen notaris nodig om te beginnen.
1: Ja.
0: Je gaat gewoon naar de Kamer van Koophandel, je schrijft je in. Dat is een eenmanszaak. Het moment je zegt van nee, maar ik wil een NV hebben, dan is het hoofdregel dat je naar de notaris gaat. Men heeft het nu ook mogelijk gemaakt dat het via KKF kan.
1: Mm-hmm.
0: Moet wel even snel erbij zeggen, de modellen zijn, de nieuwe modellen van het nieuwe BW zijn nog niet af.
1: Okay.
0: Daar is het ministerie nog mee bezig. Maar tot vorig jaar, ja, 2025, had KKF al modellen waarbij je kon zeggen, ik ga niet naar de notaris, ik ga via KKF. De nieuwe modellen moeten nog komen, maar het ministerie is daar nu druk mee bezig. Dus zodra dat afgerond is, dan kan je ook weer via KKF je oprichting doen. Maar dat is iets waarvoor je naar de notaris kunt gaan. Toch de oprichting van een stichting. Een statutenwijziging, als de akte veranderd moet worden, de aanpassingen, dat moet je via de notaris doen. Ook al heb je opgericht via KKF. En dan zijn er een aantal nieuwe dingen in het nieuwe BW. Zoals bijvoorbeeld de fusie. Twee bedrijven die samen smelten.
1: Mm-hmm.
0: Of juist een bedrijf die opgesplitst wordt. Dat zijn allemaal zaken waar de notaris dan bij komt kijken. In het geval van ondernemingsrecht.
1: Yeah.
0: Toch? En soms zul je merken dat zaken dan in elkaar lopen. Want dan komt plotseling meneer X te overlijden. Maar meneer X had een bedrijf.
1: Ja.
0: Dan gaat het niet alleen maar van wie zijn ze erfgenamen, erfrecht. Je moet ook gaan kijken wat zijn de gevolgen voor het bedrijf. Moet er een aandelenoverdracht daar plaatsvinden? Moet er een verkoop van het bedrijf daar plaatsvinden? Dus zit je op dat moment met meerdere rechtsgebieden die op dat moment bij elkaar komen. Toch omdat je als mens raakt alles je. Je bent mens met een bedrijf, met een huis.
1: Ja.
0: Dus als je komt te overlijden, dat betekent dat al die rechtsgebieden plotseling bij elkaar komen.
1: Dus dat zou ik eigenlijk ook vragen. Dat, bent u wel eens in een situatie terechtgekomen waarbij u niet, er is geen sprake van één rechtsgebied, maar dus een combinatie
0: dagelijks.
1: Van alles. Dagelijks.
0: Het is het dagelijks. Vandaar dat ik een grap maak, want dan is die knop.
1: Welke
0: knop.
1: Oh, ja.
0: Maar kijk, soms is het vooruitkijken.
1: Ja.
0: Als mensen bijvoorbeeld, ik gaf in het voorgesprek een voorbeeld. Mm-hmm. Iemand die zegt, we zijn jong getrouwd.
1: Ja.
0: 18, 19 jaar of 20 jaar. We zijn getrouwd. En over 10 jaar daarna komt die meneer plotseling van, ik ga met een bedrijf beginnen.
1: Mm-hmm.
0: Ik ga plotseling een bedrijfsidee, ik ga beginnen. Toen je trouwde was het geen bedrijf.
1: Ja.
0: Dus je hebt nooit nagedacht over bedrijfsrisico's die van invloed kunnen zijn op het gezin.
1: Ja,
0: op het huwelijksvermogen. Als je 5 tot 10 jaar later daar met een bedrijf begint, komt er plotseling een risico bij,
1: mm-hmm.
0: die van invloed kan zijn op het gezin. Toch? Als je trouwt in gemeenschap van goederen, betekent het dat een bedrijfsschuld, als het gaat om een eenmanszaak, zakelijk zet je het wel apart, maar privé is het één geheel. Dus als het niet goed gaat met het bedrijf en er zijn bedrijfsschuldeisers, leggen ze wel gewoon beslag.
1: Op alles?
0: Op het huis. Op de rekening van mevrouw, die geen ondernemer is, omdat het in die gemeenschap valt.
1: Ja.
0: En dan kan het plotseling zijn dat meneer en mevrouw zeggen van, weet je, laten we alsnog huwelijkse voorwaarden gaan maken tijdens het huwelijk. Dat kan.
1: Om dat deel.
0: Juist. En dat, ja. Je kunt het net zo mooi maken. Dan, het meest extreme voorbeeld. Mm-hmm. Ik duid het altijd aan wat van mij is van mij, wat van jou is van jou. Want zo komen cliënten echt ook. U weet toch, notaris? Dat ene ding moet u regelen. Dan wat van mij is van mij en wat van haar is van haar. Dan weet je als notaris ook eens een koude uitsluiting.
1: Ja. Ja.
0: Dat is het uiterste. Maar je kunt hem ook beperken en zeggen van, weet je, dit gedeelte is wel gemeenschap, maar dat gedeelte is uitgesloten. En daar krijg je dan wel weer een aandeel. Dus huwelijkse voorwaarden is niet altijd een kwestie van jij krijgt niks en ik krijg alles.
1: Okay.
0: Je kunt allerlei variaties maken,
1: ja,
0: waardoor het fair is tegenover beide partijen. Toch, misschien heeft mevrouw niet het bedrijf, maar ze helpt wel mee aan het opbouwen van het bedrijf.
1: Ja.
0: En dan kan het best zijn dat je zegt van, weet je, het bedrijf valt buiten de gemeenschap, maar als we uit elkaar gaan of als hij komt te overleden, dan worden de waarden van het bedrijf toch gedeeld.
1: Ja.
0: Nou, dan staat het niet op je naam, maar je krijgt op de helft van de waarde.
1: Mm-hmm.
0: Dan is het toch wel weer eerlijk.
1: Eerlijk.
0: Dus je kunt allerlei variaties bedenken. En dan kan het plots dat mensen zeggen van, weet je, we zijn ooit al getrouwd in gemeenschap, we willen alsnog die huwelijkse voorwaarden maken.
1: Mm.
0: Toch? Soms is het dat mensen voorafgaand aan het huwelijk. Toch? Dus soms word je met de rechtsgebieden geconfronteerd, omdat het zich al voordoet. Soms is het een kwestie van vooruitzien.
1: Mm-hmm.
0: Iemand die bij je komt en zegt van, nou, we zijn voornemens om te gaan trouwen. Dit is wat we hebben aan bezittingen. Dit is wat we hebben aan bedrijven. We hebben voorkinderen, we hebben die situatie, we hebben dat situatie, dit en dit gaat spelen. Dat betekent dat de notaris een aantal zaken met de mensen gaat bespreken. Wat wil ieder van jullie hebben?
1: Mm-hmm.
0: Hoe zien jullie bepaalde zaken voor de toekomst? En dan moet je op dat moment vooruitdenken. Maar meneer, u heeft een bedrijf. Het is een eenmanszaak. Is het misschien niet mogelijk, meneer, dat u, omdat u toch in de gemeenschap van goederen wilt trouwen, dat u dat bedrijf op een NV zet?
1: Mm-hmm. Ja.
0: Omdat een schuld van een NV niet automatisch een schuld van meneer is.
1: Ja, ja.
0: Toch? Dus dat wil zeggen dat je op dat moment ben je met huwelijkse voorwaarden bezig, persoon- en familierecht.
1: Maar ook.
0: Maar tegelijkertijd moet je denken aan die meneer zijn bedrijf en het oprichten van een NV en hoe ze eigenlijk die schulden kunnen beperken voor die gemeenschap.
1: Ja, voor het gezin.
0: Voor het gezin.
1: Ja, ja.
0: Toch? Dus op die manier ben je soms...
1: Met alle gebieden
0: bezig. Soms is het in het kader
1: bezig.
0: Van een erfenis. Soms is het de ondernemer die zegt van, je luister nou. Als ik er vandaag of morgen niet meer ben, een van mijn kinderen die gaat het bedrijf overnemen.
1: Mm.
0: Dan moet je gaan zitten nadenken van, oké, gaat u dat kind nu al in het bedrijf zitten? Of wil u dat pas doen bij overlijden?
1: Ja.
0: Toch wil u doen bij overlijden? Dan moeten we een zodanig ondernemerstestament gaan maken met opvolging. Wie gaat het bedrijf overnemen? Maar soms betekent dat je ook nu al die statuten gaat moeten aanpassen. Dus dan zit je op verschillende gebieden tegelijk. En het is jouw taak dan als notaris, omdat samen met de cliënten, jij bent de juridische expert, maar de cliënt die geeft de informatie.
1: Mm-hmm.
0: Vandaar dat ik zeg, de informatie zo eerlijk mogelijk, zo transparant mogelijk, omdat je dan kunt voorzien in datgene wat cliënten willen.
1: Willen. Ja, ja. Oké. Okay. Het is meer dan een volle dagtaak. Als ik zo hoor naar de bezigheden van een notaris en waarvoor men allemaal kan stappen.
0: Je bent eigenlijk 24/7
1: bezig.
0: Natuurlijk hebben we ook kantooruren en kantoortijden. Dus dat wil niet zeggen dat, wat ik zeg 24/7, dat cliënten kunnen zeggen elke avond houden. De notaris om 7:00 avonds. De notaris houdt kantoor en heeft kantoortijden.
1: Ja.
0: Maar je bent low-key toch 24/7
1: bezig.
0: In functie. Omdat je wel eens, ik ben wel eens geconfronteerd met een situatie, dat je op zaterdag gebeld wordt, kunt u naar het ziekenhuis komen, want iemand moet een testament maken.
1: Oh.
0: En dan kun je niet zeggen, oh nee hoor mevrouw, ik heb een weekend. Maandag spreek ik u weer, wanneer is het spreekuur en is het kantoor open. Nee, dan sta je de cliënt te worden en dan ga je echt naar het ziekenhuis om een testament
1: te maken.
0: Maar
1: dus dat kan ook. Dus een testament hoeft niet altijd op kantoor bij een notaris.
0: Oh, alle akten. Kijk, hoofdregel is dat de akten op kantoor van de notaris worden getekend.
1: Mm-hmm.
0: Ook omdat men de objectiviteit en de onafhankelijkheid wil waarborgen.
1: Mm-hmm,
0: je moet voorkomen dat mensen zeggen, ja, maar zie je, je bent thuis bij die persoon, gaan als een kennis van je. En dus zoveel als mogelijk. Maar de ruimte bestaat om buiten het kantoor te tekenen. En dan zijn dit de situaties. Iemand is bijvoorbeeld het legerig. Maar de persoon is nog helemaal bij, maar kan zijn huis niet verlaten. Dan gaat de notaris naar de persoon toe. Als er een volmacht getekend moet worden, of misschien moet er een testament getekend worden, of moet er een akte getekend worden, dan kan het zijn dat de notaris naar de persoon thuis gaat of naar het ziekenhuis om al daar de akte te tekenen. Dat mag. Dat moet zelf.
1: Ja, ja. Als ik zo naar u luister, los van het juridische, dat de notaris eigenlijk juridisch onderricht is en al het, heeft de notaris ook wel personenkennis nodig? Ja. Vooral in gesprekken, observatie.
0: Je zult merken, daarom is het een, het is soms best wel een vrij, vrij zwaar beroep. In die zin dat je moet emotioneel ook sterk zijn.
1: Ja.
0: Omdat je krijgt met allerlei persoonlijke situaties te maken. Je krijgt soms hele onsmakelijke situaties, onprettige situaties. Je hebt de geheimhoudingsplicht, dus het is ook your ears only en dan mag je maar kijken hoe je het verwerkt. Soms zijn het zielige situaties, emotioneel. Yeah. Je kunt niet mee gaan huilen, alhoewel je soms echt moet slikken.
1: Yeah.
0: Toch? Je hebt bijvoorbeeld boedelsituaties waarbij de erfgenamen elkaar echt niet kunnen uitstaan.
1: Zo.
0: En dan ben jij die spil in het midden.
1: Hoe gaat de notaris
0: En dan krijg jij alles over je heen, om je heen.
1: Ja.
0: Soms zijn de mensen, het zal altijd proberen te zeggen, van, weet je, ook als jullie geen vrienden van elkaar, probeer toch te communiceren. En al communiceer je via de notaris. Zeg niet, ik teken principieel niet, want ik praat niet met mijn broer. Ik zeg, wat wil u? Want misschien heeft u een oplossing die ook uw broer akkoord is. En al wil u het hem niet zeggen,
1: zeg het
0: aan ons. En dan gaan wij zorgen dat die akte bij elkaar komt. Toch?
1: Ja.
0: Soms gaat het op een normale manier, soms wordt je ook uitgescholden.
1: Zo.
0: Soms is het ook dat mensen je verwijten dat je hun geld hebt opgegeten, waarvan je denkt van, maar denkt u dat ik uw geld heb opgegeten, want zij hoort uit mijn beroep.
1: Ah.
0: Maar Of iemand die bijvoorbeeld belt en zegt, ja, dat daar is die speelt onder. Ik moet je met die andere familie. Je denkt van, maar. Want ze hebben me gebeld en ze hebben gezegd, u heeft dat gezegd. En dan denk je van, maar, heb ik dat überhaupt gezegd?
1: Ja,
0: weet je, dus. Ja. Maar je moet ermee leren dealen. Soms hoor je ook echt geconfronteerd met situaties van een kind die zegt, ik wil de nalatenschap verwerpen, want mijn vader heeft me misbruikt.
1: Ja.
0: Ja, deel daarmee. Of ik praat niet met hem of haar, want dat en dat heeft gebeurd. Maar het is wel een boedel waarin beide partijen misschien zitten. Ja, je moet maar gewoon met beide dealen.
1: Ja, ja, ja.
0: Je kan niet op een gegeven moment zeggen van, nou, ik heb een aversie tegen die man. Je gaat scheiden want van die vrouw. Die vrouw mishandeld, heeft dat kind misbruikt. Dus meneer, ik praat niet met u.
1: U gaat niet te praten.
0: Je kan je persoonlijke gevoelens zwaar, op dat moment niet tegen die man gaan zeggen. Ja, maar heeft die vrouw geslacht, heeft dit gedaan, heeft zus gedaan. Dus eigenlijk heeft die vrouw gelijk om u te laten. En nee, je moet gewoon objectief daar zitten. Van, weet je. En dan hoor je het verhaal van de ene partij aan. Die, weet je, de andere partij. Wat je soms ziet is dat ze allebei de sympathie proberen te wekken. Dus iedereen begint te vertellen het negatieve van de andere.
1: Ja,
0: en jij moet daar tussen schipperen omdat je onafhankelijk en objectief
1: moet blijven. Best wel zwaar, hè, soms.
0: Dus, soms is het best wel zwaar.
1: Ja.
0: En als je dan thuis komt, zeg ik soms eerlijk, ik wil even geen mensen horen, ik wil even geen problemen horen. Ik heb genoeg de hele dag doorgehoord, weet je.
1: Dus eigenlijk, de notaris heeft best wel tijd nodig voor zichzelf. Na een zware dag, maar ook na een zware periode. Hebben de notaris ook something like reces?
0: Wij hebben geen reces. Wij nemen gewoon vakantie wanneer het ons uitkomt. Toch ieder notaris is anders. Sommigen hebben gezinnen. Anderen hebben kleine kinderen, hebben grote kinderen. Dus sommigen verwaren hun vakanties. Wanneer het vakantie is, schooltijd is, dan gaan ze met hun kinderen op vakantie.
1: Ja.
0: Maar je hebt geen specifieke, we hebben niet wat we noemen reces.
1: Okay.
0: Weet je, en het is ook niet dat je kunt zeggen van ik had vandaag een zware boedel en morgen is er licht. Je hebt het niet voor het kiezen. Soms zijn er cliënten die vrijwillig bij je komen, soms komen de cliënten via de notaris, wordt er een boedelnotaris aangewezen. Je hebt het niet voor het kiezen. Om te zeggen, en nu heb ik eventjes
1: mijn tijd nodig.
0: Nou, dat kan je dus wel zeggen. Dan neem je gewoon je tijd en dan heb je een waarnemer die voor je waarneemt. Maar je kunt niet zeggen, vandaag heb ik een makkelijke zaak en morgen een moeilijke zaak. Elke dag is anders.
1: Ja.
0: Dus natuurlijk kan je kunt je agenda regelen. Je kunt op een gegeven moment zeggen van oké, voorlopig doen we even bepaalde zaken niet. Weet je, omdat je moet natuurlijk als je op een gegeven moment 30 zaken hebt die je via de rechter krijgt, moet je wel afronden. En als je dan ook steeds meer bijkijkt, moet je wel even zeggen mensen, u bent pas in december aan de beurt. Ja. Want we hebben nu eventjes een hele batch die we moeten afronden.
1: Ja.
0: Maar dus die ruimte die heb je wel, maar het is niet dat je het voor het kiezen hebt om te zeggen oké, vandaag heb ik een makkelijke zaak.
1: Ja.
0: En morgen weer een moeilijke. Of vandaag
1: even niet moeilijk,
0: nee.
1: Hoor.
0: Het, is, het beroep is net zoals het mensenleven is.
1: Ja.
0: Toch? Het is de ene
1: sommige
0: dag
1: dingen op, kan je plannen.
0: Sommige dingen kan
1: dingen
0: je plannen.
1: Niet.
0: Sommige weet je. Ja, dat ja. Je plotseling zit en je hebt testamenten gemaakt. En plotseling word je gebeld van ja, die persoon is overleden.
1: Mm-hmm.
0: Weet je, dan is het van oké.
1: Ja.
0: Je was betrokken geweest bij het opmaken van het testament. En nu word je betrokken bij het opmaken van de verklaring van erfrecht. Heb je toch wel even het gevoel van samen, cliënt is weg.
1: Ja.
0: Weet je?
1: Ja.
0: Dus dat soort dingen. Het is,
1: ja, maar dus dit alles verklaart eigenlijk ook lange wachttijden. No? Of
0: ja,
1: die drukke
0: laatste
1: dagen
0: tijd,
1: bij de
0: ja, de laatste tijd zullen cliënten wel gemerkt hebben dat, het, dat er vrij lange wachttijden zijn in het notariaat.
1: Mm-hmm.
0: Maar het heeft ook gewoon te maken met de hoeveelheid van werk die er is.
1: Mm-hmm.
0: Toch mensen vinden steeds vaker hun weg ook naar de rechter in het geval van boedelscheidingen.
1: Okay.
0: Dus je krijgt ook steeds vaker vonnissen vanuit de rechter. Weet je, dat je aangewezen bent als boedelnotaris. Maar ook in het kader van de hele oil en gas ontwikkelingen.
1: Oh, ja.
0: Toch steeds meer buitenlanders die hier een bedrijf willen opzetten. Die weet je, dus los van het personen- en familierechtelijke, merk je in het bedrijfsleven dat er op dit moment een lot is booming.
1: Ja,
0: de ontwikkeling van oil en gas. Kijk, wij zitten natuurlijk als notariaat niet in de olie.
1: Mm-mm.
0: Ik zeg altijd, niet iedereen rolt in die olie. Toch? Je hebt bedrijven die echt specifiek echt in de olie gaan zitten. Je werkt bij staatsolie. Of je werkt misschien voor een toeleveranciersbedrijf. Dat zijn de bedrijven die rechtstreeks daily ermee dealen.
1: Mm-hmm.
0: Maar dienstverleners, die zitten eigenlijk in die sectoren waarbij het ondersteunend is. Toch, die persoon die in de oil en gas en die NV nodig heeft, die komt bij de notaris.
1: Okay.
0: Die persoon die daar zit, heeft een legalisatie nodig, die moet bij de notaris.
1: Ja.
0: Toch, de persoon die bijvoorbeeld misschien een restaurant heeft. Weet je, dus wij zitten echt in die sectoren die secundair ondersteunend zijn naar. Maar al die ontwikkelingen betekenen dus wel dat je ook richting je kantoor
1: dingen moet regelen.
0: Daar zaken moet gaan regelen.
1: Hmm.
0: Is dat we soms onderschatten. Van hoe goed is bijvoorbeeld het notariaat voorbereid op oil en gas?
1: Ja.
0: Dat geldt voor die hele samenleving. We praten over local content. Dat geldt voor die hele samenleving. Toch? We hebben nu gekeken naar de technici.
1: Ja.
0: We hebben gekeken, we zien Nathan is bezig. Technici zijn bezig.
1: Ja, ja.
0: Toerisme is bezig.
1: Zo, ja.
0: Opleidingen zijn bezig. Hmm. Maar ook de beroepsgroepen zijn bezig. Dat geldt voor de advocatuur. Hoe goed ben je voorbereid om dat soort cliënten bij te staan? Of de staat bij te staan als er milieukwesties gaan spelen?
1: Precies.
0: Hetzelfde geldt ook voor het notariaat. Toch? Ja, alle akten moeten in het Nederlands. Dus dat is op zich geen probleem. Maar als je cliënt te woord staat, ga je voor elke keer een tolk. Spreek je afdoende Engels.
1: Ja.
0: Toch? Dus het zijn allemaal zaken waar je, als er economische ontwikkelingen zijn, zul je dat ook merken in de beroepsgroep van het notariaat. En je zult je ook daarop moeten inspelen.
1: Ja, ja. Oké. Okay. Voordat we verder gaan, wil ik ook aan onze luisteraars of aan onze kijkers doorgeven dat als er vragen zijn, toch, dat ze die kunnen opsturen. Ze kunnen het doen in de comment section van de Facebook Live of naar het nummer 8809882. Stuurt u uw vraag op. Meester Chinalin is hier bij ons. En we zullen zoveel als mogelijk die informatie voor u brengen als u die vraag heeft opgestuurd. Maar dat was een hele bunch aan bezigheden van de notaris. U had het over mensen die bijvoorbeeld getrouwd zijn.
0: Mm-hmm.
1: En na 10 jaren komt de persoon tot de ontdekking van hey, ik heb een bedrijfsidee, ik wil een bedrijf opzetten, maar laten we dit gaan regelen bij de notaris. En in het tegenovergesteld geval, het bedrijf is er al, mm-hmm. De mensen waren nog niet gehuwd, maar ze zijn voornemens om te trouwen.
0: Ja.
1: De beste periode om dingen te regelen, is het voor het huwelijk? Of we zeggen altijd, de beste periode is voordat je in het huwelijk staat.
0: Ja, dat klopt.
1: Maar soms zijn de mensen dan al getrouwd. Hebben ze nog de mogelijkheid om nog zaken te regelen?
0: Ja, onze wet heeft het altijd mogelijk gemaakt. Dus dat is niet iets van het nieuwe BW. Dat als je eenmaal getrouwd bent en er is een gemeenschap van goederen, dat je staande het huwelijk, dus tijdens het huwelijk,
1: mm-hmm.
0: huwelijkse voorwaarden mag maken. Of als je al huwelijkse voorwaarden had, dat je ze tijdens het huwelijk mag veranderen.
1: Hmm.
0: Wat het nieuwe BW met zich heeft meegebracht, is dat het makkelijker is.
1: Okay.
0: Voor het nieuwe BW moest je dan eerst toestemming hebben van de rechter.
1: Hmm.
0: Vanaf het nieuwe BW heb je geen toestemming meer nodig van de rechter. Je gaat gewoon naar de notaris. Dat wil zeggen beide partijen, wanneer we praten over huwelijkse voorwaarden, we praten over overeenkomst. Dus man en vrouw moeten samen naar de notaris, ze moeten samen eens zijn. Dus het is niet dat één partij eenzijdig zegt, ik wil. De andere partij moet zeggen, ik ga akkoord, het is een overeenkomst.
1: Okay.
0: Die bij de notaris wordt getekend, of door de notaris wordt opgemaakt en getekend. Maar dat kan. En je hoeft nu niet meer dus via de rechter te gaan. Je kunt gewoon naar de notaris, gewoon een gesprek en dan wordt het een en ander op papier voor partijen gezet. Weet je, stel dat partijen zeggen van we gaan van een gemeenschap van goederen gaan we naar huwelijkse voorwaarden. Dat geldt dat voor de toekomst. Maar wat gaan we doen met het huis die al in de gemeenschap? Moet het op naam van de man? Moet het op naam van de vrouw? Gaan we het zo laten? Want dat mag ook. Mm-hmm. Dat je zegt van nou het huis die laten we gewoon toch in die gemeenschap en de rest. Je kunt allerlei variaties bedenken. En dan ga je echt heel goed na met partijen wat ze willen, waarom ze dat willen, hoe ze dat willen, op welke manier ze zaken kunnen vastleggen.
1: Mm-hmm.
0: Dus het is wel een stuk makkelijker geworden.
1: Ja, ja.
0: En de gang naar de rechter niet meer nodig.
1: Oké. U zei daarnet ook dat eigenlijk het kantoor bij de notaris steeds drukker en drukker wordt.
0: Mm-hmm.
1: Gelet op, we hadden het toen over lange wachttijden mm-hmm. vanwege die drukte. Kunnen we die drukte ook wel verklaren door te zeggen dat de mensen steeds bewuster worden?
0: Ook dat.
1: Van de rechten die ze hebben.
0: Ook dat.
1: En
0: ook dat speelt een rol, dat mensen zich steeds bewuster worden van rechten.
1: Mm-hmm.
0: Ja.
1: Dat ook. Oké.
0: Er zijn meer werkzaamheden, maar ook dat mensen zich steeds bewuster worden van rechten. Wat natuurlijk bijvoorbeeld ook een rol heeft gespeeld, is bijvoorbeeld de kwesties van de boedels, legitieme portie die is vervallen, kwesties met betrekking tot erfenissen en plantages, waardoor mensen plotseling zoiets hebben van, hier laten we naar de notaris om informatie te vragen, want we moeten dingen eindelijk gaan vastleggen,
1: okay.
0: We moeten dingen gaan regelen. Mm. En dan merk je dat dat ook met zich meebrengt. Dus het is op verschillende fronten, waardoor op dit moment die drukte echt ontstaat.
1: Oké, en u heeft over die boedelkwesties toch?
0: Mm-hmm.
1: Ook bij, als we praten over dat van grond, mm-hmm. dan hebben we verschillende varianten.
0: Mm-hmm.
1: We hebben eigendom, mm-hmm. grondhuur. Hebben we nog erfpacht zoveel?
0: Ja, erfpacht is er nog.
1: Mm-hmm.
0: De laatste erfpachten die door de staat zijn uitgegeven, die vervallen ergens in 2053. Dus er zijn nog gronden die destijds...
1: 2053?
0: Ja,
1: oh, dat is nog
0: voor 75 jaar.
1: Ja.
0: Dus het is tot 2053 vervallen dan de laatste erfpachten die op grond van de agrarische wet zijn uitgegeven.
1: Oh,
0: maar er zijn nog behoorlijk wat.
1: Oké. En is de werkwijze hetzelfde als we praten over eigendom en grondhuur?
0: Deels wel, deels niet. Deels wel in die zin dat als je een eigendomspercieel hebt, laten we even uitgaan van 2 erfgenamen, maakt makkelijk.
1: Mm-hmm.
0: Dan ga je bepalen, of gaan erfgenamen bepalen, wat willen we ermee. Toch? Misschien zeggen ze het moet op naam van 1. Maak je akte van verdeling en dan krijg je de ander zijn aandeling geld.
1: Ja.
0: Soms is het dat het perceel wordt opgesplitst in 2 en dan krijgt iedereen een stuk grond. Dat kan ook.
1: Mm-hmm.
0: En hetzelfde geldt ook bij grondhuur. Hetzelfde geldt bij erfpacht. Dus in dat opzicht is er geen verschil.
1: Ja.
0: Het grote verschil dat er wel is, is dat voor grondhuur er een bepaling is opgenomen in de wet die aangeeft dat als er een onverdeeldheid ontstaat, en een onverdeeldheid kan ontstaan omdat iemand is komen te overlijden en er zijn meer dan 2 mensen. Het kan zijn omdat iemand is gaan scheiden, dan heb je plotseling 2 mensen die aanspraak maken. Dan zegt de wet als het gaat om grondhuur dat binnen 18 maanden na het ontstaan van zo'n onverdeeldheid, in geval van een boedelder overleden, dus 18 maanden na overlijden, dat recht van rechtswege vervalt. Tenzij er sprake is van overmacht. Overigens moet je denken aan situaties na het overlijden. Alle erfgenamen zitten met ruzie en er is een rechter. Ja, voordat die rechtszaak is afgehandeld, zijn die 18 maanden voorbij. En dan zegt de wetgever, dat vervalt het niet. Met alle andere gevallen is het 18 maanden na overlijden, vervalt het recht van rechtswege. Dat wil zeggen, het is van niemand meer, het is een land die dan, het is weer domeingrond.
1: Ja, ja.
0: Bij erfpacht hebben we die regeling niet. Maar bij grondhuur wel. Bij eigendom hebben we die regeling ook niet. Wat je wel hebt op een gegeven moment bij grondhuur, ook al is het vervallen, de overheid, maar ook de rechtspraak, voor erfpachten zijn sommige dingen in de wet geregeld, bij grondhuur niet, zal altijd aan de familie weer de gelegenheid geven dat zij het als eerste kunnen aanvragen. Dus niet dat ik als wildvreemde kom van, hey, ik zie een mooi perceel daar met woning. Door overlijden is het vervallen, dus ik ga het aanvragen. Nee, de overheid behoort de familie de gelegenheid te geven om het zelf weer aan te vragen. Zij het dat erfpacht niet op naam van meerdere mensen kan. Omdat anders direct weer die 18 maanden regeling gaat lopen. Dus dan moeten dan de erfgenamen onderling weten van, oké, het is vervallen. Als we het gaan aanvragen, moeten we onderling al hebben afgesproken wie van ons het gaat aanvragen.
1: Okay.
0: Dat kan. Dan dienen ze het verzoek in bij GBB. En dan gaat GBB kijken, oké, het was van papa. Papa is er niet meer, jullie waren te laat. Dus het is van ons geworden, van de overheid. Maar jullie vragen het weer aan. Pietje vraagt het aan. En de overige kinderen hebben getekend dat ze geen bezwaar hebben dat Pietje het alleen aanvraagt.
1: Oké.
0: En dan is het geen probleem en dan wordt het op die manier afgehandeld. Maar partijen moeten daar wel alert op zijn.
1: Anders verliezen ze het zo.
0: Je verliest het en om dan weer een aanvraag, om dan weer alle erfgenamen op één lijn te krijgen. Ja. Dus als het enigszins kan, hou rekening met de 18 maanden termijn als het gaat om grondhuur. Erfpacht kent geen 18 maanden termijn, eigendom ook niet.
1: Maar in het kader van nadenken en het regelen van zaken, zo... Dat ook voor het overlijden geregeld kan worden.
0: Iemand zou bij testament alvast kunnen vastleggen van, als papa zegt, ik bepaal dat in geval van overlijden, toch zelf, de ouders zijn niet in de gemeenschap van goederen, of er is alleen een vader, of er is alleen een moeder, en die zet in zijn testament, ik heb een grondhuurperceel en ik bepaal dat het naar kind A gaat, of ik benoem kind A tot enig erfgenaam, en de overige kinderen krijgen hun aandeel in de vorm van geld.
1: Ja.
0: Nou, dus heb jij bepaald dat het naar één persoon gaat. Bij de uitvoering testament komt het bij die ene persoon.
1: Oké.
0: En doordat die legitieme portie is vervallen, kan het niet meer ongedaan gedaan worden. Die legitieme portie van voor 1 mei die bestond, dan konden die andere kinderen komen, ja, maar ik ben het niet eens, ik vind dat ik ook een stuk erin, waardoor waarmoeder had gedacht, ik regel het, dat het niet geregeld was met het vervallen van die legitieme portie. Dus dat stukje probleem, kan moeder het echt aan één kind, en het wil niet zeggen dat moeder hoeft te zeggen van het gaat naar één kind, de rest kreeg niets.
1: Niks.
0: Moeder kan zeggen het gaat naar die ene en die andere kreeg hun aandeel in geld uitbetaald, waardoor iedereen toch iets kreeg uit die boedel.
1: Ja.
0: Maar het kan geregeld worden.
1: Oké. Ik zie een vraag. Ouders hebben 6 kinderen. Eén van de zonen brengt vader en moeder naar de notaris, zonder dat de anderen het weten. Er wordt een kwitantie opgemaakt van aankoop van perceel, zonder de kwitantie te legaliseren bij de notaris. En heeft het perceel ook niet op naam van hem ingeschreven bij Glis. Het perceel is nog op naam van de ouders. En de zoon zet die hele familie op straat en zwaait met de kwitantie. Hoe verder?
0: Het eerste wat gesteld moet worden, als iemand zegt, ik ga met mijn ouders naar de notaris en de rest van de kinderen zijn niet op de hoogte, regel is, je hoeft ook niet op de hoogte te zijn. Papa en mama leven, ze mogen doen wat ze willen.
1: Ja.
0: Mama en papa hoef je niet te zeggen dat ze naar de notaris gaan en met wie ze gaan. Toch, dat is alvast hoofdregel. Of dat wil zeggen dat het hier kosher is toegegaan, dat is punt 2. Maar als wat die notaris moet toetsen van, hey, ik zie mama en papa komen met die zoon, willen papa en mama wel verkopen? Dat heeft niets te maken met die andere kinderen, dat is gewoon voor papa en mama, willen ze wel verkopen?
1: Ja.
0: Is dit hun intentie? Ja. Worden ze niet erdoor benadeeld? Dat is die toets die de notaris moet doen. Als vervolgens de zoon zegt, ik heb een kwitantie hoeft niet gelegaliseerd te worden. Want een koopovereenkomst gaf ik zo net al aan, hoeft niet via de notaris. Zoon kan ook met papa en mama gezin gegaan naar een terrasje ergens in Paramaribo. En ze hebben een koopovereenkomst, wat natuurlijk onder het nieuwe bureau speelt. Als zoon zegt, heeft het gekocht, waar is die koopovereenkomst? Want die moet schriftelijk.
1: Oh ja.
0: Ze hebben die koopovereenkomst. Is het eentje van voor 1 mei en heeft die kwitantie, dan is er een begin van een bewijs dat er een betaling heeft plaatsgevonden. En dan ga je verder moeten kijken van, hey, zijn ze echt naar een notaris? Is er een koopovereenkomst gemaakt bij die notaris?
1: Ja.
0: Zolang die levering niet heeft plaatsgevonden, zijn papa en mama nog eigenaar. Maar als die zoon een koopovereenkomst kan aantonen, zijn ze weliswaar eigenaar, maar met een verplichting tot levering van het huis aan die zoon. Toch? En dan gaat de vraag komen, maar heeft hij mama en papa betaald? Is die kwitantie echt de kwitantie? En dat worden dan kwesties die je bewijsrechtelijk
1: moet
0: aanvechten van hey, het is een fake kwitantie.
1: Ja.
0: Het is zo, zogenaamd, is het verkocht zogenaamd mensen. Maar in principe, want belangrijk is natuurlijk hier ook, de zoon zwaait met de kwitantie, maar leven papa en mama nog?
1: Ja.
0: Want als de woning nog op naam staat van papa en mama, mag zoon met alle kwitanties zwaaien of zwaaien met hem mee. Hij is geen eigenaar, dat zijn nog steeds papa en mama.
1: Het is niet ingeschreven bij gelis.
0: Het is niet ingeschreven, dat was het zit nog in die koopfase.
1: En kan hij de familie op straat zetten dan?
0: Wat? Voor bevoegdheden hebben papa en mama hem gegeven. Hebben ze hem een onherroepelijke volmacht gegeven? Het gebeurt vaak bij die grondweerpercelen dan.
1: Okay.
0: Ik verkoop het voor je, ik geef je volmacht, ik bemoei niet meer.
1: Ja.
0: En dan zwaai ik wel met die volmacht dat ik je op straat zit op basis van die volmacht. Maar het is meer dan die kwitantie. Die kwitantie is onvoldoende.
1: Oké. Okay. Dus in principe hebben we meer informatie nodig.
0: Je zou meer informatie nodig moeten hebben van lieve papa en mama nog.
1: Concreet,
0: en het zoon nu dan zegt het is van mij.
1: Ja.
0: Als zoon zegt hij heeft een koopovereenkomst, kan hij dat overleggen.
1: Mm-hmm.
0: Want het staat daar weliswaar nog op naam van mama en papa. Maar als hij een koopovereenkomst heeft, kan hij dat afdwingen dat het op zijn naam komt. Heeft hij onherroepelijke vorm. Je hebt zo iets meer informatie nodig om te weten hoe je in dit geval zou kunnen optreden.
1: Oké. En er is een andere persoon die vraagt, wat zijn de stappen? Welke stappen moeten ondernomen worden voor het kopen van een perceel in Suriname?
0: De stappen die ondernomen moeten worden. Heeft de persoon al een perceel op het oog? Want als je al iets op het oog hebt,
1: dan pas.
0: En er staat bijvoorbeeld advertentie te koop, nou dan weet je in ieder geval dat het te koop is. En dan moet je je wenden tot degene die het aanbiedt. Soms is dat de makelaarskantoor die dat namens iemand te koop aanbiedt.
1: Mm-hmm.
0: Soms heeft de persoon zelf een te koopbordje geplaatst. En dan beginnen de onderhandelingen. Wat van natuurlijk altijd van belang is, vanaf 1 mei 2025 onder het nieuwe BW moeten burgers er heel sterk op letten. Er is een behoorlijke bescherming voor wat betreft het kooprecht.
1: Oké.
0: Als een particulier die geen bedrijf is, dus zoals wij hier in privé zitten, als ik een huis koop van iemand, het maakt niet uit of het een bedrijf is die verkoopt of het een andere particulier is die verkoopt, maar als ik als koper een particulier ben, ik wil gewoon een huis kopen om erin te wonen, dan gaan we kijken, koop ik een blote kavel, moet het schriftelijk. Koop ik een kavel met een huis erop, moet het niet alleen schriftelijk. Ik heb 3 dagen de tijd na het wanneer de koopovereenkomst is getekend, moet ik een exemplaar ontvangen. En vanaf het moment dat ik een exemplaar heb ontvangen, heb ik 3 dagen de tijd om me te bedenken. Dus ik kan binnen 3 dagen gewoon zeggen van, de groeten, ik wil die koopovereenkomst niet meer. Zonder straf, zonder sanctie, zonder boete. Is een recht die ik heb. Dus verkopers moeten daarop ook letten. Zorg voor die getekende koopovereenkomst. Zorg dat je exemplaar geeft aan die koper. En teken aan wanneer het is gegeven bewijs van ontvangst. Want dan gaan 3 dagen lopen. Als je denkt je hebt getekend, maar je die persoon, je hebt geen bewijs van ontvangst, dan kan die persoon je na 6 maanden nog zeggen ik ontbind.
1: Ja, ja.
0: Want van heeft die persoon een exemplaar, want er gaan 3 dagen lopen vanaf het moment dat de persoon de overeenkomst ter hand heeft gesteld.
1: Ja.
0: Dan mag de koper zeggen ik ontbind, zonder sanctie. Koop ik een perceel, mag ik altijd de voorschot afspreken. Toch? Bij ieder onroerend goed. Maar koop ik een woning als particulier, als burger, en die verkoper zou zeggen, ja maar mevrouw, ik wil dat u een voorschot betaalt, dat mag. De wet zegt maximaal 10% en het moet gestort worden bij de notaris. Het is dwingend recht. Het is dus geen, ik wil het ergens anders of ik moet het. Mocht die koper toch vinden, ik betaal het aan die verkoper, moet die verkoper altijd in zijn achterhoofd houden. Die koper mag elk moment bij je komen en zijn geld terugvragen. En je kan het niet weigeren. Het geld is onverschuldigd betaald. Dat zijn de nieuwe regels van alle koopovereenkomsten die getekend worden na 1 mei 2025.
1: Okay.
0: Dus kopers moeten weten dat ze wettelijk dat stukje bescherming hebben. We zijn vaak geconfronteerd in de samenleving, dat als mensen dan een onroerend goed kopen, dat ze dan voorschot beginnen te storten bij die en die, en dat plotseling gaat die koop niet door, terwijl het niet de schuld is van de koper, en dan is het van, ja, u bent uw geld kwijt, want die koop gaat niet door. Betaal niet zomaar aan mensen geld. Zoek ook eerst uit, die persoon die zegt dat hij met me deelt.
1: Is het daadwerkelijk?
0: Is het daadwerkelijk die eigenaar?
1: Ja.
0: Ja, ik heb een volmacht van, waar is uw volmacht? Laat die dingen als burger goed uitzoeken. Wat koopt u? Van wie koopt u?
1: Mm-hmm.
0: Soms heb je dat iemand zegt van ja, ik verkoop een perceel. Wanneer de dag daar komt, wanneer de dingen geregeld moeten worden, dan blijkt van je moet naar KKF, want er is een bestuurswisseling. Perceel staat niet op je naam.
1: Mm.
0: Toch, maar men zegt het soms niet van tevoren.
1: Nee.
0: Toch, sommige mensen zijn wel zo eerlijk van kijk, u neemt de stichting over. Sommigen zeggen dat niet. En de dag van teken is het van ja, maar u neemt de stichting over. Maar dat was niet de bedoeling. Ik wil het perceel op mijn eigen naam hebben.
1: Ja.
0: Dus het is van belang als mensen zeggen ze willen een onroen gaan kopen. We kennen allemaal dat Surinaamse zegt de Nobai Puspus Nasaka.
1: Ja, ja.
0: Toch? In dit geval, ga kijken. Welk perceel is het? Waar ligt dat perceel? Loopt het onder water?
1: Mm-hmm.
0: Toch zijn er geen problemen. Iemand verkoopt een huis voor je. Ga tenminste checken. Niet dat je hebt gekocht en achteraf bleek dat het eigenlijk bewoond wordt door houtluizen.
1: Ja, precies.
0: Maar je hebt te veel betaald.
1: Ja.
0: Dus ga alvast checken. Is datgene wat aan mij verkocht is, dat wat aan mij beloofd is, klopt dat? Twee, zijn degenen die het te koop aanbieden bevoegd?
1: Om te verkopen.
0: Toch? Want kijk, ik kan alles verkopen. Ik kan het paleis voor je verkopen. Maar zijn ze bevoegd? Want op de dag van tekenen moet ik niet dan erachter komen van, maar het kan niet.
1: Mm-hmm.
0: En ook het moment van betaling. Mensen moeten zich laten informeren door professionals.
1: Mm-hmm.
0: Zijn professionele makelaar, het zijn notaris. Hoe ga ik om met de betaling van de koopsom? Het gebeurt te vaak in Suriname.
1: Ja.
0: Toch, dat is iets wat ik zal het blijven zeggen. Toch, totdat mijn adem stopt. Wees voor ze. Er gebeuren te vaak zaken met vastgoed in Suriname. Waar burgers benadeeld worden.
1: Waarde.
0: Mensen die helpen. Want ze helpen GBB. Ze helpen. Ik ga u helpen voor dit. Nee. Helpen is EHBO. Wanneer we in noodsituaties zijn.
1: Ja.
0: Ja. Als u hulp nodig heeft, daarvoor zijn er professionals. Laat je goed informeren, zodat je niet, als je eenmaal betaald hebt, op een situatie komt,
1: mm-hmm.
0: dat er niet geleverd. Kijk, er kunnen altijd omstandigheden zijn, toch? We hebben ze wel eens gehad. Koop is gesloten, alles. En kort voor het tekenen gaat iemand dood.
1: Ah.
0: Ja. Het is er een setback, maar dat kun je repareren.
1: Ja,
0: toch dat we gaan kijken, oké, van kijk, de persoon die al had getekend is er niet meer, dus we moeten even. Of het plotseling ben ik hier, er is een ex, dan ga je praten. Feit is, jij als koper heb je geld nog niet betaald.
1: Mm-hmm.
0: Dus als plotseling die ex weigert te tekenen, dan is het gewoon koop van de baan. Koper, je hebt je geld terug.
1: Ja.
0: Als je het geld al hebt uitbetaald aan die verkoper, en die heeft al een cruise gemaakt, wil niet zeggen dat je geld niet terug mag. Van een kale kikker kan je geen veren plukken.
1: Precies.
0: Dus om je geld dan terug, moet je dan een rechtszaak gaan maken. Dus eerste, kijk wat je koopt. Ga na, is de persoon bevoegd? Is er een perceelkaart met perceel ID aanwezig? Want dat duurt soms al gewoon 3-4 maanden voordat dat gemaakt is.
1: Ja, ja.
0: Toch, het zijn allemaal zaken. Het is de verkoper die moet zorgen voor perceelkaart met perceel ID. Het zijn de basisdingen die onderzocht moeten worden. En maak gewoon goede afspraken over de betaling.
1: Ja, maar ook als er een schuld is op het perceel, toch?
0: Dat soort zaken.
1: Een hypotheek of
0: juist.
1: Zo.
0: En vaak is het dat men bij de notaris komt wanneer men de koopovereenkomst soms al getekend heeft en soms al betaald heeft.
1: Ja, dat is laat eigenlijk.
0: Het is te laat. Soms voor hypotheken, als je niet betaald hebt, hoeft het geen probleem te zijn. Want regelmatig verkopen mensen iets waarop er een hypotheek van beslag is.
1: Dat kan.
0: Neem maar weer koopovereenkomst. Mm-hmm. Maar omdat die betaling via de notaris, dan worden de afspraken gemaakt.
1: Oh, ja.
0: Toch? Van oké, dan gaat een deel van die koopsom, die gaat dan naar de schuldeiser. Die verleent royement, dat hypotheek wordt er vanaf gehaald.
1: Mm-hmm.
0: En dan krijg je als koper je perceel vrij van hypotheek en beslag.
1: Okay.
0: Maar als je dat geld al hebt betaald aan die verkoper, wie zegt dat hij zijn schuldeiser gaat betalen om die hypotheek door te halen?
1: Inderdaad.
0: Daarom is het moment van betaling zo belangrijk.
1: Ja.
0: Wanneer het via de notaris is, wanneer de notaris zijn uittreksel gaat nemen van hé, mevrouw, u heeft gekocht, er is nog een hypotheek op, raakt u niet direct in paniek, want het kan zijn dat de afspraak geweest is van die verkoper, dat hij met die koopsom die lening aflost, toch?
1: Ja, ja, ja.
0: Dan ben je als koper beschermd. Doordat het via de notaris, dan gaat de notaris de bank of de schuldeiser aanschrijven, wanneer ik zie dat u hypotheek heeft, wat is uw saldoopgave? Oh, uw saldoopgave is 10, de koopsom die is 20, het geld staat op mijn rekening, dan moet ik als notaris zorgen die 10 wordt uitbetaald aan die schuldeiser. Die geeft een royement. Dus wanneer jij je huis op naam kan krijgen, dan krijg je het vrij van hypotheek en beslag.
1: Ja, ja. Okay.
0: Vandaar dat vooronderzoek die gedaan moet worden, die zo belangrijk is. Mm-hmm. Heb jij het gemist bij de aankoop mm-hmm. of de koopovereenkomst, als dat niet verder notaris is, dan kan het nog gerepareerd worden bij de levering. Mm-hmm. Maar van belang is dat de betalingen nog niet plaats hebben gevonden.
1: Precies.
0: Want weg, geld dat weg is, is weg.
1: Is weg.
0: Al komt het bij mij als notaris, als je het betaald hebt, ik kan hoogstens aan die persoon zeggen van ja, maar geeft u dat geld terug, maar als die persoon het niet meer heeft, ja, kan je als notaris ook niet verder.
1: Ja, ja, ja. Dus dat is heel erg belangrijk.
0: Ja.
1: Heel erg belangrijk, het betalen. Waar betaal je en hoe betaal je?
0: Het moment van betaling, ja.
1: Het moment, ja. Oké, okay, dat is heel belangrijk. En ik denk dat we, dus als iemand op het punt staat om wat te kopen, dat de hele hulp en bescherming is,
0: ja,
1: voor de koper.
0: Ja. En als mensen kopen en er zijn tussenpersonen bij betrokken, er zijn makelaars bij betrokken, toch stel u koopt iets, omdat u het via een website van een makelaar of er is een tussenpersoon. Mm-hmm. Die betreffende makelaar of tussenpersoon is verplicht die informatie met u te delen. Ik hoor nog te vaak dat burgers zeggen van ja, maar ik heb die stukken gevraagd, maar men wil me die stukken niet geven. Men is verplicht die informatie met je te delen.
1: Mm-hmm. Oké, okay. Okay. Ik heb hier weer een vraag. Oké, okay. Ik heb hier weer een vraag, zie ik. Papa leeft niet meer en er is geen koopovereenkomst. Hij kan geen

0: overeenkomst, was een rechtsgeldige overeenkomst van onroerend goed. Dus het wordt hier echt een kwestie van bewijs.
1: En hoe kan iemand dat bewijzen, dat er een mondelinge overeenkomst is?
0: Nou, er werd aangegeven dat ze zijn naar de notaris gegaan.
1: Oh ja, oh, dan moet de notaris.
0: Weten ze welke notaris? Of is het gewoon gezegd, ze zijn naar de notaris?
1: Ja, ja.
0: En wat ze kunnen doen, zij hoeven niet weg. Laat de broer nu dan aantonen dat er een koopovereenkomst is. Want hij zegt, hij heeft een kwitantie.
1: Mm-hmm.
0: Maar waaruit blijkt dat er dan een woning is. Want het staat niet op zijn naam. Dus dat wil zeggen, het zit nog in de boedel.
1: Ja.
0: Bestaat de koopovereenkomst, dan zouden de overige erfgenamen moeten meewerken om het op zijn naam te krijgen. Maar de overige erfgenamen, die betwisten dat.
1: Ja.
0: Dus hij gaat nu, de broer die zwaait met de koopovereenkomst, gaat dat levering moeten afdwingen. En dan gaat de rechter hem ook vragen, maar meneer, waaruit blijkt dat er een koopovereenkomst is.
1: Ja, ja. Oké. Onderzoek, onderzoek, onderzoek.
0: Ja.
1: Is het werk van de notaris.
0: Ja, dit wordt een rechtszaak.
1: Het wordt er.
0: Ja, als er geen koopovereenkomst bij een notaris is getekend, als er niets gelegaliseerd is door een notaris, dan wordt het een rechtszaak, dan wordt het een kwestie van bewijs en bewijs aanleveren.
1: Ja, en dat is niet dan voor weer, de notaris.
0: Nee, dat gaat dan weer buiten de notaris om.
1: Om. Oké.
0: Okay. Ja, omdat je bij de rechter,
1: bij de notaris.
0: Juist. Omdat je hier je gelijk gaat moeten bewijzen van kijk, er is een kwitantie, maar verder is er niets. Dat en dat en dat is gebeurd. En dan gaat de rechter die afwegingen maken.
1: Ja, oké. Okay. Dus deze situatie komt uiteindelijk, gaat nu naar een advocaat moeten.
0: Ja.
1: Daar komt de advocaat.
0: Ze zullen wel de verklaring van erfrecht via de notaris, want de rechter gaat ze vragen, ja, maar meneer, u komt nu, maar wie bent u? Ik ben erfgenaam, waaruit blijkt het.
1: Ja.
0: Dan moet je wel de verklaring van erfrecht hebben van papa, waaruit dan blijkt van, nou, dit zijn de erfgenamen dan van papa, want leeft mama nog? Want als mama bijvoorbeeld nog leeft, mama kan bevestigen wel of niet.
1: Ja, precies.
0: Want mama en papa waren er.
1: Dat zei die geweest. Meneer, ja.
0: Maar als beide zijn overleden, ja. Dan kun je niet eventjes een telefoontje naar boven houden, wat hebben jullie gedaan.
1: Nee.
0: Dan ben je echt afhankelijk van, maar je zult dan wel een verklaring van erfrecht moeten hebben, van papa tenminste, zodat je kunt aantonen dat je een belang hebt om hier te vechten.
1: Oké. De samenwerking tussen notaris en advocaat is daar wel een hele goede, moet dat zijn? Als eenmaal verwezen naar de notaris, dan is de advocaat even buiten.
0: Het hangt ervan af. Als een advocaat die treedt op voor de cliënt in beginsel voor het rechtsproces.
1: Mm-hmm.
0: Na het rechtsproces is het
1: komt
0: een keuze.
1: Zakelijke.
0: Het kan zijn dat na het rechtsproces de advocaat klaar is. Het komt bij de notaris en de advocaat is niet meer nodig.
1: Mm-hmm.
0: Soms is het dat de cliënt de advocaat vraagt, kun je nog door voor me blijven?
1: Mm-hmm.
0: Maar zo niet. Soms zijn advocaten nadat er is geprocedeerd, zijn ze klaar. Het hangt helemaal af van de werkafspraken of de overeenkomst die tussen de advocaat en zijn cliënt is gesloten.
1: Oké. Al met al is het van belang dat burgers op de hoogte zijn van de rechten die ze hebben. In het voorgesprek had u ook een mooi punt aangehaald dat zolang iemand geboren is, die persoon rechten heeft.
0: Ja.
1: En eigenlijk aan het begin al kinderen opgevoed moeten worden.
0: Ja.
1: Om te weten van, ik heb recht hierop en dit is mijn recht.
0: Ja.
1: Om zodoende te komen tot het beter gaan van zaken en het beter regelen. Wat we veelal zien in Suriname is dat we nog niet op het punt zijn om vanaf het begin te denken, dit moet ik wel even regelen en dit moet ik regelen. We zijn meer van, hoe het gaat, gaat het. Er gaat toch niets gebeuren.
0: Klopt.
1: Het komt wel goed.
0: Het komt wel goed.
1: Ja, maar in vergelijking met andere samenlevingen zien we dat ze daar veel eerder beginnen met regelen.
0: Ja.
1: Wat moet die mindshift eigenlijk brengen?
0: De mindshift, ik weet dat ik altijd, als ik met studenten in leiding recht, studenten die starten, begin ik altijd met de vraag, ik zeg, ben je ooit al geconfronteerd met recht? En dan zitten ze allemaal te kijken, ja, nee, ik heb nooit, ik heb dit, ik zeg maar, je zit toch hier, ik zeg, je bent geboren. Ik zeg, de dag dat je geboren bent, eigenlijk gaat het zelfs zo ver voor de wet, zelfs als je moeder al zwanger van je is, heb je al rechten.
1: Hmm.
0: Okay. We kennen het leerstuk van de ongeboren vrucht.
1: Yeah.
0: Stel, moeder is zwanger, papa komt te overlijden.
1: Ja.
0: Toch? Er is al, voor de wet, voor het erfrecht is er al een gezin. Er is een moeder en een ongeboren vrucht. Het kind is erfgenaam, ondanks dat het nog in mama's buik zit.
1: Oké.
0: En als het kind niet geboren wordt, dan is het alleen mama. Maar als het kind geboren wordt, is het mama en het kind. Dus zelfs al in die buik, kan je vader die ook erkennen, de ongeboren vrucht.
1: Ja.
0: Papa gaat naar CBB en hij zegt, baby is er nog niet, maar ik herken baby.
1: Mm-hmm.
0: het kind kan al erfrechten krijgen. Maar laten we even gaan voor de situatie dat de persoon

0: wordt geboren. Ja. Nou, je hebt de geboorteakte, dat wil zeggen je bestaat.
1: Mm-hmm.
0: Je bestaat, dus je kan ook overlijden. En dan kunnen er gevolgen zijn van het overlijden. Dan mensen denken vaak, baby's hebben geen vermogen. Nou, je zal maar een vermogende moeder hebben die is overleden bij je geboorte. Okay. Dat wil zeggen, je bent vanaf dat moment erfgenaam geweest. Dus ook al kom je 10 dagen daarna de overleden, je hebt een nalatenschap.
1: Ja, ja.
0: Toch, het lijkt extreem, maar ja. Het besef, het momentje wordt geboren, dus los even van de ongeboren vrucht, je hebt recht op een naam, een woonplaats, je hebt de nationaliteit,
1: mm-hmm.
0: je hebt de recht van ingezetenschap, je bent staatsburger,
1: ja.
0: je hebt recht op grondrechten zoals de wet dat geeft, toch? Recht op leven, recht op privacy,
1: mm-hmm.
0: weet je? En daarnaast komen de vermogensrechtelijke zaken, je bent een mens, dus je bent drager van rechten en plichten. Natuurlijk, omdat je baby bent, gaan mama en papa alles voor je regelen.
1: Mm-hmm.
0: Maar je hebt recht op zorg als kind. Als mama en papa gaan scheiden, is er recht op alimentatie.
1: Ja.
0: Toch dus, en het besef dat al dat soort dingen bestaan, maar ook hoe ga je ermee om?
1: Ja.
0: Toch, basic zaken, man en vrouw, jullie gaan trouwen. Beseffen jullie wel dat jullie een zorgplicht tegenover elkaar hebben? Dat als er kosten zijn van de huishouding, dat de hoofdregel is dat ieder naar rato van inkomen, en als dat onvoldoende is, naar rato van vermogen moeten bijdragen. Vaak is het, we stappen erin, we trouwen, oké, jij betaalt dit, ik betaal dat en we doen het. Maar stel dat geen van ons iets zou hebben of iets zou doen.
1: Mm-hmm.
0: Toch? En we gaan, wat zegt de wet? De wet geeft basisregels. En natuurlijk doen we ons eigen ding, dus ik betaal, jij betaalt en we kijken niet om.
1: Yeah.
0: Het wordt pas een probleem wanneer we ruzie hebben. En dan ga je zien van, nee, maar meneer, u heeft te weinig bijgedragen, ze heeft te veel bijgedragen, toch?
1: Yeah.
0: En dan worden we pas vaak geconfronteerd met de rechten.
1: Yeah.
0: Weet je? Maar gewoon hele simpele dingen, want wat gebeurt er als we uit elkaar gaan? Wat gebeurt er als we komen te overlijden?
1: Mm-hmm.
0: Weet je? Maar ook zijn we als overeenkomsten. Toch dat burgers weten van, hé, hey, wanneer ik in die bus stap, heb ik eigenlijk een transportovereenkomst, een vervoersovereenkomst gesloten met die buschauffeur.
1: Okay.
0: Ik moet hem betalen. Al is het 50 SRD, ik moet hem betalen. Maar hij moet me brengen van plek A naar B. Toch, als ik me ga inschrijven op een onderwijsopleiding, ik heb een overeenkomst. Ik heb recht op onderwijs en ik moet betalen. Toch, dat zijn alle zonder dat we beseffen,
1: zijn we bezig
0: met rechten en verplichtingen.
1: Ja.
0: Toch, en het is belangrijk in een samenleving dat mensen zich daar bewust van zijn. Toch, sommige dingen heb je niet in de hand.
1: Klopt.
0: Toch, ik weet niet wanneer ik doodga. Ik weet alleen dat een moment kan komen dat ik er niet meer ben, maar wanneer weet ik niet.
1: Ja.
0: Toch, dus je hebt niet altijd alles in de hand, maar er zijn zaken die je soms kunt voorbereiden of zaken waarvan je tenminste moet weten dat ze bestaan, zodat je ook gewoon weet hoe je omgaat met situaties. Toch, mensen die bijvoorbeeld weten van, hé, wat gebeurt er in geval van overlijden? Je hoeft niet dat hele proces te kennen van de verklaring van erfrecht.
1: Mm-hmm.
0: Maar het is wel belangrijk dat je weet van, weet je, in geval van overlijden kan het zijn dat ik naar een notaris moet gaan. Weet je, of ik heb een huurovereenkomst gesloten. Wat gebeurt er als ik niet betaal? Dat je weet wat ontruiming is, hoe ontruiming plaatsvindt. Mag die deurwaarder zomaar in je huis komen, alles op straat zetten? Of moeten er bepaalde procedures aan vooraf gaan?
1: Ja, ja.
0: Weet je, want soms zie je dat mensen heel angstig. Ze worden gewoon gesommeerd. Je moet dat huis nu verlaten en ze vertrekken uit angst en alles. Terwijl ze eigenlijk misschien wel degelijk nog een recht hadden om te zeggen van, nee, deurwaarder, u bent hier, maar waaruit blijkt dat ik ontruimd moet worden? Is er ontruimingsvonnis?
1: Ja.
0: Toch? Is er een aktenaveiling, toch? Is er een procesverbaal acte op basis waarvan ik ontruimd? Of is het dat ik uit angst direct mijn spullen pak en wegga?
1: Ja, ja.
0: De mogelijkheid dat je weet van, ik kan nog naar de rechter, want de rechter kan soms de ontruiming ook nog aanhouden, toch?
1: Mm-hmm.
0: Dus dat mensen dat soort basic dingen weten, waardoor ze daarop kunnen inspelen.
1: Ja, ja. Oké. Dat is dan een beetje over het kennen van rechten. En we hebben het ook een beetje gehad over plannen, over zaken regelen. Is er in de praktijk, bent u ooit eens geconfronteerd geworden met een situatie waarbij zaken geregeld waren, maar uiteindelijk blijkt dat er toch een kwestie ontstaat van wat geregeld was, dat u daarvan zou moeten afstappen, of dat het juist een hulpmiddel was om zaken beter op te lossen?
0: Ja.
1: Ja?
0: Ook daarin is het recht soms grillig.
1: Mm-hmm.
0: Ik heb een geval gehad, iemand regelt een testament, maar sommige zaken zijn daarin niet meegenomen omdat omstandigheden zijn gewijzigd.
1: Oh, ja.
0: Ja, dan zit je daar. Ik heb een testament gemaakt. Ik had mijn broer benoemd tot erfgenaam.
1: Mm-hmm.
0: Het testament is ooit gemaakt. Ik heb er nooit over nagedacht om het aan te passen. Op een gegeven moment is broer overleden.
1: Oh,
0: en
1: ja.
0: Ik heb niets verder geregeld. Dus weet je, dus
1: ja.
0: Je kunt soms hebben dat een testament gemaakt is. Dat omstandigheden daarna veranderd zijn. Dat zaken anders verlopen. Je kunt iemand benoemen tot erfgenaam. En plotseling op het moment van overlijden bleek dat de persoon aan het dementeren is. Maar die persoon was benoemd tot je executeur.
1: Ah.
0: Die persoon gaat niet in staat zijn om die uitvoering te geven.
1: Ja.
0: Dus datgene wat je hebt geregeld van, weet je, in mijn testament heb ik iemand aangewezen als executeur, zodat die persoon alle zaken bij overlijden kan regelen.
1: Mm-hmm.
0: Die persoon hoeft niet per definitie erfgenaam te zijn.
1: Ja.
0: Dus de bezittingen die zijn voor de erfgenamen,
1: mm-hmm.
0: maar er is iemand die soms de zaken moet regelen. Dit moet worden opgezegd, dat moet worden betaald.
1: Ja.
0: En dan kun je executeur aanwijzen. Kan ook een van de erfgenamen zijn. Maar wat als op het moment van overlijden die executeur of niet meer leeft, of die executeur is op dat moment niet meer in staat om zijn of haar wil, en jij bent niet in de gelegenheid geweest om een testament aan te passen. Heb je wel een regeling gemaakt die op dat moment niet voldoet.
1: Ja.
0: Daarna zijn notarissen ook mensen, die kunnen ook fouten maken. Die kunnen ook iets over het hoofd gezien hebben. Of, ik gaf het al aan, bij het opmaken van testament en bepaalde zaken, welke informatie heb je gekregen?
1: Mm-hmm.
0: Zal een simpel voorbeeld, we gaan gebruiken het als grap, tussen aanhalingstekens, want het is niet grappig als je als vrouw daarmee geconfronteerd wordt.
1: Yeah.
0: We kennen nu gerechtelijke vaststelling vaderschap. We kennen erkenningstaande huwelijk zonder toestemming van de vrouw,
1: yeah.
0: als het een biologisch kind is van die man. Nou, wordt een testament gemaakt en die man zit in het testament, ik benoem tot erfgenaam mijn vrouw en mijn kinderen. En bij overlijden blinken er een heel dorp is.
1: Mm-hmm.
0: Want meneer was heel kinderen. Actief, dus buiten het huwelijk om, heeft hij een hoop kinderen gemaakt die gerechtelijke vaststelling vaderschap hebben gedaan. Of heeft hij zonder toestemming van zijn vrouw een hoop kinderen erkend.
1: Ja, en
0: was het ook de bedoeling dat die kinderen zijn erfgenaam zouden worden? Of wilde hij alleen die kinderen die hij had met zijn vrouw? Maar misschien is meneer niet eerlijk geweest, want zijn vrouw moet vooral niet weten dat
1: er
0: kinderen buiten zijn. En dan kreeg je dat door dat die informatie niet eerlijk gedeeld is.
1: Hmm.
0: Toch? Wat je dan ziet, hoe ga je als notaris proactief zoiets oplossen? Wetende dat die mogelijkheid bestaat, kan het zijn dat je meneer begint te zeggen, welke kinderen bedoelt u? Bedoelt u de kinderen uit het huwelijk?
1: Ja. Ja.
0: Want dan zeg ik, benoem dat erfgenaam.
1: Kinderen.
0: Mijn vrouw en mijn kinderen uit dit huwelijk geboren.
1: Ja.
0: Dat was alle andere kinderen die daar zijn. Weet je, het zijn zaken die je bespreekbaar moet maken.
1: Precies.
0: Toch? Soms heb je een situatie, iemand zegt, ik wil mijn zoon uitsluiten als erfgenaam.
1: Ja.
0: Oké, prima. Maar zoon is er niet. Maar als zoon kinderen heeft, komen zijn kinderen in de plaats. Was het de bedoeling dat zijn kinderen zouden komen? En dan zegt moeder gewoon, nee, mijn zoon heeft geen kinderen. Dus je kunt hem uitsluiten als erfgenaam, punt. Maar met gerechtelijke vaststelling vaderschap. Oeps, ja. Heb ik daar laten vallen.
1: Is niet erg.
0: Met die gerechtelijke vaststelling vaderschap betekent plotseling dat er kinderen bij kunnen komen waarvan oma misschien zoiets had van, nee, als ik het had geweten, had ik gezegd, ik sluit uit als erfgenaam mijn zoon en al zijn afstammelingen. Het maakt niet uit vanuit welke hoek ze komen. Dus er kunnen situaties zijn die je, soms kan de notaris daar proactief op inspelen, omdat je weet dat kinderen op verschillende manieren in familierechtelijke betrekkingen kunnen komen te staan tot ouders. Dus dan moet je als notaris daar ook proactief op inspelen.
1: Ja.
0: Maar soms kan het ook gewoon zijn dat mensen dingen verzwijgen.
1: Oh ja.
0: En dan regel je iets en dan bleek achteraf van, hé, hey, dit stukje informatie is iets dat ik niet had kunnen inschatten als notaris. Dit is iets dat ik had moeten weten om dat effect anders te kunnen laten zijn.
1: Ja, ja. Ja, oké.
0: Okay. Wat we mensen sowieso ook adviseren, als u een testament heeft gemaakt of huwelijkse voorwaarden, probeert u altijd, in ieder geval voor wat betreft testamenten, huwelijkse voorwaarden kan vaak wat langer, probeert u tussentijds om de 3-4 jaren, nog 5 jaren, toch wel eventjes een check-up te laten doen. Gewoon naar de notaris van, is mijn testament nog op die? Up-to-date. En ook als er grote wijzigingen zijn. Het voorbeeld die ik net gaf, je bent getrouwd met niets, plotseling is er een groot bedrijf.
1: Ja.
0: Ga altijd even voor die check van, hey, zijn er zaken die we juridisch nog even moeten vastleggen naar aanleiding van grote wijzigingen die zijn geweest.
1: In de afgelopen periode.
0: In de afgelopen periode.
1: Ja, oké. Okay. Ja, want belangrijk is dat je testament zo up-to-date mogelijk hebt, zodat hij nog geld als er na jaren...
0: Ja, we kregen echt situaties dat mensen soms testamenten van 30, 40 jaar, ze zijn het vergeten. Als je met ze praat, ik heb geen testament. En bij overleden bleek plotseling dat er een testament is. Dat is een vergeten testament. En dan bleek dat er dingen erin staan waarvan 40 jaar na dato die situatie totaal anders is. Dat kan.
1: Wat wordt er zo'n situatie gedaan? Wordt er meegenomen wat nog meegenomen kan worden? Of nee, wordt je
0: wordt
1: testament...
0: Uitgaan. Dit is het testament. Het is het enige wat zou kunnen. Want dat is dan waar, daar stapt de notaris terug. Dan ga je naar de rechter. En dat kan het zijn. Ik zeg niet het is, het kan zijn. Mm-hmm. Dat de rechter een grond ziet voor uitleg. Waardoor het testament anders uitgelegd moet worden.
1: Oké.
0: Okay. Maar dan komt daar de rechter weer tussen. Dat gaat doen, de notaris een stap terug.
1: Mm-hmm.
0: Dan ga je via de advocaat naar de rechter. Van kijk rechter, dit stond er in het testament. Maar eigenlijk was dat niet zo bedoeld. Die meneer was toen getrouwd. Met die mevrouw, maar hij is niet meer met haar getrouwd. Dus die stiefkinderen die hij had, toen wilde hij ze wel. Maar nu wil eigenlijk zo is ze nu niet meer willen. Maar dan wordt het een kwestie van uitleg door de rechter. Mm-hmm. En als de rechter dan zijn uitspraak heeft gedaan, dan gaat de notaris weer
1: inkomen. Ja. Oké, okay. En er was ook iets in de, veelal hoorde je mensen zeggen, een testament is aanvechtbaar.
0: Ja en nee. Aanvechtbaar in de zin, als mocht blijken dat er een testament is gemaakt en het blijkt dat bijvoorbeeld moesje bedreigd was. Of weet je,
1: ja.
0: Moesje kon er wil niet verklaren, ze was aan het dementeren en ze heeft iets getekend. Dat zijn de situaties van nietigheid. Vernietigbaarheid van testamenten is tot stand gekomen onder, weet je, van dwang en dergelijke,
1: ja.
0: Dan sowieso. Onder het oude recht kon je met een legitieme portie een testament deels terzijde schuiven. Toch stel, okay. Ik had bijvoorbeeld 3 kinderen voor 1 mei en ik had bijvoorbeeld bepaald, ik benoem tot enig erfgenaam 1 kind en de andere 2 niet.
1: Mm-hmm.
0: En dan konden die zeggen, ik ben beroep op de legitieme portie. En dan werden ze toch via de achterdeur voor een stukje toch erfgenaam.
1: Okay.
0: Nu kan dat niet meer. Okay. Als moeder heeft gezegd, 1 kind is erfgenaam, dan is
1: het. Dan is het gewoon 1 kind.
0: Dus op die manier is het aanvechtbaar.
1: Mm-hmm.
0: En soms door uitleg. Dat de rechter zegt van, ja, maar wat er toen geregeld was, gewijzigde omstandigheden, inzichten, is het duidelijk dat de erflater dat niet bedoeld kan hebben.
1: Mm-hmm. Oké. Okay.
0: Maar je moet wel van goede huizen komen. De rechter vernietigt niet zomaar een testament.
1: Testament, ja, oké. Okay. Ja, het moment we horen de rechter of we gaan voor de rechter, dan gaan bewijzen praten, toch?
0: Ja, bewijzen, omstandigheden van het geval. De rechter gaat gewicht toekennen
1: aan
0: datgene wat partijen naar voren brengen.
1: Ja, ja. Ja, en in het geval van echtscheiding, eerder in het gesprek zei u het ook, na echtscheiding, dus het echtscheidingsproces, dat is allemaal voor de advocaat en de rechter. En wanneer het eenmaal is uitgesproken,
0: mm-hmm.
1: dan komt er een boedelverdeling en daar komt de notaris in. En in het geval de 2 personen niet op 1 lijn staan en hoe pakt de notaris dat aan? Is er een derde? Is er een ombuds? Is er een...
0: Nee, er is op dit moment geen ombuds. Mensen zorgen via mediation. Dus in het beginsel betekent meestal dat de notaris de mensen uitnodigt.
1: Mm-hmm.
0: Voor een gesprek. Als ze on speaking terms zijn, kan je dat samen doen.
1: Ja.
0: Want soms hebben partijen ook al afspraken gemaakt. Dan moet de notaris alleen die afspraken uitvoeren, want dan hebben ze hun afspraken op
1: papier gezet. Dat is makkelijk.
0: Maar hebben ze dat niet gedaan, dan nodig je ze uit voor een gesprek. Als ze samen willen komen, mag dat. Maar dat is niet verplicht.
1: Oké.
0: Okay. Dus je kunt ze ook gewoon apart ontvangen. En dan hoor je het verhaal van de een, het verhaal van de ander. Je brengt het bij elkaar. Als het hetzelfde is, dan zijn we gewoon klaar. Helaas is het vaker niet hetzelfde. Dus dat betekent dat je partijen bij elkaar moet gaan proberen te brengen. Van oké, kijk mevrouw, ik begrijp wel dat u dit wil. Maar wat u daar wil is juridisch niet correct. Toch?
1: Okay.
0: Of meneer, u kunt niet meer dan de helft. Er is sprake van een gemeenschap, is 50-50. U kunt niet gaan verhinderen dat u 60 wil hebben, terwijl u maar recht heeft op 50.
1: Yeah.
0: Weet je, soms merk je dat als je het gesprek met ze hebt, dat wanneer ze de emoties voorbij zijn, toch? Dat het is van, ja, en weet u, de reden waarom ik die 60 wilde, is omdat hij altijd zo onredelijk was en hij gaf nooit geld in huis en dit en zus en zo, weet je. Maar het is goed hoor, laat maar. Dan ben je er ook uit.
1: Ja.
0: Dan
1: ja.
0: Is hier het partij tot elkaar komen. Ze kijken elkaar niet aan, ze praten niet met elkaar. Ik geef volmacht, ik kom nooit, ik wil er niet zien of ik wil hem niet zien. Maar ze komen eruit.
1: Ja.
0: Dan heb je de situaties van de mensen die zeggen, principieel werk ik niet mee, ik kom niet, je bekijkt het. Dan zul je zien dat de rechter altijd onzijdig personen aanwijst. Een advocaat, bij elk vonnis waar er een boedelnotaris is, worden er ook 2 onzijdig personen aangewezen.
1: Okay.
0: 1 voor de man één voor de vrouw. Dat wil zeggen dat als de partij niet mee wil werken, en met niet mee wil werken, gaat het niet om een situatie dat je het niet eens bent. Toch stel die vrouw zegt ik wil het huis, en die man zegt ik wil het huis, dat was een geschil over wie krijgt het huis. Dan maakt de notaris een procesverbaal op, van rechter, de mensen zijn geweest, dit zijn ieder hun standpunten, ze kunnen niet tot een vergelijk komen, rechter, dan gaat de rechter uitspraak daar doen.
1: Okay.
0: Of partijen zijn het wel erover eens dat het naar die man moet, maar ze verschillen over de waarden en ze kunnen daarover. Dan kan de rechter een taxatiecommissie of een taxateur aanwijzen.
1: Ja.
0: Dus dan kom je even terug bij de rechter en dan weer bij de notaris. Maar soms heb je gewoon iemand die zegt, ik teken principieel niet, je roept ze op, ze komen niet. Dan maak je als notaris zo'n acte non comparitie op. En dan komt die onzijdige persoon, die advocaat, die in de plaats van die andere partner komt.
1: Ja.
0: Die gaat dan namens de persoon praten wat er gaat gebeuren met de boedel. En als partijen er daaruit komen, nou, de partij die nooit is komen opdagen, heeft maar te accepteren wat die onzijdige persoon namens hem of haar heeft uitonderhandeld.
1: Oké, ja.
0: Ik dat zeg mensen altijd, je kunt liever meewerken. En waar je het niet eens bent, daarover de geschillen. Maar dan gaat de rechter nogmaals een uitspraak doen over de geschillen.
1: Mm-hmm.
0: Als je het bij de notaris niet uitkomt.
1: Ja, ja.
0: Toch? Je zou altijd mediation kunnen inschakelen als partijen dat willen en de middelen daartoe hebben.
1: Mm-hmm.
0: Maar stel dat ze dat niet willen, nou, dan is het gewoon dat ze naar de rechter, dan gaat de rechter een final uit. Maar je kunt liever meewerken.
1: Dan principieel
0: dan zeggen,
1: wegblijven.
0: Ik blijf weg. Want als je wegblijft, dan zit je ook niet aan die tafel. Dan ga jij ook niet meer onderhandelen. Ander gaat namens jou onderhandelen. Wat je niet kunt doen is denken van, ik zorg gewoon ervoor dat de boel klem ligt.
1: Ja.
0: Er komt gewoon
1: het gaat gewoon
0: persoon,
1: door.
0: Gaat gewoon door zonder jou.
1: Ja, ja, dus liever werk je mee.
0: Liever meewerken. Meewerken wil niet zeggen dat je het over alles eens hoeft te zijn.
1: Ja.
0: Het wil niet zeggen dat je met die persoon chommy chommy, hand in hand aan de tafel hoeft te gaan zitten. Het kan ook zeggen van notaris, kijk, gelet op de omstandigheden wil ik liever niet. Geen probleem. Dan spreken we jullie ieder gescheiden.
1: Af.
0: En op het moment supreem, dan is het dat de ene een volmacht geeft. Van luister, nou, ik kom niet te tekenen waar die ander zit. Dan geeft een van zijn volmacht.
1: Ja. En dan gaat
0: of soms, ja, soms hebben we ook dat ze beide met hun advocaten komen, dan voelen ze zich wel weer veiliger. Er zijn verschillende smaken daar mogelijk, maar je kunt liever meewerken
1: ja.
0: dan gewoon zeggen, ik zit niet aan die tafel.
1: Oké, okay. Nee, goed. Al met al, als ik het zo hoor, ik heb het al eerder gezegd ook, al met al, het is meer dan een volle dagtaak. Het is druk. De notaris is een drukke
0: ja.
1: persoon. En ik kan me zo best wel voorstellen dat u constant bezig bent
0: ja.
1: dingen uit te werken, even nog te checken, even nog ja. voor de zekerheid de boeken weer open te slaan.
0: Ja. Je bent altijd bezig, ook wat dat betreft zeggen we altijd, vooral als het gaat om erfrecht met boedels.
1: Ja.
0: We hebben altijd onze hand in boeken, toch? Als notaris, je weet natuurlijk van oké, als die is overleden, is dit. Maar je hebt altijd van die boedels waarbij, die gaan soms over generaties, dus soms over 4 momenten van erfrecht. Waarbij er wijziging in het recht en voor elk moment geldt apart recht. Dus dan moet je allemaal naast elkaar zetten. Dus altijd ga je even zitten, de final check, oké, check dit heb ik gecheckt, dat heb ik gecheckt, dat is gecontroleerd.
1: Mm-hmm.
0: Wanneer ik de erfdelen heb, oké, heb ik het onroerend goed ook gecheckt. Geen
1: ja.
0: hypotheken, geen beslag, is alles daar in orde. Was die vader echt eigenaar of was er daar ook nog een probleem aan de hand? Zijn alle documenten en dan pas kom je tot de final. Zijn alle plusjes, zijn alle taken ingevuld en dan ja. komt de akte en daarna komt het moment van de uitbetaling, heb je de juiste rekeningen, soms wonen mensen in het buitenland, dus moet je ook een deviesevergunning aanvragen, dus dan moet je met de andere overheidsinstelling weer gaan dealen, dan moet je daar weer, wanneer je een stuk hebt ingediend, regelmatig nabellen, soms krijg je de vergunningen heel snel, geld overmaken duurt wat langer, dus moeten mensen ook troosten van luistert u nog, de akte is al getekend, maar het moet naar een buitenland. Dus ik moet een vergunning voor u gaan aanvragen. Uw broer die in Suriname woont, wanneer de akte is getekend en is ingeschreven en ik maak het geld over, krijg jij dat geld direct.
1: Direct.
0: Maar u woont in Holland, voor ik die vergunning heb.
1: Ja.
0: 6 weken, maar soms ook 3 maanden. Heeft u uw geld pas over 3 maanden?
1: Ja.
0: Je wordt soms, ja, maar waarom die andere geld? Ik
1: ja,
0: heb de mijne
1: ja,
0: nog niet.
1: Ja.
0: Waar is mijn geld gebleven? Nee,
1: ja.
0: We wachten op die vergunning, want de notaris kan geen geld overmaken naar het buitenland zonder een vergunning voor uitvoer van geld. Want dan vraag je aan bij de deviezencommissie, afdeling IUD, is dat die. En de bank maakt het geld ook niet, want de bank gaat zeggen, maar notaris, waar is uw vergunning? Ik mag geen geld overmaken naar het buitenland.
1: Ja, ja.
0: Of, ja, als het gaat om 2000 SRD of dat soort bedragen niet, maar ze mogen geen geld overmaken naar het buitenland zonder een vergunning. Dus dat zijn zaken die bijkomen, ook bij aan- en verkoop hoor. Mm. Dat partijen daarop letten, weet je, soms willen mensen dingen snel, soms kan dat. Maar soms heb je te maken met dingen in het buitenland, dus er is een visumvergunning nodig om de akte te tekenen. Er is een visumvergunning nodig om geld uit te voeren, dus om geld over te maken naar het buitenland. Ja. En dat zijn wel zaken die de processen soms
1: een beetje vertragen of langer maken.
0: Ja, erfgenamen zijn het niet over eens over de waarde. Mm. Dus je moet dan een taxatie. Soms vragen wij toch van kijk, als jullie als erfgenaam het onderling eens, mogen wij als notariskantoor namens jullie een taxateur inschakelen?
1: Ja.
0: Toch? Want ik bedoel, ik belang bij geen van beiden. Sommigen zeggen ja, nou dan zijn we snel klaar. Sommigen zeggen nee, dan moeten wij als notaris een verzoek indienen bij de rechter.
1: Ja.
0: Of voor een taxateur. Soms als de rechter ziet, het is een eenvoudig belang, één taxateur, gaat het om meerdere, is het drie taxateurs, dus driemaal betalen. Dat wil zeggen, de mensen moeten alvast een voorschot betalen, soms hebben ze dat geld niet, dus hoe ga je daar dan mee om?
1: Ja.
0: Maar niet dat alleen, voordat je zo'n taxateur aangewezen krijgt, ben je soms al 3 maanden verder. Toch? Ben je al 3 maanden verder. En wanneer die taxateur dan eenmaal is aangewezen, zijn werk is gaan uitoefenen, dan betekent het vervolgens dat je dan weer 3-4 maanden zit van ja, maar wanneer kom je taxateur? Maar mevrouw, ik heb nog niks gehoord van de rechter. Dus als je het ook onderling overlegt, graag. Dan de rechter inschakelen, want de rechter heeft niet alleen deze boedel. De rechter kreeg strafzaken, er zijn voogdijzaken, er zijn andere boedelzaken. Toch? Er zijn andere boedelzaken. Weet je? Er zijn andere boedelzaken. En dan, zo'n flesje water daar. Er zijn andere boedelzaken. Dus de rechter is niet alleen die ene boedel. Dus wanneer het binnenkomt, soms heb je pas na 3-4 maanden antwoord van de rechter.
1: Ja,
0: de taxatiecommissie is ingeschakeld. Dus,
1: Oké, al met al, als je je zaken wil regelen, moet je dan wel rekening houden met tijd.
0: En tijdsverloop. Sommige processen hebben de notaris in de hand. Soms zijn we afhankelijk van anderen. Als er minderjarigen zijn, heb je bijvoorbeeld altijd toestemming van de rechter nodig om onroerend goed te verkopen, te kopen, voor boedelscheidingen. Dus je moet verzoekschriften indienen. En dan moet je afwachten tot je een datum krijgt dat de rechter... Soms zegt de rechter, geven ze het gewoon. Soms zeggen ze ook dat ze eerst de minderjarigen willen horen.
1: Ja. Oké, we zitten nu op 11:45. Heeft u ter afsluiting eigenlijk bruikbare tips als het gaat om de 3 gebieden waarop de notaris zich focust? Mm-hmm. Personenrecht, zei u daarnet, onroerend goed en registergoed, toch? Heeft u tips voor de mensen waar ze op moeten letten? Wat is het eerste waaraan ze moeten denken?
0: De tips die variëren altijd per rechtsgebied. Bij onroerend goed zeg ik altijd, bezint eer gij begint. Toch? No bai poespoes na zakka. Mensen werken hard voor hun centen.
1: Ja.
0: Toch? Mensen hebben soms 2-3 jobs. Toch? Het is hun pride. Ze hebben een huis gekocht, ze hebben een perceel gekocht. Voordat u koopt, denk goed na. Met wie gaat u in zee? Toch, want niets is zo pijnlijk wanneer we de verhalen in de krant lezen. Dat mensen hun huizen worden ontruimd. Mensen worden plotseling op straat gezet. Verkavelingsproject is niet meer, het verkavelaar is niet meer te vinden. Betaalt u niet zomaar uw geld vooruit. Laat eerst even goed de zaken uitzoeken. Als het gaat om het personen- en familierecht, dat zijn de dingen die ons echt dagelijks persoonlijk raken. Toch?
1: Ja.
0: Zit u voor uzelf soms af en toe even van... Zijn er nog zaken die ik moet regelen? Hoe zit het met mijn minderjarige kinderen? Wat als dit? Weet je, kijk, de dood is confronterend. Dus ik kan begrijpen dat mensen niet gewoon zitten thuis en denken van... Maar wacht even als ik dood ga. Het is heel confronterend, die gedachte. En toch zullen we zo af en toe als burgers... die momenten moeten nemen van bezinning. Van, maar... Hey, wat als ik er vandaag of morgen niet meer ben? Hoe zit het met mijn kinderen? Wat gaat er gebeuren met mijn woning?
1: Ja.
0: Toch zodat we dat soort zaken, heb ik mijn begrafenisverzekering. Dat is niet van de notaris, maar regel het. Want op het moment van overleden hebben we vaak het geld niet om in 1 keer die begrafenis te betalen. Met alle gevolgen van dien. Toch, het zijn reflectiemomenten. Toch, als je weet dat je gaat trouwen, we begrijpen dat de mensen verliefd zijn.
1: Ja.
0: Dat het heel erg roze is. Die wolk is prachtig. Toch, maar zit even met je toekomstige partner. Heb toch even dat zakelijk gesprek. Huwelijkse voorwaarden zijn niet alleen een kwestie van je houdt niet van me, daarom wil je huwelijkse voorwaarden. Nee, Soms is het ook een stukje bescherming.
1: Ja.
0: Gelukkig heeft het nieuwe BW met zich meegebracht dat nieuwe huwelijken een beperkte gemeenschap zijn. Dus voorhuwelijksvermogen, schenkingen vallen erbuiten. Maar dan nog, als ik staande huwelijk dat bedrijf begin,
1: ja,
0: moet het in die gemeenschap. Dus heb gewoon dat zakelijk gesprek met elkaar. Toch? Je kunt nog steeds, hoe verliefd je ook bent, kun je dat gesprek als volwassenen met elkaar. Want de consequenties die komen nadat die roze wellen huwelijk een stukje minder roze is.
1: En ze kunnen heel ver gaan, hè?
0: Dan zie je plotseling van, hé, maar dit is het niet geregeld. En dan ga je zien, huwelijkse voorwaarden vooraf geregeld. Voor zo ver mogelijk regel het vooruit. Natuurlijk weet je niet of je partner nog zo ver krijgt om het te kunnen regelen. En in gevallen waar het moet, is wat anders. Maar als het enigszins kan, weet je, heb dat soort bezinningsmomenten over van hoe verder als.
1: Ja, ja. Ja.
0: En voor het ondernemingsrecht, ja, als je een bedrijf start, laat je gewoon goed informeren. Door je notaris, door een fiscalist, door een accountant. Want behalve dat mooie civiele gedeelte, dan ben je de notaris. Ik heb mijn akte opgericht,
1: ja,
0: mijn bedrijf ingeschreven. Je gaat jaarlijks belastingaangiftes moeten doen. Je moet jaarrekeningen opmaken. Dus probeer altijd ook die informatie in te winnen. Ben je accountant, ben je fiscalist, ben je notaris van, hey, wat zijn de zaken die ik moet oppakken, behalve van het exploiteren van mijn bedrijf. Want mensen maken vaak de foto, okay, ik begin, dan begin ik te verkopen, ik begin te draaien, ik begin dit. En dan plotseling, ja, maar ik had niet gerekend op die accountant. En dan bleek plotseling die brief van de Belastingdienst.
1: Ja.
0: Dus bereid dat soort dingen voor. Win die informatie. KKF heeft informatie. VSB geeft informatie. ASFA geeft informatie. Bedrijfslevenorganisaties zijn daar. Je kunt naar een notaris gaan om informatie te krijgen.
1: Ja.
0: Toch, zodat wanneer je begint, toch, je op een goede manier begint. Toch, ook als het gaat om het administratieve, toch die procedurele zaken, zodat je ook dat soort zaken een beetje beeld erover hebt.
1: Ja, oké. Dus het is heel erg belangrijk, eigenlijk nadenken voordat je aan iets begint. En weten waar je naartoe wil en wat je precies wil hebben. Er zullen sowieso zaken zijn, ik denk, we kunnen niet alles voorspellen.
0: Klopt.
1: We kunnen niet alles vastleggen aan het begin. Dus gaandeweg zullen er sowieso zaken zijn die je gaat moeten wijzigen misschien, of erbij gaat moeten plaatsen, of weg gaat moeten halen, juist, uit wat je al hebt vastgesteld, maar belangrijk is om ergens te beginnen.
0: Om ergens te beginnen en soms gewoon na te denken, gewoon reflectiemomenten van, hey, ik ga dit nemen, of dit doen, maar voordat ik doe, laat me het even voorbereiden.
1: Ja.
0: Soms is die uitbreiding, of die voorbereiding groot, soms is die voorbereiding wat kleiner, maar dat je er wel even voor hebt nagedacht.
1: Ja, ja, ja. En sowieso, als je van plan bent een perceel te gaan kopen, dat je wel je voorwerp doet en niet uiteindelijk de benadeelde wordt, terwijl
0: je
1: had gedacht dat je...
0: Je dacht eindelijk dat je daar was, eindelijk, je hoeft niet meer bij mama in huis, je hebt je perceel gekocht, je kan eindelijk zelfstandig worden.
1: Om
0: dan achter te komen dat je een voorschot van 3000 hebt betaald, of dat hebt betaald, maar blijkt dat je dat perceel niet kan krijgen. De teleurstelling is bij mensen, omdat ik het vaker heb gezien en heb meegemaakt met mensen, het is bij mensen zo diep dat mensen bereid zijn om anderen een kopje kleiner te maken of te verwonden, gewoon vanuit dat bedrog dat heeft plaatsgevonden.
1: Ja, ja.
0: Het gevoel van die persoon van, maar ik ben gewoon mijn levenswerk kwijt, ik ben mijn pensioen kwijt, ik ben alles kwijt. Dat zijn mensen echt, dat stukje van die betaling, betaal niet zomaar.
1: Ja.
0: Laat de mensen u niet voor de gek houden. Ik ga je helpen, begin maar 5000 vooruit. Nee. Ga naar de geëigende. Misschien duurt het wat langer, misschien wil je het in een dag. Maar sommige dingen gaan niet uit. Haastig spoed is zelden goed. Laat je goed voorbereiden, want het is echt pijnlijk. Als je, weet je.
1: Als je
0: en sommige mensen zeggen van, het was maar 1000 euro.
1: Nee.
0: Voor de ene persoon is die 1000 euro misschien een jaar hard werken geweest. Een tweede baan. Gezin verwaarloosd voor het ene jaar alleen om die down payment te hebben.
1: Ja.
0: Dus ik zeg altijd tegen mensen, het gaat niet om de hoeveelheid van wat de persoon is kwijtgeraakt. Voor die persoon is het veel.
1: Ja. Ja, maakt niet uit wat het bedrag is.
0: Ja, voor de een is het 10.000, maar voor de ander is het 1000.
1: Ja, precies. Oké. Okay. Nee, ik hoop dat onze luisteraars en kijkers dat ook wel meenemen. Meester Jeanalyn, als mensen u willen contacten, waar kunnen ze dat doen?
0: Nou, ze mogen me contacten op het kantoornummer.
1: Ja.
0: Als ze een notaris nodig hebben,
1: een notaris.
0: Dan heb je dus op de website van de SNB, dat is Dus de Surinaamse Notariële Beroepsorganisatie die heeft een website.
1: Okay. Het
0: gewoon als u googelt SNB. Daarop staan de namen van alle notariskantoren. Want je hebt soms het kantoren met, ik zit bijvoorbeeld met een collega, dus toen met twee.
1: Okay.
0: Maar de namen van alle notarissen die op dit moment actief zijn in Suriname zijn er 43. De adressen, de telefoonnummers van alle notarissen die staan op de website.
1: Oké, okay, dus om je te vinden, als ze specifiek bij u willen komen, moeten ze gewoon naar,
0: Moeten ze gewoon googlen.
1: De website.
0: Ja, ze kunnen naar de website van de SNB, dan kijken ze notaris Chinalin of notariaat Chinalin in oort en dan vinden ze ons.
1: Oké, dat is zo, is makkelijk.
0: Ja.
1: Ja, gewoon online even opzoeken en dan hebben ze uw contactgegevens. Oké, ik wil u alvast heel hartelijk bedanken. Is er nog iets dat u zou willen meegeven? Hebben we iets over het hoofd gezien?
0: Nee, ik denk dat de mensen van deze ochtend een beeld hebben gekregen, als ik hoop het, dat ze een beeld hebben gekregen over wat het notariaat allemaal omvat, inhoudt en wat de notaris voor de burger kan betekenen.
1: Mm-hmm.
0: De notaris tekent niet alleen akten, maar is ook een vertrouwenspersoon.
1: Ja.
0: Is ook iemand met van wie je informatie kunt krijgen.
1: Ja.
0: En dat ze daar wat mee kunnen.
1: Ja, ja, sowieso, want de informatie spreekt voor zich. Het is een hele bunch geweest vanmorgen weer. En ik hoop ten eerste dat het ook die bewustwording heeft een beetje gewekt bij onze luisteraars en onze kijkers. Ik wil u heel hartelijk bedanken nogmaals dat u bij ons bent geweest. En ook onze kijkers en luisteraars wil ik bedanken voor de tijd genomen en voor uw aandacht. Ik wil zeggen, beluistert u het nog eens. Straks is het op YouTube. U mag het weer gaan bekijken als u tijdens de uitzending iets over het hoofd gezien heeft. Als u laat heeft ingeschakeld, kunt u vanaf het begin weer gaan bekijken op YouTube straks. Kent u iemand van wie u weet die informatie nodig heeft en waarbij deze informatie bruikbaar zou kunnen zijn, stuurt u de link naar de persoon. Daarvoor is dit programma er om u zoveel als mogelijk die informatie en eigenlijk die spark te geven voor die bewustwording, voor die discussie. Voert u die discussie verder thuis? En als er informatie nodig is, als u stappen moet ondernemen, schroomt u niet om een notariskantoor binnen te stappen. Meester Chinalin gaf het aan dat u op de website alle notarissen die actief zijn in Suriname kan vinden. Haar notariaat, het adres en het nummer, het kantoor staat ook op de website vermeld. Dus maakt u een keuze en als u dat nodig vindt en als het nodig is, gaat u de informatie bij de notaris, bij de professional halen voordat u stappen onderneemt. Ik bedank u nogmaals en ik wens u een hele fijne zaterdag verder. Ik wil zeggen, veel luisterplezier. Blijft u luisteren naar Lim FM. Tot de volgende keer.
2: Steeds op de eerste en derde zaterdagochtend van de maand op Lim. Rechtop. Een programma met vragen, antwoorden en uiteenzettingen over uiteenlopende juridische vraagstukken, zoals de voor- en nadelen van trouwen in gemeenschap van goederen, het proces van erkenning, wat is een deurwaardersexploot, wat is de waarde van een testament, mag de politie uw rijbewijs in beslag nemen, heeft de vader het recht om de minderjarige kinderen te zien bij een scheiding met de moeder, dit alles en meer in Rechtop, zaterdagochtend, 10 uur op Lim FM. 91.7 en limfmsu.com. Rechtop op Lim FM.
3: U luistert nog naar Lim FM op 91.

restaurant Pauli, gevestigd aan de Kamerweinestraat 23, bent u nog steeds terecht voor uw heerlijke maaltijden. Het menu van zaterdag 12 september snert met varkenspoot, pikante kip, pittige iwamalam en carbonade met friet. We zijn gevestigd in Oase aan de Kamerweinestraat 23 en we zijn open van 12 tot 5 uur in de middag. Wilt u ons bereiken? Dat kan op 400-247. Takeout only. Restaurant Pauli bij Oase. Eet smakelijk!

0: 90.7 Lim FM. Nou, ik zei het al, het is vrijdag, het is lekker weekend. Heel veel mensen gaan buiten de stad. Anderen blijven gewoon lekker in de stad om te genieten. Maakt niet uit wat je doet. Je bent afgestemd op Lim FM. En in dit programma krijgen jullie van mij de 10 heetste focus op dit moment in Switisranang te horen. Heb je net aangeschakeld, welkom erbij. Luister jij via het internet, dan doe je dat op www.limfmsu.com. Is het zaterdag en luister jij naar de herhaling van dit programma, dan zeg ik goedemiddag. De hele week door horen jullie de recap van de top 10 op Lim. Maar voordat wij van start gaan met de lijst van deze week, doe ik toch even een recap van onze top 10 van de vorige week.
1: The station with the best music.
2: I love the music.
0: De vorige week stond op nummer 10 Let's Rewind van Nico en Vince. Die kwam nieuw binnen. Op nummer 9 hadden we Blessed and Alive van Rootboy en Sarkodie. Op nummer 8 kwam ook nieuw binnen Lobby Baka van Kenny B en Benjamin Faya. Op nummer 7 stond Tyla met That Girl. Michiko van DJ Goya stond op nummer 6. Op nummer 5 Coca Buddy van Frenna, Odile en Wizkid. Op nummer 4 stond Psycho met Doe Normaal. Op nummer 3 Brady van

Yes, lieve luisteraars, dat was onze top 10 van de vorige week. Nou, wil jij weten wie deze week eruit is, wie nieuw op de lijst is, of als wij een nieuwe nummer 1 hebben? Blijf gewoon lekker luisteren. Your systems are offline.

0: Radio.
1: Laten we nu lekker genieten van alle mooie hits hier op Lim. Just sit back, relax and enjoy the music.
2: Number one means you're always on top. You're number one radio.
1: We hebben genoeg gebabbeld. Ik denk dat het nu echt tijd is om te beginnen met de top 10 van deze week. Nou, deze gasten komen helemaal van plekje nummer 5. Dat wil zeggen dat ze maar liefst 5 plekken achteruit gaan. Deze week op nummer 10, Frenna Odile en

0: Number one means you're always on top. Your number one radio.
1: Dat is onze nummer 10 van deze week. Coca Buddy van Frenna, Odile en Wizkid. Nico en Vince gaan deze week een plekje vooruit. Ze kwamen nieuw binnen op nummer 10 de vorige week. Deze week staan zij op nummer 9 met Let's Rewind.

0: Dat is onze nummer 9 van deze week. Let's Rewind van Nico en Vince. Nou, ook Rude Boy en Sarkodi gaan deze week een plekje vooruit. De vorige week op nummer 9, deze week op nummer 8 met Blessed and Alive.
1: What else? You know what time it is.
2: Yeah, coming up.
1: Open the big palm, baby.

0: The music just feels so good. You're on the number one.
1: Dat is onze nummer 8 van deze week. Blessed and Alive van Rootboy en Sarkodie. Dit lied kwam de vorige week nieuw binnen op nummer 8. Deze week een plekje vooruit voor Kenny B en Benjamin Faya. Ze staan op nummer 7 met Lobby Baka.

0: is onze nummer 7 van deze week, Lobby Baka van Kenny B en Benjamin Faya.
1: The music just feels so good. You're on the number one.
0: Je bent nog steeds lekker afgestemd op Lim FM 91.7 en je luistert nog steeds naar de Phenomenal Top 10. We zijn intussen beland bij plek nummer 6. Tyla gaat deze week een plekje vooruit. De vorige week stond ze op nummer 7, deze week op nummer 6 met That Girl.

dat is onze nummer 5 van deze week. Crazy for You van Pareltje. Mi Chico van DJ Goya maakt 2 mooie sprongen vooruit. Van de vorige week nog op nummer 6, deze week op nummer 4.

0: The music just feels so good. You're on the number one.
1: Dat is onze nummer 4 van deze week. Michiko van DJ Goya. Lieve luisteraars, we zijn intussen beland bij de top 3. Maar voordat ik jullie laat weten welke liedjes dat zijn, herhaal ik even snel wat wij tot nu toe gehad hebben. Op nummer 10 hebben we Frenna Odile en Wizkid met Coca Body. Op nummer 9 Let's Rewind van Nico en Vince. Op nummer 8 Blessed and Alive van Rootboy en Sarkodi. Op nummer 7 Kenny B en Benjamin Faya met Lobby Baka. Op nummer 6 staat Tyla met That Girl. Op nummer 5 hebben we Crazy For You van Pareltje. En onze nummer 4 van deze week, Michiko van DJ Goya. Dan gaan we lekker verder met de nummer 3 van deze week. Nou, Psycho gaat deze week een plekje vooruit. De vorige week op nummer 4, deze week op nummer 3 met Doe Normaal.
2: Nummer 3.

Dat is onze nummer 3 van deze week. Doe Normaal van Psycho. Zo, wie hebben we deze week op nummer 2? Nou, Enver stond de vorige week op nummer 3. Hij gaat een mooie plek vooruit en staat deze week op nummer 2 met Brady.

0: hit music belongs here on your number one station.
1: Dat is onze nummer 2 van deze week, Brady van Enver. Lieve luisteraars van Lim FM, het moment is aangebroken waarbij ik jullie moet vertellen wie wij deze week op nummer 1 hebben. Ik denk

0: Top 10 Sankofa met Ma van Pa.
1: The number one tune this week.
2: Het meest afgedraaid, gehoord en beluisterd. Number one on Lim on Peterborough. Number one.
3: Number one.
4: En hier is hij dan, nummer 1.

0: you on social, bae.
1: Dat is onze nummer 1 van deze week voor de tweede week. Sankofa met Ma van Pa. We hebben geen nieuwe liedjes op de lijst deze week. Dat wil zeggen dat er ook geen enkel lied uit de lijst is. Zo, dat was het voor deze gloednieuwe aflevering van de Phenomenal Top 10. Ik hoop dat jullie net als ik weer ontzettend hebben genoten van deze mooie en toffe hits hier op Lim. Heb je deze aflevering gemist? Geen nood, je kan nog altijd naar de herhaling luisteren vanavond om 12 uur. Lukt dat je niet, dan kan je dat morgen om 1 uur doen. Have an amazing weekend, guys. Wees AUB voorzichtig, vooral in het verkeer.

0: nigga.
1: Bij restaurant Pauli, gevestigd aan de Kamerweinestraat 23, bent u nog steeds terecht voor uw heerlijke maaltijden. Het menu van zaterdag 12 september snert met varkenspoot, pikante kip, pittige iwamalm en carbonade met friet. We zijn gevestigd in Oase aan de Kamerweinestraat 23 en we zijn open van 12 tot 5 uur in de middag. Wilt u ons bereiken? Dat kan op 400-247. Takeout only. Restaurant Pauli bij Oase. Eet smakelijk!

0: door die arki nanga lukumang Fulim FM. Mijn naam is Cher Hoogvoort en u doorbaka na a programma Kulturo Leri. Tide, mi ap wan spesrutus ma ina studio nanga mi. En tide, mi wan karkona ini in a sweet bakanadisi, Brada Daryl Geldorp.
1: Grantang je.
0: Zo, Brada Daryl Geldorp, Fafi.
1: Mede. En kan kami gewoon koffieren.
0: Koffie, oké. Okay. Ja, dat wil ik. En voepe aan een koffie?
1: Koffie is een dagnaam volgens Ghanese cultuur. Nou, een boy is haar broer tapu Frida, die karen koffie. En nou, een meisje die karen afi. En mijn boom is geboren tapu Frida. Dus vandaar aan een koffie.
0: Vandaar aan een koffie.
1: Ja, mijn loop aan een koffie.
0: Mijn geboren tapu woensdag. Zijn aan een dat in Bisabi.
1: Woensdag de boy na Kwaku. En ik me niet vergis me in de meisje naar Akuba.
0: Oké. Grand tangi.
1: Yes.
0: Wel, in het programma die we tak zijn aan tongen, maar we tak Hollands tongen toe, nanga Ingris tongen. Dus, in a wiki sam psa, de wiki di psa, in jullie bende. En, mi ben drape, mi ube abatak tangi nanaks, en mi kan tegi tak aguro miskin. Ik heb genoten. Ik zat daar en het was een moment van besef. Het was een moment van echt even tot jezelf komen en stilzitten en luisteren. Mi leer voeren. En mi want tak abra apistoor dati. Fa a voorbereiding psa go meet a 1 juli.
1: Wel, zoals Faris Masabi, alle jaren naks abi a taktangi. Fosie a bende na Forselandia, ietsje wan tumsi wan kultuur precies a van boehistorie. Maar de laatste jaren die si, da we ore en da unjari tap un oso a naks taktangi. En dat taktangi Faris Masabi na wan na a soort dankdienst, waarbij we ouder brengen aan zijn voorouders, wat ze hebben meegemaakt, en als herdenken van de dag waarbij ze officieel vrij zijn, ah ja, goed dat officieel vrij zijn, op papier. Dus, boy dat we zingen, we dat tangen, hebben we altijd ook een informant, een spreker, die met een maatschappelijk een belang onderwerp komt. En dit jaar hebben we de missie Melissa Panka en in Sani Bende Efu Ede, ik vergeet dat op historie, maar het was een belangrijk onderwerp over ook onze voorouders, de veerkracht van onze voorouders, dat moeten we niet vergeten. Het was een moeilijke periode, maar ze hadden een wil, ze hadden een veerkracht, ze hebben dingen gecreëerd en dat moeten we blijven herdenken.
0: Ja, in op historie dat die atori fu kasmoni kon afisi, bika furu funu, uno best sabi fu pe kasmonikom en na den bigiwa funu, libena abragunu. En a pistor dat bedewa echt een mooi pistori, sa misref no best sabi. En misap tak furu sma no sabasanda tu. Ika kan gimwa, ikan broko broken chinso gim, fu sa you take me fu apisidat.
1: We omdat ik bedien naar Orga, mijn kies kan zo volg aan taki voor mij, dat is een pank. Dus jammer genoeg, mijn
0: kan broken. Oké, want die usa karmisi Melissa Panka in de studio, bika a pis door dat, amik mis do even. En abetak abara fa detra bevolkingsgroep, sa die ding de ka tibo ben ba eigenlijk de ben kis money maar de srafo no kis money na de masra langa de misi kis a money en dat make eigenlijk u abiwa achterstaat toch en a pistori dat die furus mataken tu di mi angasa mi taki tak en ya u abiwa achterstaat maar sa u unu lek bakapki e dusrefi fu mahale in want if we focus tapa achterstaat u tanta pasrem asem presi dus nee maar en hoe heb je Ketikoti herdenking dit jaar beleefd?
1: Vrij rustig, zoals ik gaf. Elk jaar ben ik in de organisatie voor Tantangi. mijn gedeelte was de workshops.
0: Yeah.
1: Ik vond het fijn voor de bisen naar de Tjuwang, voor de Kanga Pri. Want dan naar de Pri is een Sapmoro. Ik had gehoord als mijn tab de tablet, TikTok en zo. Maar de Kanga Pri is Paris Saint Foudou voor behoor. Want Kanga Pri is ontstaan tegen slavernij. De orde begrepen als je voor Brani, voor Roko, naar de Chimpen Tabaka. Dan heb je een bigisma, een umasma, een sarikara kruur mama of een pichima. Dan heb je een chimbisa. Dat is een beetje de Kanga Pri. Alla Kanga Pri, different idee. Dus dan noemen we Kanga Pri, different idee. Alla Kanga Pri, abi wa singing. Wa fast fire dancing of praying. En voor namku abe abwang wan leer me men giden ching. Want so fasi a pichim ma fakriro ma be leer den ching sado miti tere komoro biji. There's no buka karing wan sort leaf basic life skills giden ching. Want abe de gymnastica na ene kant, o den ching beweging, zo gezondheid, maar ook to leer den abe alle bisa do miti. Want o des rafting leer de sado miti den.
0: Wow. Ja. En dat nou op historie zijn mijn opbesabie en mijn zaptak voeroes mijn opbesabie. Dus mijn zaptak in een aflevering is hoe leer voert die idee. Echt hoe leer voert die idee. Je lekt samen sap je. Je bent bezig. Je bent bezig in de naks. Ik ga door als ik kon. Ik kom, ik tang, ik doe alles aan. Maar van je je op historie dat schreef je?
1: Voor wat zei je?
0: Voor schrijven, dus die ervaring gewoon overal.
1: Nou, dat ik altijd van wat ik doe voor mijn expertise, samen focus naar dansen, de Afrikaanse dansen. Dus samen doet dat, en zo zijn ze er lang, maar ook door ze konden, moest ze naar de dansen voor je creëren. Dus dat is mijn doel. En mijn loopt voor doen.
0: Oké. Nee, maar ik heb dat ik loop voor doen. En Messi. Ook doet op social media tegenwoordig. En ik kan tegen dat ik me trots heb. Waarom blijft in jullie tot de dag van vandaag heel belangrijk voor jou?
1: Kijk, we moeten blijven herdenken het moment dat onze vrouwen vrij zijn geworden. Weet je? Zoveel jaren slavernij en dat moment die komt dat je de free.
0: Ja.
1: We moeten dat blijven behouden, we moeten dat blijven bedenken en herdenken voor saptak ook wat je meemaakt in je leven aan een goboom, saptak wat die ook bij je free. Ik kan de wang mental free, ik kan de wang situatie bij de aan een go, je hebt geen uitzicht, maar saptak wat die ook sa je free. Dus met die gedachte moeten we dat blijven herdenken, vind ik tenminste.
0: Ja, sowieso. Ja. Om je ook moed te kunnen inspreken.
1: Precies.
0: Want als zij onder zulke erbarmelijke situaties het beste ervan hebben gemaakt en vrij zijn gekomen, we can conquer anything.
1: Ja, dat zo.
0: Snap
1: dat
0: je? En wat betekent, je zei vrijheid, wat betekent vrijheid voor jou?
1: Nou, vrijheid voor mij tenminste is vrij kunnen denken, vrij kunnen doen, vrij kunnen gaan. Jezelf kunnen zijn vooral, vrijheid in je cultuurbeleiden, vrijheid in je taal spreken, vrijheid in het doen dingen doen waarvan jij houdt, dat is voor mij vrijheid, weet je. Je voelt je gewoon goed in hetgeen wat jij doet. Je hebt geen beperkingen, niemand die zegt van oké, dat is goed, dat mag niet, maar jij vindt van oké, ik vind het goed en het geeft mij een voldoening. Als ik of mij als vrijheid.
0: Je zei net, het geeft mij een voldoening. Ja. En dat is iets dat heel belangrijk is. Ook een boodschap wat ik wil doorgeven aan de luisteraars en de kijkers. Jezelf zijn en een voldoening hebben in alles dat je doet en wie je bent, is waar het start.
1: Ja.
0: Het begint bij ons en het eindigt bij ons. Ik zeg altijd, als je iets wil doen, ga ervoor.
1: Ja, precies.
0: Soms hebben we vaak genoeg dat we onze mensen willen vragen van hey. En het is het, ik snap het. Community is belangrijk.
1: Ja.
0: Maar zo'n ding, im doe je serefi. Wie is je vadong? Je opbaka, je leer uiting. En het is maar lont die je hebt ervan nodig. Maar zo'n ding, start naar serefi. En dan bribi in serefi. Want dat bribi in serefi is start naar serefi. Want if in bribi in serefi, dat is maar nooit no bribi ni. Dat me kan taki.
1: En doe zang, joe loop. Ja, dat is morgen belangrijk. Je moet alle plezier voor dwingen. Stabi, precies, belangrijk.
0: Ja. Precies. Nee, prachtig. We gaan niet van gesprek te zijn. Terwijl ik ook naar verleden. Die lessen die onze voorouders hebben geleerd, de lessen van het slavernevenieden. Welke moeten we blijven doorgeven?
1: Ik zeg altijd, vooral de laatste tijd geef ik aan van terwijl slavernij, om denk je wang de pijn, vernedering, de mik mee. Maar om de veerkracht, de vooral de creativiteit. Het ondanks de situatie in Sandebe Libi, was toch creatief voor bepaalde zanden. Dat vind ik zo geweldig. En dat omelijk bakatje moest behouden. Want ook nu zijn we bepaalde situaties. Het is een andere tijd, maar er zijn situaties waar we vier van ik kan er hieruit. Ik wil meer mijn kind. Kom tot het besef dat je hebt een creatieve geest in je. Want creatieve geest zijn afvoeding, grammatie. En dingen kan doen met heel weinig middelen. Die de deel op zo'n middelen. En dingen kan doen, je kan doen ook toe. Dus er is iets dat we moeten meenemen, creatieve geest. Ik geef het altijd door van, dat is mijn feedback. Creatief zodanig van, wat zijn psano? Gewoon neem ik maar een gewoon neem ik maar een heel simpel. En weer dansen, weer zingen, tapping. Een manier van Tayanisa, met je boodschappen, de boskop, de odo. Onze mensen waren geniaal. Het was een bepaalde tijd, maar die hebben opgekomen in Nangasabi, dat moet niet vergeten.
0: De Befara. Echt de Befara. Even mijn Lukapistori voor Akoto. Want Tanga heeft die ook moppen echt uit aan werkelijk ontstaan van Koto, aan route van Koto.
1: Ja.
0: Maar give me a Koto nou een expressie voor creativiteit. In zo'n ding. Ik is tof dat ik tapis kinder de vrouw met zo'n mooi sani ving. Tij Agisa, alles sani. Ik voel me zo trots als ik een Koto aantrek.
1: En alles af van betekenen. Zij de panje onderin. Zij de afasfeta. Alleen voor Akoto wat betekent. Ik trouw in het trouw. Alles is te betekenen. Ze waren designers. Goed dat je zo. Ze waren designers.
0: Ze hebben echt tot in de details precies gewerkt. Ja. En het is iets om trots op te zijn.
1: Ja, om te vieren.
0: Als ik die koto aantrek, voel ik me geweldig.
1: Ja. Ja.
0: Kijk, in de hitte is. In de sabbat heb ik iets maar voor doen. Maar nee, in de krozi en hitte gaat niet altijd samen. Ja, dus af en toe dan weer met je moeder. Maar een koto blijft nog steeds geweldig voor mij.
1: Precies.
0: Dus nee, ujere sabra da kofitaki. Dus nemen jullie dat zeker mee. Welke rol speelt NAX in het levend houden van onze geschiedenis?
1: Kijk, volgend jaar bestaat NAX al 80 jaar.
0: Wow.
1: We zijn al 80 jaar al timmert NAX aan cultuurbehoud. Op verschillende manieren. Weet je, in Martijn, NAX ben je bekend over Abra podiumkunsten, theater, in Martijn, Fusje en Drenthe, P.A.B. Chari, cultuur, maar ook maatschappelijke, wat er bijeen on stage.
0: Yeah.
1: Zodat ze het gemeenschap kan leren, kan zien de sensa de mik mee en van de kalossen op. Weet je, podiumkunst, ja, is een manier om ook levenslessen, om leermomenten door te geven. En naast doen altijd in een lezing of zo, maar dat kan op een creatieve manier. Oké. Okay. We werken de laatste tijd door heel veel orale kennis toch? Zijn via je leert aan 4 gram, mangi gram, pam, of taki. Maar we beseffen nu dat we heel veel moeten vastleggen.
0: Ja.
1: En wij moeten het vastleggen. En dan de wang van de seconde, ze hebben de eigen visie, eigen interpretatie, moet leggen vast. Wie lekker creëerosma, lekker blakasma moet leggen zijn vast. Dus daarmee zijn we nu echt actief bezig. Vooral vannacht naar een geaccrediteerde NGO voor UNESCO. En UNESCO in de voor cultuurbehoud.
0: Ja.
1: En ze hebben bepaalde eisen en tactieken hoe je het moet vastleggen. Dus dat als dat we leren voor UNESCO en dan weer dat papa facilitatie voor leg een cultuur vast. En op de wang tijdens een conferentie met Fikita Jaartal hebben we even taas gemaakt voor alle culturele elementen voor wie Afro-Surinamers op het gebied van dans, oude ambachten, literatuur, culinaire, sirade, alles samen met kwam uit van Taris, dan noemen we Lukufang Welke zijn de bedreigde soorten?
0: Yeah.
1: Welke zien we bijna niet meer?
0: Mm-hmm.
1: En gaan we met de gemeenschap praten, want dat nou is zelf UNESCO, yeah. De gemeenschap moet erbij betrokken zijn.
0: Natuurlijk.
1: Dan gaan we met de gemeenschap praten van, is het van belang dat we dit nog behouden?
0: Mm-hmm.
1: Ja, nee. En waarom wel, waarom niet?
0: Mm-hmm.
1: En als de gemeenschap dacht van nee, om onrapjes te zien, wordt het belangrijk,
0: yeah.
1: Dan gaan wij dan onderzoeken. Als we sabi mangsa ab moro sabi abasani si, dan gaan we dat vastleggen. En schrijf maar ook in beeld.
0: Ook in beeld.
1: Ja.
0: Prachtig.
1: Zodat de bakap tien van kan zien van, hé, als alles naar voor uno, naar voor wie.
0: Prachtig.
1: Ja.
0: Nee, Milo, wat is door dat die? In de vorige aflevering hebben we ook toe abra de documentaire sa ko uit uit mijn denkie 2025.
1: Mm-hmm.
0: En wat dit ano wang wat tof ding maar wat ding zeg me en dat ben je aan voor Samuel Blankenel aan de tori voor la prosperité minochi ette maar de sans amici ai
1: la pêche tak fa e sabi de fou fa les ma fou no bego om nanga de dessin de wang et je as wat te maken met doodscheiding
0: et je
1: is alles amas do en bon chem bon fou la kan fas et wat dat we kan sa mo lo fing et fa les ma fou no ben doing
0: precis
1: da sabi de akoni de
0: akoni de asabi de en de lespeki bigisma de en e group so ook op if isap tak ya wa bigisma ya koni no de gwen nanga ip koni kek nakses nu bezig. Maak contact met ze. We kunnen het vastleggen. Het is onze geschiedenis. Als wij het niet doen, gaat niemand het voor ons doen. En als we het doen, als wij het zelf doen, doen we het op de juiste manier. Dus ik roep jullie allemaal op. Heb je een oom of heb je een tante? Kan jij misschien vertalen voor degene? Ga alsjeblieft, maak contact met Nax en let's get it done.
1: En zo is ook Grani voor de massa abakka.
0: Precies. Nee, Milo Papistoor, dat Milo Bing. Kan je me iets vertellen over die Prodowaka?
1: Ja. Prodowaka is iets dat we erbij hebben gedaan met Tatangi. Zag hem al de derde keer.
0: Ja.
1: Eerste keer was het bij de Nula Hatterman Instituut. Het was ook een beetje jaren van Nax en ook een jubileum jaren van emancipatie. En Prodowaka moet zijn een moment waarbij we gekleed in onze prachtige creatie op het gebied van kleding lopen door de straten met muzang en muziek. Dat is het idee van de Proda Waka. Voor she, a prodo voor wisma.
0: Oké.
1: En dat mag met jong en oud. We kiezen ook eerder voor jongere mensen.
0: Mm-hmm.
1: Voor iedereen een kans om te voorproden naar deze handen. Zodat deze trots op de cultuur groot is.
0: Mooi, mooi, mooi. I love it. En wat hoop je dat de bezoekers na de afloop hebben meegenomen van alles dat zich heeft plaatsgevonden op het NAX-terrein?
1: Nou, dat we, als het gaat om emancipatie, ketikoti, dat we moeten twee dingen doen.
0: Mm-hmm.
1: Bezinnen, herdenken, maar we moeten ook vieren. Weet je, nou een moment voor de free. Zeg het weer, denk gewoon een moment van je bent vrij, is dat je wilt vieren. Weet je? Je gaat sowieso terugdenken van boy, Sammy make me al die jaar die zie, maar dit is nou een moment is al die jaar die zie, maar dit is nou een moment is Sammy vrij. En dan mag je dat wel vieren.
0: Prachtig, prachtig. Net als wat

0: oefenen de oefeningstijlen van ons. Mm-hmm. Kijk naar de Marons broeder, hebben ze het perfect behouden. Weet je, de Gipani, de Koyo, mm-hmm. Maar ze gaan trouwen, perfect behouden. Maar onufu foto, voor prenatie, we hadden deze dingen ook.
1: Yeah.
0: Weet je, maar doordat het maar voor een qua foto, mm-hmm. en weet, in de start heb je altijd van die westerse dingen beïnvloeden, ja, verschillende culturen hier. Waardoor we niet meer zo leven in een dorpgemeenschap. Mm-hmm. Maar in een dorpgemeenschap, zoals we weten van de Afrikaanse filosofie, it takes a village to raise a child.
1: Yeah.
0: In de stad heb je dat niet.
1: Nee.
0: Jij bent Hansleus, die woont op Geersvleet, we zijn uit elkaar. Maar de jongeren moeten weten van we hebben afrituelen. We hebben fases in je leven waarbij je bepaalde dingen moet doen of hoort te doen.
1: Mm-hmm.
0: En weet je? Dus er is onderzoek gedaan door de heer Robinson,
1: ja,
0: over de afrituelen bij een Twinti-religie met Twinti-begeleiders.
1: Mm-hmm.
0: Dus hij heeft dat vastgelegd. En enkele punten die ik kan noemen zijn de. Het begint al vooraf,
1: yeah,
0: weet je? Tewa mang mi tewa uma. We kennen de bekende gezegde, wishem de wishem vader.
1: Wishem de
0: wishem vader, ja. Dan ben je zomaar, maar die man sabi, soort familie naar jou.
1: Yeah.
0: Want het kan zo zijn dat voor een familie app, ja, voor dat kan zo groot voor een vloek,
1: mm-hmm,
0: weet je? Dat in een waar met zo'n familie komt bijeen met jouw familie, dat je
1: kan ook een
0: keer zien. Dat je precies. Dus vandaar de vraag: wie je moeder, wie je vader. Maar los daarvan, hoe safa de penatie fasie, dat kan je familie zijn.
1: Dat kan je familie zijn.
0: Dan is het sabi, dan familie neefjes, maar vier. Dat kan weten van no, en de familie in Kachago. Dat is een van de regels, daar begint al. Kennismaking bij de ouders, wie je moeder, wie je vader. Oké. Als er dadelijk akkoord gaat op oma's hitlibi,
1: mm-hmm,
0: dan komt er bij het gedeelte van pa oma's makkoen zwanger.
1: Yeah.
0: We weten dat beide ervaren hebben ze na een 8 maanden, als ik me vergis, de mitonie.
1: Mm-hmm.
0: Zijn rituelen.
1: Yeah.
0: We hebben het ook.
1: Mm-hmm.
0: We hebben de wasine van een beren.
1: Mm-hmm.
0: Weet je? Het ritueel voor zwanger, dat wordt het ritueel wat gemaakt, dat is wat ze me leren voor zagen, wat ook klaar jullie pa moest er aan gaan beren.
1: Mm-hmm.
0: Dat kan op tien vier.
1: Mm-hmm.
0: Want na Yusiri, als het ware. Dat kan op tien vier.
1: Mm-hmm.
0: En doe alle wensen die je zou willen hebben voor zo'n kind, weet je. Wat een dochter, wat een advocaat. Maar die wan boontje in de samenleving.
1: Yeah.
0: Dat ben je pa, heb je van te worden voor. Dat kan op tien alvast.
1: Mm-hmm.
0: Dat nou was in de voet aan beren. Te a tien geboren,
1: mm-hmm,
0: hebben we, ik van de Maron, hebben we ook Purguadoro.
1: Mm-hmm.
0: Na 7 dagen pas, op tien Quadoro. En dan pas als samenleving of sap, ze naar neervatje.
1: Mm-hmm.
0: Maar nu zien we al, het was ook ba, ga je het schrijven voor afzien.
1: Nee, foto, alles aanwezig.
0: Maar dat hadden onze mensen, dat moeten we behouden. Weet je, is meer respect, meer bescherming voor het kind. Als Procandoro. Bij de Procandoro heb je ook dan Sakagidoti. Bij de Potantinandoti heb je dan contact met moeder aarde, met natuur, kennismaking. Want hoe dat of keer, als mens zijn we natuurwezens. We zijn,
1: yeah,
0: we zijn verbonden met de natuur.
1: Met natuur.
0: Dus we moeten vanaf jongens af contact hebben met de natuur. Daarom nooit je de westerse maatak van, het is goed om te lopen, af en toe te lopen op gras.
1: Je moet aarde.
0: Je moet aarde. Nou, dat is zo, sabi. Maar like Afrikaans zien.
1: Ja.
0: Ja, pourquoi door Sakagidoti? Dan, periode van je tienerschwangerschap, tienerperiode,
1: mm-hmm,
0: heb je dan meteen naar bangen.
1: Oké. Daryl, we zijn gestopt bij Gibangi.
0: Ja,
1: en Gibangi, Potnabangi,
0: yes,
1: correctie, Potnabangi. En Potnabangi heeft te maken wanneer een tienermeisje, een tienerjongen, wanneer ze volwassen worden.
0: Ja.
1: Bij die meisjes heb ik het gevoel dat wanneer ze menstrueren,
0: ja,
1: de eerste keer, dat dit Potnabangi. Mm-hmm. En bij die jongens, wanneer ze ouder worden, dat dit Potnabangi. Mm-hmm. En ik wil graag meer daarover weten.
0: Ja, ieder gezin het op eigen manier, zoals je prena bangi, dan ga je zo weer de waarden en normen bijbrengen vanuit jouw cultuur,
1: mm-hmm,
0: vanuit jouw familie ook cultuur, want elke familie heeft een cultuur.
1: Yeah.
0: Bepaalde mensen geven misschien een sieraad, zoals mijn Gwan Pani, dit is gezin, hoe ze dat doen, de ouders dat doen. En dat ga je dan doen bij de Gipani,
1: mm-hmm,
0: en daarna heb je de volwassenheid, dan begin je weer bij het samen bij elkaar komen,
1: yeah,
0: de verbond toe.
1: Mm-hmm.
0: Dat is nog iets van het oudheid, verleden kennen. dus ontmanie van trouwen, veel informatie heb.

0: nog niet daarover, maar het staat bekend als de verbond toe. Mm-hmm. En een van de rituelen om even weer terug te gaan bij wanneer een baby is, is ook Serifunapching. Mm. Dat is ook een ritueel die ook bekend is bij de Afro-Surinamers. En dat doe je meestal als je ziet even van wantje stoten of kan de ecretum zien voeren. Dan ga je moeten onderzoeken, spiritueel onderzoeken, zijn de mek als wantje ecretum zo voeren, of zijn de ziekjes zo voeren. En dan na zo'n consult kan je dat ook om vlak in zeer zwamtje. Het is dan meestal zo dat was maar buiten een familie moest bij zwamtje. Wat de heer Robinson ook heeft onderzocht, is dat, of heeft gevonden als u het wil, is het scheiden voor mijn tweeling. Maar ze hebben het net over, maar het is ook een ritueel die bij ons bekend is. Weet je? Want zoals we weten, tweelingen zijn in families. En er zijn dingen die je moet doen zo. Die kan liever harmonie met elkaar.
1: Oké. Ja. Nou, dat was een mondvol. Ja. Maar ik vind het prachtig om te weten en om te zien dat we het ook hebben. Ja. Vaak genoeg hoor je mensen zeggen, ja, maar unabing. Uabing, if je go zoeking, ade. En dat, daarom is het belangrijk om over te dragen. Jullie bigiwang, draag over. Ik zeg altijd tegen mensen, neem niet aan dat wamchi jongutumsi.
0: Ja.
1: Leer ze jong. Kijk, bijvoorbeeld, ik heb het niet meegekregen. Ik heb wel een sieraad gekregen, die droom. Groot meisje. Heb ik een sieraad gekregen, een rode soft. Ja, ik wist niet wat dat allemaal betekende. Precies. Ik heb het genomen. Precies. Ik heb een beetje uit dankbaarheid een gekookt ei. Mijn vriendinnen hebben meisjes. En we zaten echt na te denken van oké, hoe gaan we die meisjes dus begeleiden in die situatie. En ik kwam erop van, hé, laten we een period party doen. Is eigenlijk een soort pot na bangi, maar we hebben het een beetje op zo'n westers gedaan. Voorlichting gegeven. Ik heb een blad voor ze gemaakt. We hebben een mooi basketje voor ze gemaakt met de benodigdheden die ze nodig zullen hebben. We hebben met ze gesproken. We hebben een taartje met ze gesneden. Ook gewoon om ze te laten zien van, hé, je bent waardig. Ja. Je bent niet vies. Ja. Je wordt een volwassen meisje. Je gaat nu beter met jezelf moeten omgaan. En je gaat voorzichtiger moeten zijn. En ik mag niet klagen. Toen de tijd er was, hebben die meisjes gehandeld. Ze hebben hun dingen gedaan. Trots gebeld. Tante Cher, ik was zo, ik vond het zo leuk. En het was een verandering voor mij. Want voor mij, it was horrible. it was really horrible voor mij. Omdat het is, vroeger was het een beetje taboe. Ja, dit, dat, je mag dit niet doen. Maar dus dan leg je niet precies, uit, weet je.
0: Ja, ja.
1: Terwijl bij die pot na bangi, dan gaat men je uitleggen. Dan gaat men zitten. Maar doordat we wij stadskriolen niet hebben meegekregen toen der tijd, gaan dingen ook anders.
0: Ja,
1: en daarom, soms ben ik een beetje jaloers op die Maron cultuur. Ik zit en kijk naar ze en ik denk van,
0: echt prachtig.
1: Prachtig.
0: Echt prachtig, ja.
1: Echt. Een pluimpje voor ze, echt maat respect. Yes. Zij hebben echt hun cultuur behouden. Die koyo die ze geven, camisa toch? Pangi die ze geven, ik vind het prachtig. Yeah. En zoals we zien, hebben wij dat ook. Yes. Dus het is nooit te laat om te
0: starten. Het is een deel vastgelegd. Ik hoop dat Robinson zijn school uitbreiden.
1: Yeah.
0: Hij was elke eerste woensdag van de maand heeft Naks een artikel in de Waardtijd over cultureel erfgoed.
1: Ja.
0: En zij onderzoek was daar geplaatst afgelopen maand.
1: Okay.
0: Ja. Dus de mensen kunnen dat lezen. Mm-hmm. Het gaat ook komen op de website van Naks zelf. Dus mensen kunnen dan misschien eind van de maand een daarop vinden om te lezen.
1: Prachtig. Meneer Robinson, ik heb u gewoon in de studio. Net als wat we zeggen, je hebt me uitgelegd hoe eigenlijk de opvoeding binnen onze Afro-Surinaamse gemeenschap er vroeger uitzag. Welke waarden vond men het belangrijkst, volgens jou?
0: Nou, ik denk dat het vaak verschillen van des familie, hoor.
1: Ja.
0: Weet je, want zij geven aan van, dit vinden wij belangrijk, dat vinden wij belangrijk. Mm-hmm. Dit hoeven we niet echt te doen, maar het zal verschillen per familie. Maar belangrijk is om te proberen niet een schakel over te slaan, weet je. Probeer alles te doen, want dat alles vormt jou als kind.
1: Precies.
0: Vanaf het begin, het vormt jou als kind tot een beter mens, wat je wilt zijn in de maatschappij.
1: Mm-hmm.
0: Ja, geestelijk en ja, lipsmafasie, om zo te zeggen.
1: Ik heb nog een vraag voor je, en ik ga het ook een beetje onderbouwen. Welke rol speelden de ouders? Waarom ik die vraag stel, omdat vaak genoeg moet ik een pistool en misschien kan het moeilijk om eens geun, maar wat te maken, dat is niet vreemdpostig. Ik heb vaak genoeg het gevoel dat zo'n ding, zo'n biggie one, bij vrede die bepaalde zijn niet, vooral het geestelijke. Ja. En die heb een pching, of een pching, sa e shi, de tap de ai. En ik weet nog, hedendaags, heb ik nog tegen bepaalde mensen die ik ken gezegd, nee, dat papje ei. Ja. Ik zeg, jij gaat in je kracht staan. Mm-hmm. Je gaat je spiritueel pad serieuzer nemen en je gaat dat kind begeleiden. Ja. Want voor mij hebben onze ouders de rol gehad van guide.
0: Ja.
1: Je kind is eigenlijk niet jouw eigendom, mm-hmm. maar jij bent de begeleider van je kind. Mm-hmm. Jij bent het kanaal waaruit je kind is voortgekomen. Ja. En jij dient je kind dan te begeleiden. Mm-hmm. Dus eigenlijk heb ik al een beetje antwoord gegeven op mijn eigen vraag. Maar ja. volgens jou, wat was de rol van de ouders toen dat deed?
0: Jij als ouder, of jullie als ouders, je bent sowieso iets van naar je brandzoon. Zoals je zegt, je moet je brandzoon begeleiden voor je man, dat je man en zijn oma in de samenleving. Dus jij moet jouw kind de waarden en de normen leren vanuit jouw cultuur, vanuit jouw spiritualiteit en zijn begeleiden. Je moet, je weet wat je hebt meegemaakt als kind, het is dan aan jou wat je aangeeft van oké, dit is mijn one gimme ching, dit is mijn one well gimme ching, weet je? Dus dan moet je vanaf begin proberen voor bereid je ching voor die alibi of met dat vaak je mama bent doen, dat voor zie, weet je? Kom in de rol van je mama of je kost een kleur papa en begeleid je ching, dat is echt belangrijk. En voor praten met kinderen, weet je, is echt belangrijk. Ik ben zelf docent en ik vind het zo, ik kan me indenken aan bepaalde ouders zeggen dat ze geen raad meer weten met hun kinderen. Ik snap dat niet. Mm-hmm. Weet je? Misschien ben ik in een situatie, maar het is jouw kind. Mm-hmm. Iets wat je vaker hoort, wat massa bim ching. Jij wil laten weten hoe jou je kind begeleidt. Massa bim ching. En probeer te sturen op het rechte pad. En ja, zoals mijn tijd van, je geeft de beste opvoeding, maar je doet gewoon trawee, gaat ze naar trawee. Maar ga dan onderzoeken. Mm-hmm. Er is altijd de reden waarom dingen gebeuren. Mm-hmm. Dan kom ik terug op in een cultuur waar je reïncarnatie, dat is mijn comeback. Ik kan je kind je beste opvoeding geven, maar ik was mijn comeback zijn in een ding bij de wang gangster, wang. Massa bij voeren, massa bij jou om mijn pech. Dan gaat zo'n kind dezelfde dingen hebben van zo'n persoon.
1: Ik kan
0: alle bagatie vast Marisi. Dus daarom is het belangrijk om te onderzoeken suma na yup ching. Weet je? Als je bepaalde dingen herkent of merkt bij je kind, ga op onderzoek uit.
1: Pak het aan.
0: Weet je? Pak het aan, ga op onderzoek uit. Want kinderen doen niet zingen, dingen niet zomaar.
1: Nee.
0: Weet je? Zo'n je lippen en zeggen, joh, bepaalde dingen, dat dit toe, dat dit toe. Maar als je een bepaalde dingen opmerkt, dan denk je van, ik weet niet meer, laat over aan je, niet gewoon tappen.
1: Is dat Sana Sani eigenlijk, Brada Koffie? Mijn abib chief misreven, eten. Mijn abib ching, maar mijn noem ik ching, eten. En samen is je vaak genoeg. Lek van de biggie one voor nu. De kies moet een bepaald leren en zo'n ding heb je boon te leken een bepaald pissie. En uno edwin trafasi. En adat de boon toe te leken een bepaald pissie. En je pot alle den toe, nou aan si, moxie en konawan, dan heb je eigenlijk de perfecte opvoeding tussen aanhalingstekens. Waarom ik dat zeg? Men neemt de tijd niet om zijn kind te leren kennen. En ik begreep het. De samenleving waarin we leven, we worden geliefd. We leven niet, we worden geliefd. En vooral als je, in Suriname is het wat rustiger, maar het is nog steeds, we worden geliefd. En als je dus dan met alle stress, er wordt ook niet gedaan aan, vaak genoeg gedaan aan zwangerschapplanning. Dus heel veel gaat er mis. Kinderen voeden kinderen op. Dus je hebt verschillende factoren die spelen. En ik zeg ook altijd tegen mijn mensen die kids hebben, ik zeg vergeet niet dat wij ook eens daar waren. Vooral in hun tienerperiode. Ik zeg, je weet hoe je je hebt gevoeld. Je voelde alsof niemand je begreep. Je wist niet wat er precies in je lichaam omging, omdat men je niet precies kon uitleggen. Ik zeg dus, probeer dat even aan de kant te zetten. Ik weet dat je moeder bent, ik weet dat je vader bent. Maar probeer even de tijd te nemen om je kind te leren kennen. Mm-hmm. Ook het vergelijken met kinderen. Ik zeg, adata no, da anandan, adata jere. Adata, adat kwange igisani. Leer je kind kennen.
0: En ik besef ook wel dat, zoals je zegt, van, die nakisa leren voor parenthood. Weet je? Ze hebben niet gehad van hun ouders. Dus als je niet weet hoe je een kind moet opvoeden, dan ga je het niet kunnen.
1: Je had niet kunnen.
0: Het is trial and error, als het ware.
1: Precies.
0: Gaandeweg ga je een paar dingen leren. Toen heb je bekend, veel voor je begint maar van, tijd is zwanger, doe dit, doe dat, dan was het ietsje makkelijker. Natuurlijk is het niet alles van zwart of wit, zo gaat het zijn.
1: Precies.
0: Maar gaandeweg dat je leert.
1: Precies.
0: Hoe kom ik het op iets voor de chinsaishi? Omdat nou maar ons we zijn misreven ben doen. Inderdaad, de ouders voor nu zijn hoog en voet tapa, ching ai. En in mijn onderzoek mijn actie, waar los heb je man, en allemaal een keurig af. Want er is een reden dat ze met je ching en shisani. Weet je? Er is ook wel een bepaalde functie in de familie, voor beschermen familie. Of kan je zo'n ching met de wang doen, van dus maar spirituele gaven. Maar er is een reden, zei de Aching Eshi. En je gaat merken, meestal in een vrede. Maar ze kan niet anders. Je zegt Aching Eshi. De ouders zijn vrede. Weet je? De was aan je wakker gaat afstaan. En dan kijk een man daar. Snap je? Je bent ouder, je bent dus je vrede. Dus iets wat je wil doen voor Tabaching Ai, voor je kan een Tsen Kashimoro. Maar, samen leren voor de Sabi Man. Komt weer begeleiden. Dan gaan je op ching. Als je op straat bent tussen andere mensen, vertel niet alles. Weet je? Kom thuis en vertel mee wat je hebt gezien.
1: Ja.
0: En deze moet je in het leven voelen vrede.
1: Precies. Want
0: het feit dat je ching is chi, is ook jouw bescherming. Want dan weet je wat voor negativiteit daar is. Dan weet je van oké, dat ben ik niet go. Hoe je ching van dat mama ga vandaag niet op straat. Of papa, dan ga je dat niet in.
1: Precies.
0: Aki op ching. Weet je, zo'n soort voorgevoel, een soort helderziendheid die ze hebben. Aki op ching. Dan wordt tape ai.
1: Nee, jullie hebben het gehoord. Ik heb het al gezegd. Onder tapdem chi ai. Ga in je kracht staan. Ga leren wie je bent. Zodat je kind beter kan begeleiden. Je hebt een purpose op deze aarde. Je hebt je kind gekregen. En jij bent de begeleider van je kind. Maar wat ik ook wil meegeven aan de ouders. Zo'n ding. A pasisa un denk tak chimus waka. A na pasisa sa yup chimu waka. En zo'n ding im lespeken toe. Want soms willen we iets voor dat kind. Maar het kind. Het kind kan dat niet doen. Het kind gaat niet drijven. Het kind gaat niet succesvol zijn op dat pad. Omdat het niet dat pad is, dat is weggelegd voor je kind. Daarom zeg ik, neem je tijd om je kind te leren kennen. Als je een probleem hebt, ga zoeken je pigapje. Maar zit eerst met je kind. En vaak genoeg rennen we altijd naar buiten om informatie te gaan halen. En voor ga zoeken je pi. Ik heb één ding. Tek je kandra, tek je gras water, een heldere, zet het, ga vasten. Vast 3 dagen, zit in je stilte en vraag voor je bescherming en vraag naar je antwoorden. Je gaat ze krijgen. Begin bij jezelf, dan ga je naar buiten. Dat, if je doet dat, is man ook aan die 6 of 9. Jullie weten waarover ik het heb. Okay,
0: even de aanvulling. Ik wil zoals je zegt van, you want one so passing you ching, maar je nou wel dat. Zet het met studiekeuze. Ik vind het zo triest als zoals maar je dacht van nee, je moet Milo, je moet Imdo Milo of Imdo LBGO, je bent een meisje, nog wat in de school.
1: Precies.
0: Palle kinderen zijn handig, technisch handig, dan ben ik Aching wat in de school. Dan wil ik van nee, Milo school is beter, weet je. Als je dat moet gewoon changen. Van, ga ook in gesprek met je kind van wat wil je. Weet je, soms kan je zo dan sabi ook dit, maar aan de handelingen van je kind kan je zien van oké, dit is technisch ingelegd.
1: Precies.
0: Comfortabel technische score.
1: En wie is ook tevreden met het pad dat je kind kiest? Vooral als het positief is. Vaak genoeg ook omdat heel veel ouders niet hun eigen keuzes hebben kunnen maken, beletten ze hun kinderen ook. Let daarop alsjeblieft, want je creëert eigenlijk ook een kunde voor jezelf. Want op een gegeven moment, dat kind gaat je misschien later haten. En daarom zie je ook heel veel kinderen deze dagen, they're cutting off their parents, ze zijn klaar met de familie. En kijk, ik weet dat heel veel dingen toxic zijn en dat mensen zoiets hebben van, ik wil niets meer met mijn mensen te maken hebben, maar je familie heeft toch een bepaalde purpose in je leven. Toch, als het opgelost kan worden, heel jezelf, ga doen wat je moet doen, heal it. Maar niet iedereen gaat gaat ook willen. Mm-hmm. Want sommige mensen houden van intoxicness. All respect to that. Dan kan ik zeggen, oké, je moet je verwijderen. Mm-hmm. Maar zolang er nog gesprekken kunnen gehouden kunnen worden en zolang er nog een oplossing kan komen, doe dat. Je familie is niet zomaar je familie. Ja. Nou, een pisvi rutu en jij bent van nodig voor leersapjes revi. Dus dat wil ik ook even meegeven. En dan komen we bij de grootouders. Grootouders zijn andere ouders. We roepen het community. Vroeger was het sociale controle. Ja. Nu is het er helemaal niet meer. Welke rol speelden ze vroeger en welke rol hebben ze nu, volgens jouw zienswijze?
0: Vroeger was het sowieso een leren voor een cultuur. Uh-huh. Van je grootouders leren kan je heel veel leren over het is fijn om zulke verhalen te leren. Wat ze hebben meegemaakt, wat ze hebben opgelost, weet je. En we weten, of we zien merken ook dat de manier voor grootouders kleinkinderen beschermen is anders dan voor de bestaande kinderen bij jongen.
1: Yeah.
0: Weet je? Ze hebben gezegd af van speciaal liefde de graamtje.
1: Ja, voor gewoon gevallen.
0: Dus gewoon, ze hebben best wel een belangrijke een plek in het leven van de kinderen om ze die begeleiding te geven die ze niet krijgen van de ouders zelf. Weet je? Misschien zijn de ouders druk met, weet je, qua werk. Voor inkopen via een gezin. Dan zijn er goede ouders om ze bepaalde andere dingen waar de normen vooral bij te brengen.
1: Nee, helemaal. Weet jij misschien hoe ze vroeger kinderen respect leerden hebben?
0: Een van de manieren was wat ik zei door de spelletjes.
1: Ja, die kanga-spelletjes.
0: Kanga-spelletjes, ja. Als ik denk aan bijvoorbeeld het lied O die Meester. Men zingt, men zong vroeger O die Meester, tjunale, langa singada, tjunale. Maar tegenwoordig zingen we van, oké, wat is tjunale, onder de SBT. Dus we zingen van O die Meester, fudinayo, langa singada, dinayo. In dat speltje leert men de kinderen van, je, groet netjes, wees eerbiedig naar in het geval de maatschappij toe, in het geval, maar het is een manier van respect leren. Ik kan leren helpen, weet je, in bepaalde situaties, pikking goed er is een goed, in het leven heb je obstakels, je hebt een doel, maar je hebt obstakels, wat ga je doen, ga je terug, of ga je zo obstakels overbruggen. En hoe ga je het overbrengen? Ja, samen te werken. Daarom ga je samen je jumpen op het
1: adotro. Oké.
0: Respect gaan tegen elkaar, met zijn spelletjes. Zet door, geef niet op. Samenwerking. Het zijn allemaal dingen die ze leren, spelende wijze aan de kinderen. En ook bepaalde liederen kunnen ze respect leren.
1: En dan denk ik gelijk aan het liedje, een van mijn favoriete liedjes. Is iets dat ik dat lied vroeger begreep ik het niet. Dat is missing apakoe. Maar op een gegeven moment, zodra ik buiten de stad ga, hoor ik dat liedje. Ik hoor het gewoon in mijn oor. En altijd ga ik naar het water, met tak mimo voor, weet je, en dan gaan we verder. Maar
0: zo respect voor de natuur.
1: Respect voor de natuur gewoon. Want dit apadoti, anno you doti, want je bent in de stad. Je bara doti wa odi van, hey, we zijn er voor plezier. Uno kom, weet je. En we willen ook gewoon weer heel huids met iedereen terug naar de stad gaan.
0: En dan zie je daar de creativiteit van zo'n dingen, toch?
1: Ja.
0: Ook in de liederen hebben ze bescopus. En in de liederen hebben ze leerlessen. Ja, ik vind het gewoon geweldig.
1: Ik vind het prachtig. Ik vind het prachtig. Ook die odos.
0: Ja,
1: die bescopus. Odos, ja. Die odos vind ik gewoon, ja. En een odo is letterlijk een gezegde. Ja, en je kan het ook zelf maken, gewoon.
0: Ja, precies.
1: Het is echt prachtig, gewoon.
0: Okay. En dat vind ik jammer, toch? Van ze van, blijf de creatieve geest behouden van zijn voorouders. Want er worden geen nieuwe orders gemaakt, als het ware.
1: Er is wel één persoon die orders maakt, dat is Ryan. Ryan Larosé. Hij heeft een keertje een order voor me gemaakt, want ik zocht naar een order voor een iemand die we zouden eren. Mm-hmm. En hij heeft toen een order voor me gemaakt, het was precies.
0: Mooi.
1: Dus Ryan, keep on doing what you're doing. Ik kom op les, sowieso. Zijn er welke waarden zijn vandaag nog steeds belangrijk voor jou? Van toen.
0: denk aan waarde, dan denk ik van samenwerken. Mm-hmm. Samenwerken. Leven in een community heeft zijn voordelen.
1: Yeah.
0: We hebben elkaar nodig.
1: We hebben elkaar nodig, ja.
0: Het westerse systeem is heel individualistisch. Maar in het leven, je bent mensen op zichzelf, maar op een gegeven moment heb je mensen, je hebt elkaar nodig. Dus het samenwerken, het respect hebben voor elkaar, vooral voor je mening, elkaars mening en elkaars denkwijze,
1: mm-hmm.
0: Is belangrijk. Dat onder andere.
1: Ja. Oké, okay. We hadden het over opvoedingstraditie. De opvoedingstradities die we kwijt dreigen te raken, welke zijn dat volgens jou?
0: Bij ons heel veel. De meeste Fransen. Kijk, eerste wat ik zelf heb meegemaakt is wanneer je jarig bent, krijg je je reus of je boerexie, zout, suiker en wat uitgelegd. Mm-hmm. Je,
1: waarvoor
0: is, dat heb ik alleen meegemaakt.
1: Mm-hmm.
0: Maar de pourquoi d'or, de vraag. Vanaf zwangerschap, wat je naar beren, is belangrijk al, weet je. Want daar, je als vader, je legt de woorden, je tekent, je kan op chingba.
1: Mm-hmm.
0: En je brengt het in het universum.
1: Mm-hmm.
0: Het universum ook aangeven, kijken van oké, dat moet zo gebeuren,
1: mm-hmm.
0: ik zal een handje bij helpen.
1: Yeah.
0: Dus, alle schakels van de officiële zijn belangrijk, weet je. Ze moeten echt meer gaan promoten wat de schakels zijn, het duel zijn, wat meer mensen het weten. Weet je, allemaal heb je nodig. Allemaal vormen jou als kind.
1: Ik denk dat het ook mee te maken heeft met ontwetendheid.
0: Ja, sowieso.
1: En
0: dat besef ik wel, ja.
1: We zijn heel ver van onszelf gedreven geworden. Heel veel is van ons afgepakt. En andere dingen zijn ons opgedragen die wij hebben overgenomen als ze zijn ons, ons eigen ding.
0: Mm-hmm.
1: Vaak genoeg zeg ik ook tegen de mensen van leer jezelf kennen. Ga terug naar je roots.
0: Ja.
1: Daarom is ons slogan ook voel maar sabius revinumu leer sabius rutu. Toch? Ga terug en wees open. Want vaak genoeg hebben we heel veel dingen die mensen ons hebben opgedragen, opgelegd, gewoon genomen als ons eigen, terwijl dat niet eens klopt. Het klopt echt gewoon niet. En ik vind het jammer dat heel veel verloren dreigt te gaan, maar daarom is dit programma er om mensen eigenlijk wakker te maken. Om ze ook meer insights te geven, want onwetendheid maakt mensen bang.
0: Ja, dat vooral.
1: Want mensen bang, want alles aan de afkodrie.
0: Mm-hmm.
1: Dus zo zie je dat wij toch wel meer hebben dan alleen onze kleding, onze voeding. Ze zijn ook cultuur. En het is nooit te laat om te starten. Is nooit te laat om te starten, is nooit te laat om het over te dragen. En nu is het moment, wij moeten het doen. Niemand gaat het voor ons doen.
0: Want als je zelf niet kent, als je bepaalde principes, maar dat dingen uit de wereld niet kent, ga je kunnen overdragen aan je kinderen.
1: Exactly.
0: Dus zelf onderzoek. Internet is er. Niet alles moet je geloven, natuurlijk.
1: Dus je moet het toetsen,
0: ja. Ik kan internet gebruiken, maar ik ook actie de bigisma. Dus je naar abigisma, actie was massa ab de bigisma. Snap je? Kijk, binnen nachts proberen we nu ook een kenniscentrum. We zijn aangestaan met een kenniscentrum.
1: Yeah.
0: Dat mensen die alles willen weten over ons cultuur kunnen komen. En je kan boeken lezen, je kan er zijn geen levens meer, filmpjes bekijken.
1: Yeah.
0: Maar echt een plek waar je meer kunt weten over jouw cultuur.
1: Mm-hmm.
0: En wat jouw cultuur waardevol maakt. En wat belangrijk is dat je wat jouw cultuur moet kennen.
1: Yeah.
0: Want het vormt jou als mens, jouw cultuur. Weet je? We kunnen niet onder toelen maken schuiven. Heel veel van ons zijn ook kikifasie opgegroeid. En is reden daarvoor, als je naar de geschiedenis, je moest christen zijn als je bijvoorbeeld onderwijs wil genieten.
1: Precies.
0: Dus er is een reden waarom heel veel van ons christen zijn. Maar don't forget that. Of we besef dat a lot of people are doing the deconstruction of Christianity.
1: Mm-hmm.
0: Weet je, heel veel mensen gaan ook in de kerk. Maar ze ook beseffen wat allemaal
1: gebeurt. Eigenlijk gebeurd is.
0: Dus snap dat het wil leiden van jouw cultuur, herkennen van jouw cultuur, niets negatief is.
1: Het is niets negatief en het belletje in niets doen, want ja. Je kan ook gewoon je christendom hebben en ook gewoon je cultuur.
0: Precies, dualisme.
1: Dualisme bestaat.
0: En binnen elke cultuur heb je negatieve
1: precies, en een positieve.
0: Het ligt aan jou en welke je meer aandacht geeft.
1: Precies, ook in elke religie heb je het negatief en het positieve. Dat is wat het gewoon is. Ja. En jij kiest het pad, jij kiest waarvoor je gaat. Ik zeg ook altijd, Tewan do Kroktu, Abakapisinagiyo.
0: Ja, precies.
1: Het heeft niets met mij te maken. Mm-hmm. Wij proberen natuurlijk al het positieve mm-hmm. naar buiten te brengen, zodat jullie ook meer informatie hebben. Degene die bijvoorbeeld heel veel niet hebben meegekregen, dat je tenminste weet van, hé, ik kan naar NAX toe gaan. Mm-hmm. Er zijn verschillende mensen bij wie ik kan gaan. En één ding is er ook, ik hou van die gezegde, dat wil zeggen, ieder werkt op zijn eigen manier. Alles maar ik kies den koning op de eigen fasie en te doen aan roko, de doen naar de fasie. Dus het vergelijken is niet altijd nodig, want ik kon niet aan mij kiezen en ik kon niet aan brada koffie kiezen naar twee verschillende koning, maar hij hebben zijn werking. Dus neem dat ook mee, tijden bezig voor doen aan of iemand gaan naar bepaalde presie. Maar daarom zeg ik, begin bij jezelf, kom tot jezelf, stel de vraag en je gaat je aan krijgen en laat je leiden. Tak je me voor. Als je iets moet doen, tak je me voor. Laat je weet toch die weg gebaand worden naar de juiste plek, naar de juiste persoon, zodat je hulp kan komen van een zuiver kanaal.
0: Precies.
1: Dus kom tot jezelf gewoon. Dat is sowieso standaard.
0: Leer jezelf kennen.
1: Leer jezelf kennen. We hebben het gehad over de Maron-gemeenschap. Mm-hmm. We hebben gezien dat er verschillen zijn tussen Staatskriolen en Maron-kriolen. En zoals ik je zei, welke overeenkomsten zie je?
0: Overeenkomsten. Ik wil zeggen, hoe die poel qua doren doen. Mm-hmm. Weet je? Dat hebben we in minder maanden.
1: Zij geven pangi en we hebben dus die poel naar pangi.
0: Overeenkomsten. Kijk, misschien heb je qua spiritualiteit, wintergeloof, hebben wij beide. Van hun verschilt ook een beetje, maar wat gaat om dezelfde winters kennen wij aan beide kanten.
1: Yeah.
0: Dus dat is een overeenkomst. We zien ook dat heel veel van ook hun ook christelijk geloof hebben.
1: Yeah.
0: Vooral de Jezus getuigen en voor de evangelie. Maar cultuurgebied. Ik heb laatst geleerd dat bepaalde mensen ook, tja, je was eens gewoon nemen. Voor tamboen, voor skinga, en vooral de kennis van die wivier is ook belangrijk bij hun.
1: Ja.
0: Dat vind ik dan heel fijn. En ze hebben echt, zoals we al aangeven, de ora futuro.
1: Heel
0: erg mooi.
1: Oké. En welke verschillen? Want die verschillen zijn er.
0: Ja. Even ook spiritueel. De manier hoe wij winterpreek geven verschilt bij hun. Weet je, zij kennen met de konfo. Weet je, wij hebben een soort standaardisatie gemaakt van in play ISA voor ze, daar in play voor doen en zo. Dat is een groot verschil tussen ons en hun. Die hebben met de konfo, zomaar, kon. Weet je, maar zij hebben gewoon energie bij elkaar.
1: Yeah.
0: Dat vind ik als een van de grote verschillen. En het feesten bij die Gipanje en zo, dat hebben we in echt.
1: Ook een manier van de dood bij hun.
0: De dood bij hun.
1: Ja. Kijk, wij we vieren het wel, we dansen even met die kist, maar zij hebben echt gewoon poor blakka.
0: Ja, precies.
1: Ze hebben je gezaad naar kombi, weet je, dus ze hebben het toch wel iets uitgebreider.
0: En ook het feit dat die ooms heel veel invloed hebben bij hun.
1: Ja.
0: Weet je? Vooral als het gaat om het moment dat ze die jongen van de ouders speelde oma belangrijke rol. Dus dat hebben we niet bij
1: dat
0: ons.
1: Dat hebben wij niet, nee. Oké. Nou, we hebben flink gesproken. Het gaat er mooi aan toe. Ik ga het nu een beetje over een gevoelige topic hebben. En we houden het sowieso respectable ten alle tijden. Maar we kunnen niet praten over cultuur en het niet hebben over de dingen die gebeuren in het dagelijks leven. Cultuur is nooit statisch. Elke generatie geeft er opnieuw betekenis aan. Wanneer is verandering binnen een cultuur gezond volgens jou?
0: Kijk, cultuur is sowieso die naam wat aangeeft. Als je niet komt aan de waarde van zo'n cultuuruiting, de respect die ze zo moeten hebben, dan vind ik van dat niet echt. Dan mag het wel. Ja. Weet je? Het moet niet heel iets anders worden met een andere intentie. Mm-hmm. Weet je? Want verandering is nodig. Want bepaalde dingen die we vroeger deden, de mensen vroeger deden, was volgens hun tijdperk.
1: Yeah.
0: Met de middelen die zij hadden.
1: Yeah.
0: Nu leven we in een ander tijdperk, we hebben andere middelen. Dus sowieso gaan bepaalde dingen veranderen.
1: Yeah.
0: Een simpel voorbeeld, kijk naar muziek. Ja, vroeger alleen de appendidrons.
1: Mm-hmm.
0: Maar time changes, we hebben nu snel instrumenten. Nu hebben we nu muziekformaties, ook zingen met geluid.
1: Met geluid,
0: dat zijn veranderingen.
1: En dus
0: het doet niets aan de gehele winterpreetje. Dus zulke veranderingen mogen wel. Maar niet dat je dan een drastische verandering brengt omdat je vindt van zo moet het.
1: Zo moet het, ja.
0: Een simpel voorbeeld is, in mijn persoonlijke mening, ik ga niet aan de liederen die er al waren. Mm-hmm. Weet je? If I sing it van mi afuk mutan ningre kondre of mina ningre konde ningre na so des ma
1: besinging.
0: Dat kan niet gaan veranderen.
1: Niet veranderen.
0: Weet je? Ik kan niet daaraan.
1: Nee, dat is begrijpelijk. Dat is helemaal begrijpelijk. Welke tradities moeten we volgens jou blijven behouden?
0: Tradities die een positieve en een die sowieso een positief effect hebben op je leven.
1: Mm-hmm.
0: En die zorgen voor spirituele groei. En ook jouw groei als liefdesmafasie.
1: Yeah.
0: Dus die moeten we sowieso behouden. Denken we aan, ik kom weer bij die wat ik wil naar beren.
1: Mm-hmm.
0: Maar ook die pot naar bangi.
1: Mm-hmm.
0: Praten met de kinderen.
1: Mm-hmm.
0: Begeleiden. Te gaan denken. Kijk, lessen uit van hoe de maatschappij er nu uitziet.
1: Yeah.
0: Zodat ze voorbereid zijn. Want meestal zijn kinderen niet voorbereid.
1: Nee.
0: Wat er toch te staat.
1: Ja, precies.
0: Dus Putna bang is, vind ik belangrijk. Auto, het ontmoeten van zo'n partner.
1: Mm-hmm.
0: Maar soms hebben kinderen laatste maand, de ouders weten niet ervan.
1: De ouders weten niet eens,
0: nee. Misschien komen we later erachter van, nou, of hebben we een rifi.
1: Klopt.
0: Dus dat zijn tradities om te behouden.
1: Mm-hmm.
0: En dan denk voor aan familieonderzoek.
1: Mm-hmm.
0: En dat is natuurlijk je familie, maar het is belangrijk om te weten wie zijn je familie, van waar kom je. Waarom is het belangrijk? Van, je hebt bepaalde families, ze mogen bepaalde dingen niet eten.
1: Mm-hmm.
0: Er gebeuren bepaalde families. Probeer te onderzoeken van waar komt dat. Want je kan bepaalde dingen alleen oplossen als je zelf naar route vindt. Dus daar moet je dan proberen op te lossen. Als je het hier oplost, maar je dit goed vindt, dan heb je gewoon iemand zegt, maar je zet gewoon een pleister ervoor.
1: Ja.
0: Dan laat een pleister ook moeten weer. Weet je? Dus doe onderzoek naar je familiegeschiedenis, stamboomonderzoek.
1: Mm-hmm.
0: Leg het vast en probeer te begrijpen van waar je komt.
1: En qua het familieonderzoek doen, kunnen ze ook bij NACS wezen?
0: Natuurlijk. We helpen mensen daarmee. We kijken welke plantage je komt, welke familie daar woont. En we willen ook kijken van wat zijn bepaalde specifieke dingen in zo'n familie die je bij mij meegemaakt.
1: Yeah.
0: Dat je kan begrijpen waarom. Want bepaald kan je misschien zien, misschien ook krantenartikelen. Ik had wat het geval bij een van onze klanten. En toen hebben we krantenartikelen van de vangtje. Het bleek het moord. Moordslagen, moord.
1: Okay.
0: Komt ze historie. En dan als zo iemand terugkomt, gaat dat in het begin, dan kan zo iemand weer zulke handelingen plegen. Als je dan weet van oké, zoals maar bij de zoals zijn, dan kan je het aan te pakken.
1: Oké. Nee, het gaat heel diep en ik ben blij dat je dat hebt aangehaald. Want vaak genoeg praten we over breaking generational curses. Ja. En heel veel van ons zijn daarmee bezig geweest. Maar als je niet weet van waar je komt en je ook niet weet wat er allemaal in je familie is gebeurd, dan ga je maar tasten in het donker.
0: Ja.
1: En dan kom je eigenlijk niet waar je hoort te zijn. En als je je route kent, dan weet je wel gerichter bezig te zijn. En dan wordt het ook wat makkelijker voor je.
0: Je hebt heel veel mensen die aangeven, ja, slaaf is zo lang verleden. Het heeft geen
1: Maar het heeft nog steeds invloed. Het heeft nog steeds invloed. Ook al lijkt het er niet op, alles gaat terug naar het slavernijverleden. Ik kan ervan meepraten. Weet je, bepaalde gedragingen.
0: Foute gedragingen.
1: Gedragingen. Ziektes. heel veel, wat men niet snapt, heel veel ziektes zijn eigenlijk energetische manifestaties die een route toe hebben. En als je weet wat het is, van waar het komt, kan je het ook oplossen. Weet je, soms zijn ze ver gevorderd, nou dat lichaam kan dat niet meer, maar vaak genoeg zijn heel veel ziektes. Ze starten als een energie die je opslaat in je lichaam. Het kan te maken hebben met stress. Het kan te maken hebben met trauma's die je hebt ervaren. En je hebt het vastgehouden. En je hebt nooit iets eraan gedaan. Je gaat naar de dokter, ze vinden niets.
0: Ja, precies.
1: Weet je, dus die dingen zijn er. Ja. En we kunnen zeggen, ja, ik heb er niets mee te maken. Ja, maar het heeft wel met jou te maken.
0: Ja. Ja.
1: Dus nee, dat is een heel goed punt dat je hebt aangehaald. Helemaal gewoon. Even kijken. Hoe zorgen we ervoor dat cultuur blijft leven zonder haar identiteit te verliezen?
0: Kijk, we moeten leren bepaalde dingen vast te leggen, zodat we weten hoe het aan toe ging. En ik zei het al, cultuur is onderhevig aan verandering.
1: Yeah.
0: Maar als je dan echt weet wat het belang is van bepaalde dingen die we doen en het ook vastleggen, dan kan je voorkomen dat degenen die komen er te veel verandering aanbrengen. Want dan weet je het belang ervan.
1: Yeah.
0: Dit moet ik behouden, want zo
1: reden. Dit is de basis gewoon ervan.
0: Dit is de basis ervan. Dus verandering mag. Je mag happy chin chin staan, maar laat de essentie ervan niet verliezen.
1: Laat het niet verwateren. Nee. Want vaak genoeg lengen we te veel water aan en dan wordt het iets heel anders dat niet van ons is. En dan herkennen we onszelf niet eens meer. Ja. Welke tradities mogen opnieuw bekeken worden volgens jou?
0: Ik denk aan tradities. Wat ik belangrijk vind is dan die ontmoeting van de ouders.
1: Ja.
0: Weet je, het onderzoek. Ik kijk de herhaling natuurlijk. Het onderzoek naar wie zit familie. Potentie naar banging. Ik haal twee steeds, wat ik vind echt belangrijk voor tieners. En wat ook bij mag moeten behouden is die situatra elk even van het jaar. Weet je? Wij kennen altijd New Year's Resolutions, maar wij hebben onze manier hoe we het jaar afsluiten en hoe we een nieuw jaar starten. En ook één ding, ik zei nog laatst aan een student van mama, hij gaat me aan van, ze moeten heeft de Kina Day. De Kina Day is echt iets belangrijk voor ons. Heb een dag gewoon dat jij je rustmoment hebt.
1: Want je kinderdag is eigenlijk je geboortedag, toch?
0: Ja, met je geboortedag. Heb gewoon een dag waarbij je gewoon voor jezelf hebt en niet werk.
1: In
0: ja,
1: de rust
0: je gaat wel werken, maar
1: Je bent in de rust.
0: Precies, je bent in de rust. Denk niet meer aan werk, aan werk als aanbieden. Heb gewoon je rustmoment, je rustdag. Weet je? Dat vind ik wel dat mensen weer moeten hebben. Anders kun je dat je kinderdé is en behoud je kinderdé. En ook zo af en toe vasten.
1: Ja.
0: En vasten is niet zo is christelijk, is ook
1: vasten
0: bij
1: is
0: ons.
1: Universeel.
0: Is universeel.
1: Vasten is universeel en vasten is gewoon je reset van je lichaam.
0: Ja.
1: Is tot jezelf komen. Mijn kinderdag is woensdag, is op mijn geboortedag. Ja. Ik heb het al jaren voor mezelf, doe ik dat dus op de woensdag werk ik absoluut niet.
0: Ja, precies.
1: Dus dat is het gewoon voor mij en het maakt het verschil uit.
0: Ja.
1: Het maakt echt het verschil uit. Vaste op tijd. Ik zeg mensen ook, in elke religie waarin je bent, heb je spirituele hygiëne. Want spirituele hygiëne is iets dat we vaak aan een kant laten. En dan rennen we wanneer het te laat is om dan die grote wassies te doen.
0: Ja, precies,
1: ik zeg niet dat het slecht is, absoluut niet. Maar sommige dingen kunnen voorkomen worden. Was hij op je jaardag, was hij 31, is allemaal mooi en waar, maar tamboevoesking is ook nodig. Tamboevoesking is ook nodig, vooral als je werkt met mensen, als je in lichamelijk contact bent met mensen, als je leerkracht bent, maakt niet uit, zolang je met mensen bezig bent, was je lichaam, het is energie.
0: Ja.
1: Je hebt je kruiden, jij bepaalt je kruiden, hyssop is een van de geweldigste kruiden die ik ken, zoutwater, een blauw badje, doe je ding.
0: En vooral je mofetaki.
1: Precies, je mofetaki is belangrijk. Je intentie die je gaat zetten is heel super belangrijk.
0: Wat ik ook belangrijk vind, wat veel mensen moeten leren, is hun dromen ontcijferen. Van nature zijn we dromers en van nature krijgen boodschappen van onze voorouders, van onze winties. Mm-hmm. We moeten leren onze dromen te ontcijferen. Daarom adviseer ik mensen altijd schrijven dromen op.
1: Yeah.
0: Want je gaat merken dat je op een gegeven moment gewoon een patroon zal zien. Je gaat bepaalde dromen gewoon opvolgen, het gaat over door.
1: Yeah.
0: Of je krijgt een droom op een andere manier.
1: Klopt.
0: Dromen zijn boodschappen.
1: Klopt.
0: Het is een moment waarbij je dan de boodschappen krijgt van je voorouder, van je beschermers, mm-hmm. je spirituele leiders. Dus mm-hmm. we moeten ook leren hoe we onze droom kunnen ontcijferen.
1: Mm-hmm.
0: Zelfs mensen altijd, je krijgt je droom naar jouw perceptie, jouw beleefde wereld.
1: Yeah.
0: Ik kan iets dromen, jij doet iets, maar het heeft een andere betekenis voor jou dan het heeft voor mij.
1: Klopt.
0: Daarom is het echt belangrijk om je droom op te schrijven.
1: En qua dromen is niet alles zwart of wit.
0: Ja, precies.
1: Want sommige dingen hebben wij meegekregen qua dromen. Maar als je dus echt onderzoek gaat doen en verder gaat, dieper gaat, zie je dat het ook een andere betekenis kan hebben.
0: Yes.
1: Dus ook niet alleen vasthouden aan die iedereen dat kwam maar dit is maar libila.
0: Ja, precies.
1: Of iedereen dat kwam maar dit is.
0: Ja, precies.
1: Is niet altijd daarmee te maken. Mm-hmm. Soms moeten we ietsje dieper kijken. Toevallig kan ik dromen ontcijferen voor mezelf. Mm. Dus bij mij gaat het ietsje makkelijk. Yeah. Wat ik ook heb geleerd is vragen naar discernment.
0: Mm.
1: Vragen dat je het verschil kent tussen wanneer je iets hebt gedroomd.
0: Mm.
1: Als het zijn een boodschap voor iemand. Of tigo sriep nanga wasani. En asan koi ni drie.
0: Precies.
1: Er is een verschil. Zo'n ding zijn we zodanig bezig in onze onderbewustzijn met die dingen. Dat we denken dat die dingen dromen zijn. En dan gaan we die dingen overbrengen als het zijn boodschappen.
0: Yeah.
1: Ik, Demik is wandering, vraag ik naar een confirmation. En ik vraag naar een bevestiging. Ik vraag naar drie. Ik krijg mijn bevestiging. En als ik mijn bevestiging heb, ga ik zeggen, oké, dit is wat ik heb gedroomd. Dit is wat ik aan je door moest geven. Dus zo'n ding, de was mij wat kan komen, dat ja, maar pomboskopoogie, test ook bij jezelf.
0: Yeah.
1: Ga even bij jezelf na, je hebt je guides, je hebt je spirit guides, ga bidden, vraag van, is dit werkelijk zo? Wat moet ik eruit leren, wat moet ik eruit krijgen? Want zo'n ding, drie aan het drink, zo'n ding na igi firi, en manifesteer ik drink. Dus dat wil ik ook even erbij zeggen.
0: Je is ook altijd door van, hoe voel je op dat moment?
1: Precies.
0: Je hebt iets meegemaakt, voel je bedrijf, voel je normaal, weet je? Al deze tekens zijn belangrijk.
1: Mm-hmm.
0: Wat hebben de mensen aan die je ziet? Waar is de omgeving? Weet je? Mm-hmm. Als die zijn allemaal tekens
1: details,
0: die
1: je moet opschrijven. Want dat zijn ook de vragen die ik stel aan mijn mensen. Ik zeg, wat heb je gedroomd? Wat had degene aan? Hoe voelde je? Mm-hmm. Zodat ik kan weten van, oké, het heeft daarmee te maken of niet. Want als je me gewoon zegt, je hebt gedroomd over een huis.
0: Ja,
1: maar waar stond dat huis?
0: Mm-hmm.
1: Welke kleur had dat huis? Wat deed je met dat huis? Was het van huis? Ik weet precies.
0: Mm-hmm.
1: De details zijn wel heel belangrijk. Mm-hmm. Oké. Ik had het eerder over wat er in het dagelijks leven gebeurt.
0: Mm-hmm.
1: De afgelopen tijd is er veel maatschappelijke discussie gehad. We hebben heel veel maatschappelijke discussies gehad over traditie, kinderrechten en de verantwoordelijkheid in de gemeenschappen. Hoe kijkt u naar die maatschappelijke gesprekken?
0: Mm-hmm. Kijk, ik vind het heel veel. Ik kan je zomaar dingen zeggen.
1: Nee, precies.
0: Je moet eerst onderzoek doen en dingen vastleggen.
1: Mm-hmm.
0: Anders gaan mensen gewoon speculeren en aannames maken en zeggen van zo zit het.
1: Mm-hmm.
0: Maar er is geen degelijk onderzoek gedaan.
1: Mm-hmm.
0: Weet je, we zijn gauw geneigd te zeggen van ja, de kinderen van nu, ze weten niets van hun toekomst, ze zijn niet geïnteresseerd in hun toekomst. Maar kom ik weer terug van, ga onderzoeken. Wat is de reden dat ze zo zijn?
1: Precies.
0: We kunnen discussies voeren van hoe we het gaan aanpakken, of wat het probleem is, maar onderzoek is belangrijk. Onderzoek en dan vastleggen. Dan pas kan je een probleem oplossen. Alleen praten erover gaat niet zozeer helpen.
1: Nee, precies.
0: Okay?
1: Kan cultuur ooit een reden zijn om de rechten van een kind minder zwaar te laten wegen?
0: Nee.
1: Nee. Oké. Waarom zeg je nee?
0: Kijk, als ik naar het geval van laatst, dat kom je op traditie, hè? Bepaalde dingen vroeger geoorloofd waren, dat is een ander tijdperk. Nu leven we in een andere samenleving, ander tijdperk. Dus, en qua, moet ik eens uitleggen.
1: we komen weer op die veranderingen. Dingen die wel een beetje veranderd mogen worden. Want bepaalde dingen moeten wel meegaan met de tijd. Ja. Als we het zo bekijken.
0: Dus bepaalde dingen kan je niet zeggen van, omdat migratie met dus zo, moet ik nog steeds zo gedaan worden. De tijdsgeest van nu is heel anders.
1: Ja.
0: De bepaalde dingen zijn niet meer geoorloofd om te doen zoals vroeger werd gedaan.
1: Kunnen gemeenschappen, gevoelige onderwerpen bespreekbaar maken zonder dat ze hun identiteit verliezen qua cultuur?
0: Is dat maar de vraag?
1: Hoe kunnen we als gemeenschap gevoelige onderwerpen bespreekbaar maken zonder dat onze cultuur zijn identiteit verliest? Dus we hadden het over, je zegt onderzoek moet gedaan worden, maar hoe kunnen wij als dus volwassen mensen en ook als jongere mensen bij elkaar komen en deze gesprekken voeren, zonder dat we te veel gaan sleutelen aan cultuur en wetten, volgens jou?
0: Kijk,
1: en welke rol zou NACS hierin kunnen spelen? Want vaak genoeg hebben we ook gezien dat, net als wat we zeggen vroeger, heel veel mensen zijn jong getrouwd, maar die age gap was groot.
0: Ja.
1: En nu zou het eigenlijk als pedofilie gezien worden.
0: Ja, klopt, ja.
1: Toch? Dus nu wanneer bepaalde dingen gebeuren, schrikken we ervan. Maar vroeger was het normaal. Hoe kunnen we een safe space creëren dat we zulke gesprekken met elkaar voeren, zonder dat we te veel gaan sleutelen aan wat cultuur is, maar ook meenemen dat kinderen wel beschermd moeten zijn te alle tijden. Want wetten zijn er gemaakt om ons te beschermen.
0: Ja, precies.
1: En wie beschermen de wetten dan als het, je weet toch, wel toegestaan wordt?
0: Ja.
1: Vooral in dit geval.
0: Ja, ik denk de beste manier is dat je dan uitgelegd wordt hoe het vroeger was.
1: Ja.
0: Wat de situatie precies was en wat de meerwaarde was van vroeger. En het brengen in de situatie van nu.
1: Ja.
0: Om aan te geven dat hier en daar we dat niet meer kunnen doen en om zo'n zulke reden. Weet je? Al respect voor cultuur, het was zo, het was geoorloofd, maar in die tijdperk kon het wel, in situatie kon het wel.
1: En
0: zo'n gemeenschap kon het wel.
1: Precies, er waren ook andere regels toen.
0: Precies, andere regels. Maar nu, we leven niet meer zo, vooral als ik naar de stad en zo, we leven niet meer in een dorpgemeenschap. Er zijn andere regels en structuren. Dus dat wat gedaan werd vroeger, kan nu niet meer. Omdat je ook onderbouw wel niet meer kan, zodat mensen kunnen begrijpen.
1: Ja.
0: Als je dingen niet onderbouwt en gewoon zegt van nee, dat kan niet, dan gaan mensen als het ware tegengas geven, stribbelen om niet mee te werken. Terwijl als je goed onderbouwt van, kijk, zo was het vroeger en zo reden kon het vroeger, maar nu aan de gemeenschap, aan het tijdperk, aan de regels, we kunnen dit niet meer doen om zo'n reden.
1: Ja.
0: Dan denk ik dat je gesprekken luchtig en emotioneel kunnen zijn.
1: Kunnen zijn.
0: Je moet dingen goed onderbouwd zijn, mensen begrijpen.
1: Precies.
0: En mensen moeten willen begrijpen.
1: Mm-hmm.
0: Dat is ook belangrijk, ja.
1: En wat vooral denk je dat NACS hierin zou kunnen spelen?
0: Natuurlijk kan ze een safe space creëren. De experts zoeken die informatie hierover hebben. Dat zij hun inleiding geven. En dan gaan we dan samen kijken hoe we het probleem kunnen aanpakken.
1: We gaan nu kijken naar de toekomst. Hoe leeft cultuur vandaag onder de jongeren? Hoe beleven volgens jou jongeren vandaag hun Afro-Surinaamse identiteit?
0: Ik merk op van de laatste jaren, zodat we een show hebben, een dansshow of een theatershow, dat we heel veel jongeren verzoeken krijgen van jongeren die zich willen aansluiten.
1: Yeah.
0: En als je ze vraagt, is reden dat ik wil meer leren over mijn cultuur. Dus dat zegt wel wat, dat ze thuis in de situatie niet veel leren.
1: Yeah.
0: Dus we zien NACS als de plek om meer te leren over hun cultuur. En dat doet wel goed. Dus wij proberen dan op een creatieve manier de jongeren bij te leren over cultuur. Want we merken op, we organiseren lezingen en dan krijg je heel veel jongeren niet erbij. Als zaal kan spang, maar 90% zijn al mijn volwassenen.
1: Okay.
0: Geen tieners, geen jongeren die erbij komen.
1: Maar wanneer het dus met dans heeft te maken met creativiteit, dan zie je ze wel.
0: Dan zie je ze wel.
1: Oké.
0: Dus mijn taak als artistieke leider is ik dan, ik moet dan een creatieve manier bedenken hoe de jongeren kan educaten in hun cultuur. Dus daarmee ben ik bezig. Ik ben bezig met een plan van aanpak.
1: Yeah.
0: Hoe ik de jongeren beter kan informeren over hun cultuur. Want ze zijn willen om te leren.
1: Yeah.
0: Ze zien dat ze niet kunnen krijgen, maar ze alles misschien ook niet weten.
1: Yeah.
0: Dus ze willen ergens gaan om het te leren. Dus daar wil ik op een creatieve manier hun die kennis geven.
1: Oké. Okay. Yeah. Nee, I love that. En het feit dat ze ook naar jullie toe komen,
0: ja,
1: zegt
0: precies.
1: al heel veel. Dus
0: ja,
1: dat wil ook zeggen dat. Vind jij dat jongeren trots zijn op hun cultuur?
0: Ik merk het wel. Maar ze weten weinig.
1: Mm.
0: Want ik wil zeggen het ook aan de generatie van nu, maar merk het op. De generatie van, als ik neem bij het Waruto, van vroeger mijn tijd, hoe je dat maakt van zijn,
1: weet
0: je? We hebben niet veel nodig.
1: Yeah.
0: Want een bepaalde kennis hadden we al over winter en zo, over je dansstijlen.
1: Yeah.
0: Dus je kan ons gewoon zeggen van, doe dit en we doen.
1: En we doen het.
0: Maar als je de generatie van nu, ze weten heel weinig.
1: Je moet ze echt leren, je moet echt met ze zitten.
0: Yeah.
1: Ja, maar hoe denk je dat dat komt eigenlijk?
0: Omdat hun ouders misschien niet veel wisten.
1: Mm-hmm.
0: Want je eerste plek waar je gaat leren, of cultuur,
1: is thuis,
0: bij de familie.
1: Klopt,
0: maar als er niet veel was boeken daarover, dan ga je niet leren.
1: Nee,
0: weet je? Van misschien vinden kan je ook niet veel leren.
1: Mm-hmm.
0: Dus er is een plek waar je daarvoor kunt leren, ze komen naar NAX.
1: Oké.
0: Okay. Ja.
1: En welke invloed heeft social media op cultuur en jongeren?
0: Het kan een positieve invloed hebben als de juiste informatie wordt gegeven. Als niet de juiste informatie wordt gegeven door mensen die gewoon random dingen vertellen, dan wordt de verkeerde informatie overgenomen.
1: Yeah.
0: Maar als je genoeg experts hebben die zich focussen op bepaalde onderwerpen en de juiste informatie geven, vooral TikTok-filmpjes, ik zie nu heel veel mensen. Ik zie dat het niet mag, maar
1: de juiste informatie.
0: Ja, niet de juiste informatie geven.
1: Dat is het gevaarlijke.
0: Dat kan gevaarlijk zijn, ja.
1: Dus dat heb ik ook wel gezien. En ik gaf ook aan van mensen. Kijk, bijvoorbeeld, in de vorige aflevering heb ik gesproken over close practices.
0: Mm-hmm.
1: Dus culturen die eigenlijk gesloten zijn. Mm-hmm. Je moet geïnitieerd zijn om in te zijn.
0: Precies.
1: En sommige mensen die geven gewoon bepaalde dingen, stellen bepaalde dingen bloot met alle gevolgen van dien.
0: Mm-hmm.
1: Want je denkt, je gaat het gewoon doen, maar het heeft een bakapissie.
0: Ja,
1: als het niet in je bloedlijn voorkomt, hoor je daar niet thuis. Als je niet van die dotti bent, hoor je daar niet thuis en hoor je daar helemaal niet mee bezig te zijn. Dus daarom is het super belangrijk dat we social media ook als een tool gaan gebruiken. Ja. Vooral NAX. Ik zie dat jullie flink bezig zijn op social media.
0: Ja.
1: Maar ook ik zou wat meer informatie, dus bepaalde informatieve dingetjes, bijvoorbeeld misschien weetjes van de maand of something, waarbij je jongeren dus beter kan bereiken, waarbij ze zien van hé, dit wist ik niet, maar ik wil meer weten, dus ik weet nu dat ik naar NAX moet, je weet toch, toestappen.
0: Het is sowieso in de planning, ik wil dat gedaan worden door jongeren, dus door jongeren voor
1: door jongeren. Voor, precies, want jongeren begrijpen elkaar beter, want wij zijn een beetje de old heads die zijn. Trouwens, we hebben het daarover gehad. Hoe we jongeren enthousiasmer kunnen maken omtrent hun cultuur. Social media gebruiken voor jongeren, door jongeren bezig te zijn. Je zegt het ook, het creatieve is waarnaar zij toe gaan. Want zij
0: precies,
1: niet echt, ze zijn digitale baby's.
0: Ja, want je kan zeggen van, ik heb een artikel hier zo lees het.
1: Ze zijn digitale baby's. Ze maken een game voor ze.
0: Precies.
1: Maken een app voor ze. Ja. Waarbij ze bezig kunnen zijn. Ik heb ook gezien dat er een wind die app is. Ik weet niet als je het al hebt ik heb het ook nog niet gecheckt, dus ik kan daar niet veel over zeggen. Maar we moeten met ze meegroeien. Willen we dat ze enthousiaster zijn? Willen we dat ze interesse tonen?
0: Precies.
1: Want wij hebben geschreven op het bord. Deze kinderen unlocken telefoons vanaf baby en dat soort dingen. Dus we moeten ook echt meegaan met de tijd.
0: En we proberen op een luchtige manier de diepgang te geven. Dat is ook belangrijk.
1: Ja.
0: Want heel veel Winti-gelovigen kennen Winti heel oppervlakkig. Maar de diepgang ervan, de specialiteit ervan, het belang van dingen doen en de effecten ervan, kennen heel veel mensen
1: niet.
0: Heel
1: veel mensen niet. Ja, maar het is ook hoe het is overgedragen.
0: Natuurlijk.
1: Toch? toen ik de allereerste keer in contact kwam met Winti, heb ik toen ook gelijk gezegd. Ik wist niet dat wie ik sprak, maar ik was like, I need to know who I'm talking to. Yeah. Ik moet weten wat die diepgang daarvan is. Ik wil eerder het spirituele weten. Volgens mij, je weet toch, Longwa Kampo, zei ik van mezelf. En het is het simpele dat ik heb gezegd, dat me echt heeft laten zien wat het is. Yeah. Wat het is, waarvoor het staat. En anosmategimi. Na kismikis aleri. Weet je, ik ben niet zo opgegroeid. Ik ben christelijk opgegroeid. Alle respect daarvoor nog steeds. Maar ik wist wel dat Winti een gedeelte van me was. Yeah. Altijd. Niemand kan me zeggen van waar het komt de dag van vandaag. But I knew it was a part of me. En toen ik die stap heb gemaakt, had ik zoiets van, ik wil wel het spirituele eerst weten. Ja, alvorens de rest komt. En ik mag niet klagen. It was a bliss.
0: En als je de diepgang ervan kent, heb je, ja, geloof me, je gaat veel meer liefde en waardering hebben voor ons geloof.
1: Ja.
0: Weet je, want het is meer dan alleen Winti Pre.
1: Het is meer dan alleen Winti Pre.
0: Heel veel, en kan heel veel bijdragen aan je persoonlijke ontwikkeling.
1: En je groei. Je groei, je persoonlijke ontwikkeling. Hoe je omgaat met problemen. Hoe je ook jezelf begeleidt. Hoe je anderen kan begeleiden. Het zien van je ouders, je bigisma's. Ook gewoon als hun eigen individu. En al hun problemen en al hun mooie dingen die ze hebben. Hun problemen en al hun mooie dingen die ze, weet je, hebben. Dus het heeft me een hele andere kijk op het leven gegeven.

0: zit. Ja. Dus als jij weet wat je doet, schat, is voor jou. Ja, ik hoef er niet, ik heb er niet eens mee te maken, maar dat heeft ook te maken met je weet wie je bent.
1: Ja, precies.
0: En je hebt dat je niet moeilijk noemt, maar je wat kan je passie, je doet je sani. Maar je geeft ook al waarschuwing van, hey, if it happens, ja sorry, ik heb er niets mee te maken. Dat is gewoon, weet je, dat is die bakkapissie gewoon. Ja. Maar
1: voor je geloof in jezelf is het belangrijk, hè?
0: Ja, dat vooral.
1: Jezelf, dat je dingen kan doen. Ja. Ook moet doen.
0: En dat je bewuster van bent. Ja. Ja. En ook bewuste keuzes maakt. Want ik kan, ik kan jaja, maar hoe ga je ermee om? Waarvoor gebruik je het? Want tegenbruiking je kroeg toe, dan draai ik om met die bakker, dan ga je schreeuwen dat je naar je gozoekusani. Want ik zeg vaak gewoon, sabi doen na expressie. Alles wat we meemaken, vaak genoeg zijn de consequenties van onze eigen daden. Toch? Ja, vooral die idoro wa leeftijd, pijabijisma, dat zijn de consequenties van onze daden. En we moeten ook die accountability kunnen nemen en eerlijk kunnen aangeven dat ik ben wel mijn eigen blokkade. Ja, want zo'n ding wil je dat je anasma doen naar je eigen doen en dan je moet voor vaak genoeg. Want men zegt je moet voor je moet voor illusie. Dus let ook op je woorden, mijn lieve mensen.
1: Klopt helemaal. Ik zeg ook altijd vaak van, ik ben zo ver met Winti. Ik kan niets zien gebeuren of ik kan niets bedenken dat ik moet zeggen van moet rijden met bakken Winti. Maar zoals je zegt van be accountable voor wat je allemaal doet. Dingen die je wil meemaken, als je gaat gewoon je doorpak serie van waarom dit, waarom mij. Als je gewoon gaat nadenken, terug gaat denken van zo aan het leven is zo aan die, dat met die idee zoals ik ze. Weet je? Dus zoek geen fouten buiten. Om nog een wind is schuld.
0: Nee. Het halve werk is gedaan wanneer je naar jezelf kijkt. Wanneer je gaat reflecteren. Wanneer je bezig gaat zijn. Ja. Want zo'n ding, wat ik ook heb gemerkt. Zo aanvoelen is je wind die lekker voor de boy.
1: Ja.
0: En dan gaat het mis. Nee. Ze zijn daar om je te beschermen, om met je bezig te begeleiden, om met je bezig te zijn. Maar ze zijn niet je voetenboys.
1: Ja. Het is altijd van, ze zijn om te je begeleiden in te leiden.
0: Nee, precies, want je gaat ook in conclave met ze. Want Mirat Nakrudeer Bang Aladi, ik zeg luister dan.
1: Ja, precies.
0: Maar je kan pas leiden als je weet wie je bent. Je kan pas move als je weet, als je zeker bent van jezelf. En ik zei nog iets van, die sap zo maar naar je schreefje en die sap zei je moest doen, je go naar je kruider bangen voor je gaat door ons is, maar dan kan je 6-7-9, want daarom krijg je dat mensen, wanneer ze eerder naar buiten rennen, ja, er zijn kwakzalvers, overal heb je die.
1: Sowieso.
0: En vooral als mensen zien dat in ons sapsuma naar jou en dat je zei je hobby, ja, dan gaan ze misbruik maken.
1: Ja.
0: Maar het is nog steeds een keuze van jezelf, want if je best doen, kruider aan je revie, loeko zijn man doe, en tak je mofo, dan was je naar de leuze plek gegaan.
1: En mooie van, we get the signs.
0: Exactly.
1: We krijgen de waarschuwing.
0: Duidelijk.
1: Maar of werken niet, of we negeren.
0: Precies.
1: Snap je?
0: Dus. Precies. En vaak genoeg zeggen we ook luister naar je gut feelings, maar daarentegen heb ik ook iets bij te zeggen. Je gut kan je pas begeleiden als je gut schoon is.
1: Dat kan je.
0: Drink je vida op tijd. Reinig jezelf. Ja. We hebben genoeg eten meegekregen dat gezond voor ons is. Reinig jezelf op tijd. Dat zijn ook dingen die we moeten behouden.
1: Ja.
0: Die
1: bita drinken.
0: En aanleren. Wij werden geleerd hoe te detoxen elke maand.
1: Ja.
0: Men kijkt raar naar die kastrolie, maar ja, het maakt je dingen schoon, je darmen schoon.
1: Ja.
0: Die finibita, boezempropo, het reinigt je bloed, er is zoveel dat het doet. We hebben zoveel gekregen van onze voorouders en mensen zijn nu bezig daarmee.
1: Tradities die moeten behouden.
0: Echt, zijn tradities die we moeten behouden en men is nu echt ook bezig met de kruidenleer. Je kan het overal vinden. Elke maand was je dingen, reinig, stoom. Als je niet kan stomen, drink je thee. Er zijn genoeg dingen, er zijn genoeg leries. Jongere mensen nemen nu ook over. Tik je lerie. Ik wil het ook over even iets hebben. Side note. Ik bijvoorbeeld, ik heb nog nooit een vrouw die pas bevallen is in Suriname geroken en ze rookt niet lekker.
1: Yeah.
0: Omdat ik opgegroeid ben met vrouwen, zei ik, was this king, ze stomen, ze drinken thee, ze drinken hun bita, ze drinken warm, ze zitten thuis, alles mooi en alles. Dus ik kwam op TikTok en een vrouw had het erover dat ze rook naar Didi. En ik was like, het was echt een culture shock voor mij. Ik was like, oké. Okay.

0: Maar toen ben ik verder gegaan. Want ja, ik begeleid ook vrouwen met menstruatie, pijn en dat soort dingen. Omdat ik het ook zelf had. Totdat ik zeg van nee, ik stop met die medicijnen. Ik ga voor de kruiden. En ja, I got to where I am right now. En toen ben ik gaan kijken. Dis nasa de bigisma betagi. Tere betag, drink geen koud water. Drink geen dit. Want wanneer die vrouwen zijn bevallen, zetten ze hun die maandverband van die vrouwen, ze zetten iets erop en dan zetten ze het in de vriezer. Het is een wond. Augustol, het gaat kouder worden. En wanneer je een koude baarmoeder hebt, het gaat stinken. Wij zetten hitte, zodat het makkelijk naar buiten kan gaan. En daardoor, die kruiden hebben hun antibacteriële werkingen, ze reinigen, ze trekken je lichaam weer hoe het moet zijn, weet je, en het reinigt gewoon echt, het maakt het proces sneller. Je drinkt je bita, je drinkt je thee, dus je broeder noemt die. Toch, want alles aan die niet, maar als je pot is, je drinkt koru, je wakadoe alosani, wat denk je dat gaat gebeuren? Je gaat een korumuru krijgen, toch? En die korumuru, je gaat stinken. Dus uno afronto de sansa uleri tak we go do with masani uno afronto ding wat is voor tam bon fisking
1: echt je mensen die dat zei assembly zou bij abi gaan ze oefenen en aan jou verkopen gaan doe dit
0: ja toch wat daar met matteking want nu is het Joni's team iedereen doet Joni's team terwijl het is een leren die we hebben gehad. Nu is het een trend. Toch? Bijvoorbeeld sardine. We hebben allemaal sardine gehad als eten. Nu eten mensen rauwe sardine omdat je ziet er jonger uit. Maar dat is onze delicatesse. We hebben het gehad thuis. Weet je dus. Uno afrond tussen uleri en pasta met mankong of matras makontak. Ja, die spoon dan pas ga je het nemen. Ook qua onze kokosolie, onze castrolie. Iedereen gebruikt het nu en die dingen zijn nu duur geworden. Maar na uno, bij abaleri, uno bij abakos en ook kies akoni. Weet je? Dus ja, take what you need, gebruik het en no afronding. Echt no afronding. Ik vind het zo prachtig hoe die Haitianen ook, ze hebben ook echt hun steambeds en alles, hè?
1: Ja,
0: en het komt overeen met die van ons. Het komt over, en dat is zo prachtig. Want ik had echt zoiets in de comment section van wij doen dit. Toen zei een dame, ja, wij ook. En die dame was van Afrika, een andere was van die Chinezen werken ook met hitte. Zij werken niet met de kool. Ze werken ook met hitte, maar zij hebben meer thee en dat soort dingen. Precies, en ze masseren. Toch? Dus alla kulturu ab insani en umus hoor dif unu hi. Want if unu hore hi, no as man hore hi. En ik snap het, soms kan die van jou wat er te heet zijn. Je kan het vragen als het, je weet toch, een klein beetje lower kan zijn. Maar die dingen zijn voor tambo, voor skin. Kan je de biggies man of vino bij mama leg je uit, gisam precies. We mi e leg je uit. Is voor tambo, voor skin. En if iwant tak you skin moest de boom, iwant tak iman de drape gi you picking, alsjeblieft.
1: Namens van belang dat we heel veel dingen vastleggen. We moeten echt meer van onze culturele elementen vastleggen. Al deze dingen, die wassies, waarvoor ze belangrijk, die wies, waarvoor zijn ze belangrijk. Het drinken van bita, waar doe je met je lichaam, alles moeten we vastleggen.
0: Yeah.
1: We hebben heel weinig vastgelegd.
0: We hebben echt weinig vastgelegd, klopt. En dan kijk ik weer naar de grootste uitdaging qua cultuurbehoud. Wat is dat volgens jou?
1: Het was niet vastgelegd.
0: Precies, we hebben het niet vastgelegd.
1: Maar die worden vastgelegd, gaan mensen hun eigen twist, hun eigen visie eraan geven. Je moet niet vergeten van, we komen uit verschillende panaties. En je panatie bij de zijn van de fasie. Weet je? En we zeggen dat het niet goed is. Weet je? Maar als we dingen vastleggen, dan en goed onderbouwen, dan gaan we behouden.
0: Maar dan gaan we zien dat er wel verschillen zijn, maar die verschillen zijn niet zo groot.
1: Ja, precies.
0: Snap je? Dus de basis wordt wel behouden. Denk je ook dat het overdragen misschien een probleem is? Want ik heb ook vernomen dat sommige mensen dit ik ben aan het denken, Connie.
1: Kijk, als ze zeggen van, ik sabi maar praten, maar ik kon niet in hoor. Want je kon niet krijgen van je business, je spiritual beleiders, dus dat moet je, mag je behouden.
0: Mag je behouden,
1: maar je sabi, je kennis moet je doorgeven. Dat is, kan ook een reden zijn, ja. Maar ook, wij jongeren moeten ook meer nieuwsgierig worden om te vragen aan onze bigisma van hoe zit het in elkaar? Wat hebben we in elkaar? Zo'n cultuur om te vragen. We willen aan
0: Ja, maar voorsting, dat betekent dat omdat mitaki. Toch? Nu zitten we, kijk, ik mag niet klagen toen ik op mijn pad 20 cultuur ben gestart. Die heer die me begeleidt, bij hen Purple Heart, Grand Tangifi. Hij heeft me nooit zulke antwoorden gegeven. Hij heeft Abbe Broko Broko in hem. Hij heeft dingen voor me onderbouwd. En hij heeft me ook bepaalde dingen laten zien. Weet je, en ik ben super dankbaar voor hem. Ik ben super dankbaar voor de plek. En alle connecties die ik heb gekregen. Want het was echt heel anders. Terwijl in het verleden, Migonangasma, en het was echt like, weet je, want als je me niet kan uitleggen, sorry, kan ik je niet vertrouwen, because I do not know you. Dus ik ben wel dankbaar dat hij het altijd heeft gedaan. Ook als er andere mensen zijn geweest, zag ik ook hoe hij met die mensen omging. Bijvoorbeeld, if van Japanese go, en als ik aan Japanese en doe aan bepaalde zaken. Hij zegt, ja, die cultuur, dit is naast hij moest doen. Trouwen, wat ik kan zeggen, ik ja, nee, die was poer. Weet je, dus het respect hebben voor andermans cultuur en weten van, oké, daar is ook oplossing. Wie is minna sensie inning. Maar dat heeft me nog meer respect voor hem laten hebben en laten zien van, hé, er zijn nog mensen die puur bezig zijn en het echt gewoon doen, likvaam moest doen. Weet je, dus.
1: En qua cultuur voor dat, er zijn mensen die persoons bij wie kan gaan, Sangia Leri. Als ik denk aan Paosi, Wimbert Oosterwalde, Ernie, Pieter Wolle, Salman. Er zijn mensen die
0: overdragen.
1: Jalo Snow, die overdragen. Je zal bepaalde misschien kleine verschillen zien, maar rode draad zou je wel zo ze krijgen.
0: Maar dat is
1: het is aan jou wat je, dat je, jij zegt, okay, je neemt dit en ik vond dat een rode draad. Je gaat sowieso rode draad vinden, maar er zijn wel mensen die bereid zijn om
0: wat te geven. Nou, ik zou het ook niet, toch? Tegen je maar afvoeren, in no zoals manen, maar bonje, trans manen, maar bonje. Dus iedereen geeft het op zijn eigen manier, maar die rode draad is belangrijk. Als dat er niet is, dan kan ik zeggen, oké, nee.
1: Precies.
0: Weet je, maar ik ben wel blij en dankbaar voor de bigismas om ons heen die nu wel overdragen. En daardoor kunnen wij nu ook echt het gaan vastleggen. Weet je, dus dat is wel echt een hele grote shift. En ik ben super dankbaar daarvoor. En ja, ik ben echt benieuwd naar wat we allemaal kunnen vastleggen. En wat we allemaal nog meer te weten kunnen komen.
1: Dus SS, ik staat niet bij stil hoeveel we nog moeten vastleggen. We moeten echt veel vastleggen, boy. En echt, het gaat om culinair kan je vastleggen, kleding kan je vastleggen, de orders, muziek, de instrumenten, de liederen. Weet je, er is heel veel
0: dat we maar dat zei ik, de vorige keer zei ik ook van cultuur is zo breed.
1: Is
0: we hebben
1: het niet
0: door hoe breed het is.
1: We weten heel weinig.
0: Echt, we weten weinig. Maar we gaan nu naar enkele straatinterviews van 1 juli. Dus we gaan even daarna luisteren en dan zijn we zo bij u terug.
1: Yes.
0: Goeiedag, meneer Wijngaarden. Ik ben Sjaar van Lim FM en ik heb een paar vragen voor u.
2: Zeg het.
0: Wat gaat er door u heen vandaag als u kijkt naar de toespraken die zijn geweest, naar hoe het weer is vandaag en alles dat er zich heeft plaatsgevonden? Wat gaat om door u heen momenteel?
2: Bijna lopen de band. Elk jaar wordt er gezegd. Maar we moeten stappen maken. Wij hebben deze dag is heel veel kritiek geleverd dat het cultureel gedeelte te lang geduurde. Ik was boos erom. Omdat het gaat om de mensen die tot slaaf gemaakt zijn. Het gaat niet om de gasten, de hoge gasten.
0: Die,
2: het gaat niet om hun.
0: Nee.
2: Het gaat om dat de mensen die tot slaaf gemaakt zijn, hun voorouders moeten dankzeggen voor de inzet, de strijd die ze geleverd hebben. En dat doen we door gebed, op zijn traditionele wijze. En we laten culturele dingen zien. Hoe men zich happy voelt. Dat hebben we gedaan. En het heeft lang geduurd. En daar heb ik heel wat geklaagd gehoord. Dat vind ik heel erg. Ik vind het een mens onteerend om dat te doen. Als je dat gaat doen.
0: Ik begrijp het helemaal. Maar het is iets dat we zeker moeten koesteren. Iets dat we moeten vasthouden. We moeten het koesteren. En we moeten het ook overdragen. En als we kijken naar van waar we komen, wat onze voorouders voor ons hebben gedaan en waar we nu zijn.
2: Ja.
0: Wat is uw boodschap naar onze gemeenschap toe?
2: Ja, mijn boodschap zal eerder zijn naar de staat.
0: Ja.
2: Want wij als mens zijn arm. Doordat je slaaf geweest bent, nazaten van slaaf, ben je niet bewust van jezelf. En dan kan je jezelf niet goed genoeg ontwikkelen. Op de ladder zijn wij, de tot slaaf gemaakte inheemse en de afro, zijn we laagste op de ladder, zijn ze. Op sociaal, economisch, maatschappelijk, cultureel. En dat komt, en we waren 2,5 eeuw voor alle anderen hier. En, maar toch gebeurt het. Maar als men jouw mens zijn heeft ontnomen, dat je inventarisstuk bent geworden. Dan kan je niet meer nadenken. Dan doe je wat men je zegt. Je bent een inventaris, je krijgt opdrachten in je voert uit. En als het, ik heb met een psychiater gesproken, we hebben een gedenkboekje trouwens, de psychiater heeft daarin geschreven. Als je zo 10 generaties doordoet, nou dan word je andere mensen. Het gaat helemaal in je genen zitten. En dan kan je niet veel aan doen. Dus de staat alleen kan iets aan doen. En omdat we een gemixte, een multi-ethische samenleving hebben, moeten de etniciteiten bij elkaar komen. Wie spreekt is de meerderheid spreekt. Zij moeten beseffen dat als de schakel zwak is in een society, dus het geheel gaat eronder lijden. En dan moet je alle aandacht moet besteed worden aan de zwakke schakel. Dan gaan we groeien op een gelukkige manier.
3: Dank u wel. Ik wens u een fijne maanspassie verder. Gaat u zo door met wat u bezig bent te doen. En ik zou zeggen, niet focussen op de reus, maar focussen op alles wat positief gaat. En natuurlijk leren van alle reus.
2: Sowieso. Nee, maar bedankt voor de gelegenheid.
3: Alsjeblieft.
2: Dat ik boodschap kon.
3: Helemaal. Een fijne maanspassie verder.
2: Dank
3: u. Goeiedag, Missie. En vandaag spreken we met?
4: Shirelle Saalman.
3: Oké. Zoals ik weet, is deze missie heel veel bezig met haar cultuur. Ze is flink met NAX bezig, maar ze is ook een mama.
4: Yeah.
3: Als je kijkt naar 163 jaar emancipatie, maanspassie, wat gaat er als ouder door jou heen op dit moment?
4: Het is een mooie vraag. De afgelopen dagen loop ik met één primaire gedachte. Is dat, en mevrouw Sabart heeft het ook aangegeven, Sarafina heeft het ook aangegeven, dat we als personen, nazaten van onze Afro-Surinaamse gemeenschap, dat we alleen om dus waarnaar we willen gaan, dus als we naar de toekomst willen gaan, dat waarvoor onze voorouders hebben gestaan, waarvoor ze hebben gestreden.
3: Yeah.
4: En ik wil, dus als moeder wil ik mijn kind ook daar bewust van maken. Dat ze weet hoe de history eruit ziet. Alleen zodat ze trots naar de toekomst kan kijken en trots kan onder de pad kan bepalen.
3: Yeah.
4: Ja, dat is een.
3: En wat is je boodschap op deze mooie dag?
4: Het komt weer op hetzelfde neer. Weet wie je bent, weet waar je voor staat, weet van waar we komen. Toch? Want alleen als je weet van waar we komen, wat onze voorouders allemaal hebben doorstaan, kunnen we weten wat we niet willen voor onszelf, kunnen we weten wat goed is voor ons en kunnen we goed bepalen waar we naartoe willen gaan. Ja, dat is het.
3: Heb je misschien toevallig een orde voor me vandaag? Nee,
4: ik ben niet voorbereid.
3: Ik wens je een hele sweet maanspassie en geniet ervan, mijn schat.
4: Dankjewel.
3: Missie Sarafina Naarden.
4: Dat ben ik.
3: Wat een prachtig plengoffer heb jij gebracht. Agromis King, mijn viering en ik neem het mee. Op zo'n prachtige dag en na zo'n prachtig plengoffer dat je hebt gebracht, wat gaat er door je heen en wat voel je?
5: Trots. Trots dat ik er mag staan. Trots dat ik het licht mag helpen dragen, verder mag helpen brengen. Je weet, de Olympische wielrennen is zo met een fakkel, toch? Als nazaat van mensen die op 1 juli hun vrijheid hebben gehad, ben ik er trots op. We kunnen terugkijken naar het verleden en zeggen, ja, wat ze met ons hebben gedaan is onterecht en het is niet menswaardig. Ja, je hebt gelijk, maar wat ga je nu doen? Toch? Je moet nu werken aan een toekomst. Je weet, je wil een nageslacht of je wil niet. Ik wil wel een nageslacht en ik wil het goed voor ze achterlaten. Ik wil het goed doen, maar ik wil ze ook leren dat het anders kan. Onze voorouders hebben gebundeld, ze hebben samen plantages gekocht. Ze hebben gespaard zonder dat ze bij een bank waren aangesloten. En nog zoveel meer. Ik denk dat we dat soort dingen moeten overnemen. Dat is onze kracht. Bundelen, samenkomen, samen zijn. En gunfactor nog hoger opstellen. We moeten leren om samen te gaan bouwen. Er is genoeg. We wonen in Suriname. Onze grond is zo vruchtbaar. Maar zo ook de mogelijkheden die er zijn voor ons als jongeren. Voor ons als nageslacht van zij die de vrijheid hebben gehad op 1 juli. Dus ik ben trots vandaag. Ik voel me extra trots vandaag. Om er te mogen staan, om er te mogen zijn en om het verhaal te kunnen vertellen. We mogen trotser zijn op wie we zijn. Omdat onze voorouders hebben gestreden voor wat we vandaag zijn. Noem ik den draai in den grebi. Maar laten ze kijken van, ai, ze brengen die fakkel door. Destans geen afaya. En ze doen 10 keer meer dan dat wij hebben kunnen doen. Dat is wat het moet zijn. We moeten bouwen, niet afbreken.
3: Ik kan alleen maar Ashi hierop zeggen. En wat is jouw boodschap vandaag? Wat is jouw boodschap als je kijkt naar wat onze voorouders voor ons hebben achtergelaten? Je hebt gezegd, we moeten die fakkel gewoon doorgaan met die fakkel en we moeten elkaar gunnen. Maar vandaag heb ik ook heel veel geleerd dat ik niet wist. Want men legt jou bepaalde dingen op en dat wordt eigenlijk jouw geschiedenis, terwijl dat niet jouw geschiedenis is. En ik heb een takkie, if you want sap, en je moet go, je moet leren sabi yurutu. If you want sap, so mana, je moet leren sabi yurutu. Wat is je boodschap vandaag?
5: Mijn boodschap vandaag is, sta in je kracht. Leer jezelf kennen. Weet van, je hebt het mooi gezegd. We sabi pimus go, we sabi yurutu. Leer jezelf kennen. Door jezelf te leren kennen, ga je weten wat jouw sterke punten zijn. Ga je weten waar je broeder of je zuster je moet helpen. Om je rug recht te houden, dat jij verder kan gaan. Sta te alle tijden in je kracht. Laat niemand jou ontnemen wat voor jou is. Dat is mijn boodschap. Dank u wel.
3: Zo, en dat waren meneer Wijngaarden, Joëlle Salman en Sarafina Naarden. Ik heb er niet veel op te zeggen, meer is al gezegd. We hadden het over in je kracht staan.
1: Ja.
3: We hebben het over opbouwen samen in plaats van afbreken. Ja. We hebben het over jezelf leren kennen. Ja. Om te weten waar je naartoe moet gaan. Om te weten wie je bent. Ja. En dat is allemaal gezegd. Ja. We hebben het ook gehad over heel veel is ons ontnomen. Maar wat gaan we nu doen?
1: Ja.
3: Want we kunnen blijven kijken naar het verleden. Maar dat brengt ons eigenlijk nergens. Want we gaan dan op één punt blijven staan. Ja. En dat hebben onze voorouders niet gedaan.
1: Ja.
3: Onze voorouders hebben gewerkt met wat ze hadden. En we hebben het nog veel beter. We kunnen nog meer creëren met wat wij nu hebben. Ja. Dus het is tijd dat we die fakkel gewoon... We gaan met die fakkel en we gaan het overdragen.
1: Ja.
3: En we moeten het zodanig overdragen, zodat we... Uka krima pasi giding. En dat uka seta pasi boom, maar uka kraka de baka toe.
1: Ja.
3: Want if uno kraka de baka, den no mango moro fara.
1: Ja. En zo is ook samenwerken.
3: Ja.
1: Belangrijk.
3: Samenwerken. Vooral belangrijk. Samenwerken.
1: Ja.
3: En dan zijn we nu gekomen bij het stukje cultuurweetje van de maand. Wist u dat het Suriname ooit ontstond als contacttaal tussen mensen met verschillende achtergronden? Door de jaren heen groeide het uit tot een taal die mensen met elkaar verbindt en een belangrijk onderdeel werd van onze nationale identiteit. Waarom bleef Suriname belangrijk? En waarom moeten jongeren Sanantungo op de juiste manier leren praten?
1: dan ga ik weer terug van om trots te zijn. Sanantungo is iets dat jou voor ons hebben gecreëerd.
3: Yeah.
1: Het was een situatie waarbij ze elkaar niet konden verstaan.
3: Yeah.
1: Want het waren verschillende dialecten. Het waren Afrikanen uit verschillende regio's, gebieden. En ze hebben het zo ver kunnen krijgen dat zij in een andere situatie, mijlenver van hun grondgebied, een taal hebben kunnen creëren.
3: Yeah.
1: Weet je? Ze hebben een beetje genomen uit hun dialecten, uit het Engels, uit het Portugees. En ze hebben dan hun eigen taal gecreëerd. Natuurlijk, de taaltongen die we nu kennen, was geen taaltongen van vroeger.
3: Nee.
1: Want Fawetak van Fawaka was vroeger Hofashi Yotam. Het was heel anders. Het had veel meer het Engelse, maar door contact met andere groepen en zo is het taaltongen nu geworden als het nu is. Maar het was heel anders vroeger.
3: Prachtig.
1: Ja. Ook de schrijfwijze is veranderd.
3: Mm-hmm.
1: Bijvoorbeeld die OE hebben niet meer, bij die U. Dus ik vind dat het belangrijk dat je de taal kan behouden, moet behouden.
3: Mm-hmm.
1: En je hoort soms van ja, maar ze hebben alleen eens hun naam, je kan niet gebruiken in het buitenland.
3: Yeah.
1: Maar weet je wat
3: het
1: is als je gaat? Als je gaat naar om je land te representeren in het buitenland en ze vragen wat praat je daar?
3: Precies, leer me jouw taal.
1: Nou, als je niet kent, dan ga je dat zeggen.
3: Exactly.
1: Dus het is wel belangrijk dat je je taal kent en vooral ook goed schrijft. En het gewoon iets van om trots te zijn. Het is iets wat je voor hebt gecreëerd en het is er nog steeds.
3: Okay.
1: En nog mooier is een taal die iedereen in Suriname spreekt.
3: Ja, precies. Ja? Het is een verbindingstaal.
1: Ja.
3: Woord van de maand is patiëntie.
0: En waarom is patiëntie belangrijk in de opvoeding?
1: Patiëntie is belangrijk omdat, zoals David maar zei, hartstikke speciaal en goed.
0: Mm-hmm.
1: Soms sommige dingen niet met tijd.
0: Mm-hmm.
1: Je moet geduld hebben. Kijk, ga ik weer naar dromen toe. Je kan bidden, je kan biggie, en actie van Sani. Verwacht geen antwoord vandaag of morgen.
0: Yeah.
1: Je moet geduld hebben voor kiezen antwoord.
0: Mm-hmm.
1: Ook als je bepaalde dingen doet voor jezelf. Je bent op je pad naar gezondheid, naar ontwikkeling.
0: Mm-hmm.
1: Het gaat niet zo 1, 2, 3.
0: Yeah.
1: Je moet geduld hebben. Dus patiëntie nou aan. Toen ze pens paaien voor Abi.
0: Mm-hmm.
1: Weet je? Want if je haast je voor Dusani, ga je bepaalde dingen missen. Yeah, je gaat bepaalde details
0: precies,
1: missen.
0: Je gaat blokken maken.
1: Precies. Dus Abi a patiëntie.
0: Mm-hmm.
1: En ik ga zeggen, go, fa, moest go. Niet comfortcentreerd.
0: Precies. En Abi na patiëntie na je peking. Dat is ook belangrijk. Mm-hmm. Ik heb 2 vragen voor je voordat we gaan afsluiten. Wat kunnen andere Surinamers leren van de Afro-Surinaamse cultuur?
1: Dat is een mooie vraag. Ik moet denken aan de kennis van kruiden.
0: Mm-hmm.
1: Kun je zo zeggen als die aan het hebben, maar de kennis van kruiden, dat we weten
0: mm-hmm.
1: waarvoor wat moeten gebruiken.
0: Yeah.
1: Dat vind ik heel goed. En ja, het is voor mij een beetje moeilijk, want ik leer ook van cultuur. Dus ik zie heel veel overeenkomsten.
0: Mm-hmm,
1: je alles wat op hun manier.
0: Ja, maar ik zie heel veel overeenkomsten. Ja.
1: Dus het is voor mij een beetje moeilijk om te zeggen van, dit hebben wij alleen. Mm-hmm. Dus ze kunnen daarvan leren.
0: Nee, maar zo mooi om te zien hoe we elkaar overlappen.
1: Ja.
0: Toch? En wanneer we van elkaar leren, kunnen we elkaar beter begrijpen.
1: Precies, precies.
0: En daarom is dit programma ook.
1: En wat ik heb opgemerkt, we weten ook heel weinig van elkaar.
0: Ja.
1: We weten echt alleen op welke dingen. Terwijl als je iets doet, Aki, Fantje, hoe doen jullie dat?
0: Precies.
1: Dan denk je van, wat hebben wij ook?
0: Ja.
1: Want zoals ik zei, dat van de Mitoni, bij 8 maanden zwangerschap.
0: Ja.
1: Dat was een soort wasberen. Weet je, dat hebben wij ook. Dus als we de tijd nemen om meer te weten over elkaar, en pas voor kijken aan de verschillen, dan gaan we beter bij komen qua eenheid.
0: Oké, dus dat betekent eigenlijk 1 Suriname voor je. Oké. Nou, Daryl, mijn schat, hartelijk dank dat je vandaag mijn gast wilde zijn. Ik ben super dankbaar dat voor alle informatie die je ons hebt gegeven. Het was een hele leuke uitwisseling qua gesprek, qua diepgang, qua alle historie die we naar voren hebben mogen halen. Ik weet dat heel veel mensen heel veel hebben geleerd. En natuurlijk, je kan het niet altijd eens zijn met ieder. Je gaat niet, je bent niet voor ieder. En ook van die mensen houden we. Maar voor degene zat ik leren, we taki tangi taki arkitide, i lukutide. En zoals we het hebben gezegd, voor Masabi Yusrevi, je moet leren abara je route. Je moet weten wie je bent.
1: Ja.
0: Je moet weten van waar je komt. Je moet weten waar je naartoe gaat. En het was een hele mooie uitzending.
1: Zo, bedankt.
0: Echt een mooie uitzending.
1: Ik heb mijn stap voor, maar ik ben altijd bereid voor praten als je Sabi Abi.
0: Oké. En dan heb ik een laatste vraag voor je.
1: Yes.
0: Welke waarde uit onze cultuur mag nooit verdwijnen?
1: Er zijn heel veel.
0: Noem eentje, noem een belangrijke van me.
1: En zeggen, het ablispeki giyu srefi na je grawang. Respect is echt belangrijk.
0: Yeah.
1: Respect is echt belangrijk. Je hoort ook een leader en zo.
0: Yeah.
1: Er is een lied van, lespeki no demo.
0: Moro,
1: Maar zo zie je van, respect kan je heel ver brengen in jouw leven als mens. Dus heb respect voor jezelf, voor je lichaam, voor je geestelijke huishouding. En wanneer je respect hebt voor jezelf, heb respect voor andere mensen. Vooral hun meningen.
0: Ja.
1: Want niet maar iedereen gaat iets met je zijn.
0: Nee,
1: je
0: absoluut niet.
1: Maar
0: en it's okay.
1: Respect it.
0: It's okay. Je leert ook uit dat soort gesprekken.
1: Precies.
0: Je leert ook uit dat soort reacties van mensen.
1: Mm.
0: Want natuurlijk, ieder zit vol van heel veel dingen. En soms willen ze zich uiten.
1: Ja.
0: En dit is misschien het platform waarop ze zich uiten. Dus mijn medeleven gaat ook naar hun toe.
1: Ja.
0: Ik leer van de ieder. Yes. En daarom zitten wij ook hier. We leren van elkaar. We zijn hier zo. Lek kulturu brada, nangasisa. Maar we hebben ook onze Japanese brada, onze Hindustani brada, sangasisa's. Van wie we kunnen leren. Ja, dus ik ben super dankbaar dat je bent gekomen. Mm-hmm. Dat we van je mochten leren. En garantangi.
1: Graag gedaan.
0: De boodschap is, wees jezelf. Mm. Sta in je kracht. Weet wie je bent, zodat je weet waar je naartoe moet gaan. En grand tangi dat jullie hebben gekeken, hebben geluisterd naar Kulturuleri. Ik ben Cher Hooghout en ik groet vanuit Lim FM. Fijne Satra Bakadina. Bye.

0: Power Tune this week.
1: Het meest afgedraaid, gehoord en beluisterd. Number 1 on Limb Unbeatable. Number 1.
2: Number 1.

0: Mees, afgedraai, gehoord en beluister. Number 1 on Lim on Peterborough. Number 1.
1: Number 1.

0: 91.7, this is Lim FM.
1: Are you ready?
2: Let's go. Sounds good. Real good.

0: man fi gigal money.
1: This is a Lim FM production.

0: This is a Limp FM production.
1: Yo, Faka, dit is Enver en ik adviseer je om afgestemd te blijven op Limp FM. Vooral wanneer mijn boy DJ Timmy bezig is met de weekend vibes. Tune in!